0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten.
2: Liefde voor Limburg.
3: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
4: Morgen mannen, dans donderdag.
5: Yeehoe! Not in discobal, maar draaien. Veer doen de vuiltjes van de vloer. Er is dans.

0: Allee, is dit niet waar? Zeg, we zijn door. Het is toch niet te geloven? Oké, onze rode tricot heeft het goed gedaan. Die denk je ook niet.
1: Moeten wij nou rode tricots gaan kopen? Ook?
0: Ik heb geen idee of we rode tricots moeten gaan kopen. Ik weet wel wat we dansschoenen aan moeten gaan doen. Maar er is natuurlijk dansdonderdag vandaag, Maarten. He, even wakker weer, jong. Oh, oh, oh, oh.
2: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
3: Lekker!
2: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg! Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Ja, ja, de doodtrappers van L1 zijn inderdaad klaar. Wij bekijken even naar de wekker. Och jongens, 8 minuten over 6. Als om 6 uur had gezet, hebben ze het goed gedaan. Want de

0: kuin Make America Great Again of met de voetballers. Die zijn ook door in Amerika, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Sucker noemen ze daar natuurlijk.
0: Best mijn hoe dezelfde sucker.
1: Nee, dat is sukkel, zou ik dat zeggen.
0: Nou goed, applaus voor alles. Met iedereen wat door is, dat vind ik dan wel knap. Dus zeker onze buren, de Belgen, die zijn ook door. Nou ja, goed, daar zit maar in natuurlijk, Maarten. Dat zal zijn, van moeten we nu een rode tricot gaan kopen.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk wel dat we nu iets hebben om een klein beetje houvast aan te haaien. Dat we toch nog een beetje dat WK doorkomen. Maar ja, Frankrijk weer wint, of Argentinië of Spanje, dat ligt ook best zo voor de handje. Ja,
1: ik denk dat Frankrijk toch echt een gedoodverfde kampioen is, hoor.
0: Ja, maar wat denk je van Argentinië? Messi, ja, Messi, ja. Messi, de Messias.
1: Er is maar één man die dan het hele elftal...
0: Ja, goed. Dat is echt de Cruijff van Doha. Moeten we wel even dat hoe ik ga, hè. Dat is wel
1: de Cruijff. Ronaldo hebben we ook nog vergeten.
0: Ah, dat was ik, joh. Ja, natuurlijk, ik ben het vergeten. Maar goed, we hebben Pascal, we hebben Maarten en we hebben onze gloeiwappies. En die staan in grote getalen voor de deur. Mogen zo meteen even allemaal binnenkomen, joh. Geen probleem, zulke lekker players kennen. Blijft al lekker bij je, zeker tot en met 10 uur. Maar we ook vandaag weer leuke prijzen gaan weggeven. Want we hebben nog steeds kaarten liggen. Ook vandaag weer, twee keer gaan we dat doen. Gisteren al een fantastisch codewoord, was knakworst.
1: Ja.
0: Wat doen we vandaag eigenlijk met het codewoord?
1: We houden het in het eten.
0: Ja, en wat werd het dan?
1: Frikandel.
0: Frikandel?
1: Ja.
0: Ja, joh, omdat we de langste frikandel hebben gehad. Ja,
1: zeker.
0: 44 meter door. Het is de havendagen, maar het bracht geweldig. Weekendkaarten, de winnaar van Park City Live in Heerlen. Misschien was toen de volgende keer wel weer. Romano Brunsen ging gisteren vandoor met de allerlaatste kaarten. Maar... Duidel is het vandaag, dat is ook te vroeg, want gisteren...
1: Ja, gisteren was een moeilijke dag, maar we zijn er nu weer helemaal.
0: Ah, nu batterie.
1: Alles werkt voor alsnog, zoals ze zo mooi zeggen. En dan beginnen we met de kalender natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Kalender, 2 juli staat erop. Mm-hmm. En dan staat er ook bij Maria Ziep.
0: Maria Ziep?
1: Maria Ziep, kent dat?
0: Ja, dat ken ik zeker, Maria Ziep.
1: Wat is voor een dag dan?
0: Ja, een regenachtige dag, zeggen ze normaal gesproken.
1: Inderdaad, heb je gelijk in. Het is een oude volksweerspreuk op 2 juli, Maria Ziep.
0: Mm?
1: De dag is vooral bekend om deze volkswijsheid. Regent het op Maria Ziep, dan regent het nog 6 weken aan één stuk.
0: Oh, nou, ja. Dus, daar hebben we nu geluk, want dat regent niet meer. Hè,
1: en wat betekent ziepen dan?
0: Ziepen? Dat weet ik niet, jong.
1: Druppelen of gestaag doorregenen. En wordt regionaal vaak gebruikt als alternatieve volksbenaming voor Maria Visitatie. En dat is dan weer het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Dus het heeft wel een katholieke oorsprong.
0: Ja, dat is best wel vuur met de spreuken van vroeger. Er zit altijd wel een ondertoon in die iets te maken had met de kerk en zo.
1: Ja. Maar goed, er staat ook weer een QR-code op.
0: Oh, mag ik hem even een keer doen? Wacht even.
1: Ja, mag jij.
0: Ja, 1, 2, 3. Oh, die komt er.

0: maar even met z'n allen. Daar komen we achter.
1: Routewisser.
0: Oké, fantastisch. Dankjewel, man. Fabrizio met de routewisser. Deze ochtend gaat hij weer van links naar rechts. Ah, nou, ik hoop het niet natuurlijk. Hè. Dan is het Maria Siep. Dan moeten we dit hebben.
2: Hey.
0: Goed, daar hebben we dat gehad. Nou, Fransje Broekhuizen, gisteren kost hem heel laat kost hem nog te zien.
2: Ja, we hebben hem wel laten zien, Frans.
0: Ja, ja, Katie Coating.
2: Ja. Het is wel gebeurd. Vandaag sowieso weer in de uitzending.
0: Wat is dat toch?
2: Dat is een UFO is die dat een koe aanschijnt zo op deze Wereld-UFO-dag. Want dan is het ook nog
0: observatie van de koe, zien ze
2: het door. Ja, ja. En er staat ook bij, wat is nou Wereld-UFO-dag? Ja, dan wordt stilgestaan bij het UFO-fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker onderwerp is van maatschappelijk, politiek en wetenschappelijk debat. De belangstelling voor het UFO-fenomeen, want zo noemen ze het dan, lijkt zich steeds verder te verbreden. Ja, nou, het zijn al die documenten in de Verenigde Staten natuurlijk vrijgegeven, hè? Over al die UFO-sightings, zoals het zo mooi noemt. En wat blijkt? Hier in de buurt is er ook van alles met UFO's. En daar hebben we het later in de uitzending ook over.
0: Ja, want het is een speciaal UFO-filmfestival in Hilversum. Ja. Er werd dus een film gedraaid. En die gaat over de Belgische UFO-golf. Die zich vlak over de Limburgse grens heeft afgespeeld. Ik hoor straks over praten met Ritske Venrooy uit Landgraaf. Die ging naar het festival toe. En die had een behoorlijke fascinatie met alles wat te maken heeft met onverklaarbare luchtverschijnsels, om het zo maar even te noemen.
2: Maar ja, Fransje Broekhuizen.
0: Ja.
2: Daar zijn we natuurlijk nog. En die zegt, en voor je dat je het weet, start juni weer met de Wereld UFO-dag. Het is inmiddels juli geworden, Frans.
0: Dus er al wel eens
2: 2 juli om precies te zijn. Op deze Dance Donderdag ga ik voor UFO van Sneaky Sound System.
0: Oh.
2: Persoonlijk had ik er nog nooit van gehoord.
0: Nee,
2: ik
0: ook niet.
2: Dus ben ik het aan het opzoeken.
0: En?
2: Sneaky Sound System. Ik heb er nog nooit van gehoord, ook van de hele band niet.
0: Nee, we zien wel van die andere bands, die de Raw Band met Clouds Across the Moon.
2: Ik heb het nummer gevonden.
0: Ja.
2: Oh, het is wel dance. Absoluut dance.
0: UFO dag vandaag. Oh, lekker UFO. Ja. Klinkt wel lekker spooky ook een beetje.
2: Ja, dat denk ik wel. Zouden ze ook gaan zingen?
0: Ja, dat is de mensen met UFO's nooit, hè. Want die hoeft te kennen praten, hè, überhaupt. Dus je moet de ruimte allemaal, hè. Ze hebben ook zo'n rare kop, hè, die, ja, die mannetjes allemaal. Nou, kump. Nou, dat is verkeerd, hè. Nou, dat is gewoon niks van goed. Die plaat die moeten we erin knallen. Laten we even weten wie de L1 hebt. Maar goed, mensen die hebben zin natuurlijk gezien. Gaan er niet mee bezig met de Wereld UFO-dag. Maar wel met Dans Donderdag, want er is er vandaag. Laten we maar eens kijken weer vandaag de allereerste waas. Nou, ja. Ging op van afgelopen week. Maurice Michiels natuurlijk.
2: Nee, hoor.
0: Ja, die heeft geen ding gesproken als eerste. Maar de eerste is natuurlijk Jan Steurtjes.
2: Ja,
0: zeker.
2: Zo is het. Otje Oudneer.
0: Hij
2: gaat voor Bas Kijks en de Lido Shuffle.
0: De Lido Shuffle. Nou, de Lido Shuffle. Nou, de shuffle is ook natuurlijk in de dans. Ik kan ze lekker shuffelen. Ik ben helemaal wie dat heet. Heel aaien met zijn dans. Maar dat hebben we wel zeker goed doen. En dan komen we naar Maurice Michiels. Goedemorgen.
3: Hey, goeiedag mannen. Hey,
0: hallo man.
3: Ja, dans donderdag vandaag. Ja. Mijn dansplaatje van is dans donderdag. Daar ga ik wel lekker vrolijk, lekker zomers. Daar ga ik voor Ziggy in the House.
0: Wie?
3: Met You Are.
0: You Are.
3: Mannen, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En hoor ons morgen weer op Feel Good Friday. Mannen, radio.
0: Radio, wat zijn nu? Cindy in the House? Of zijn vrouw? Of Cindy in the House?
2: Of Ziggy in the House?
0: Wel nou een keer
2: wat het, wat was het?
0: Let op.
3: Mijn dansplaatje van is dan zondag. Daar ga ik wel lekker vrolijk, lekker zomers. Daar ga ik voor Ziggy in the House.
0: Ziggy in the House, Maarten.
2: En hoe is de titel dan?
0: Met You Are.
2: You Are.
0: Van Ziggy in the House. Nou, we werden de, hè?
2: Nou,
0: het werd geleerd vandaag weer, hè? Komt het over achterplaten, dan denken we die hebben een nooit gehuurd. Maar Ziggy in the House.
2: Ik heb hier dit dan.

0: Voor natuurlijk ook eerst een beetje inlopen. En zeker in dansen. En als dat allemaal goed gaat. Dan kan ze de rest van de dag een beetje meer tempo maken.
1: Ziggy in the house.
0: Ja, oké. Okay. Ja, zit er erbij, hè. Ik had Cindy in the house. Maar goed, Ziggy Stardust, kan ik wel. Ah. Dat heeft te maken met de UFO's, hè.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Goed zo, denk op maar door. Koning Harald, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Morgen, Bert en Pascal. Hallo. Goeie wappies. Met een dansen onder. Ik ga toch weer voor motorcycle met When the Rush Comes.
0: Ja, ja.
2: Allemaal in de koninklijke donderdag. En radio, hè.
0: Radio, When the Rush Comes van de motorcycles. Kom maar zeker erbij zitten. Nou, ik zocht dat helemaal mij als de oor weer was. Zat
1: ja, inderdaad.
0: Voor het speciaals.
1: Nou, die heeft inderdaad ook wat. Moet je horen. Komt hij hiermee?
0: Ah, dat heb je denk aan de kermis. Hallo, daar gaat hij weer. Och, chop. Zit dit Jan Gorissen dit? Klokkenspel.
1: Jan Gorissen met Sean Kraft.
0: Ach, de vader van Beppie.
1: Nee, dat is Sheng.
0: Oh, dit is de ja, wie zoet er ook weer?
1: Ja, weet ik niet. Maar is in ieder geval de familie Kraft.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en het heet Skoda Lasky.
0: Skoda Lasky?
1: Skoda Lasky.
0: Toen al een Skoda.
1: Kunnen we daar niet iedere dag mee beginnen met dit?
0: Nee, dat weer een paar brood bij ons, denk je. Nee, laten we niet doen. Goed zo, dit is de LN Ochtend Show. Dans donderdag. Laten ze binnenkomen, die lekkere dansplaten.

0: kommer då det. Ja, ja, dess. Vad kommer då?
1: Det går dansen!
0: Hoppakee, vi går zeker dansen. Dans donderdag. Eerste platen zien op een liefskalde bier geknald. En er komen nog ontzettend veel bier. En die eerste platen, deze ochtend waren Bas Kerks, die de chauffeur You Are, we zingen in de house. Motorcycle when the rush comes, Jan Gorissen. En Jean Krab met de Skoda Laski. Klinkt al lekker Polski. Hapski, potski, potski, potski, ramski, bamski. We gaan nog even kijken wie het is bij Erwin van Ewijk. Erwin, goedemorgen, kerel.
2: Goedemorgen, Maarten van Kool. Hallo. Hallo,
0: goeiewappies. Hoi, Erwin.
2: Erwin, hey.
0: Hoi.
2: Ja, Dan Stommelberg.
0: Ja.
2: Dat hang ik aan eigen oude klassieker.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk 2-1. Ja, beugd, denk ik. Kissera van de Gibson Brothers.
0: Oh ja.
2: En dan is een fijne donderdag. Werk ze allemaal. En radio.
0: Kissera, sera, whatever will be. Maar dat is een ganse angeret. Maar Kissera van de Gibson Brothers is wel lekker dansbaar. En dat moeten we huren vandaag. Kom maar zeker op Lieske erbij zitten. Erwin, veilige kilometers en goeiemorgen zeggen we tegen. Hey, daar is er toch weer onze eigen veelvraat. Oet opruiver. Michel Rutte, de zingende zaak. Ah. Die hebben we lang niet meer Michel, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Michel Rutte.
0: Hallo.
3: En op deze dance donderdag gewoon nog een keer voor Silver Patrolli.
0: Ah, Around My Dream.
3: Ja, ja. En die andere dag, dat heb ik niet gehuurd. Ja, ja. Dat kunnen omdat ik gewoon om... half zes uur al begint te werken.
0: Oh.
3: En aangezien dat ik toch in de radio kan luisteren, te veel kabaal. En vandaag lukt me daar wel weer een keer. Groetjes, fijn uitzending en radio.
0: Wat ik nog niet gemist, hè. Voor wel jongeren Michel Rutte nog niet bij was, hè. Ik ben even van de baas van die uurkens in mogen met een klein radiootje in zijn binnenzakje. En ik kan ze toch een beetje luisteren. Maar ja, goed, als het zo lawaaierig is, ja, dat is toch wel een beetje vervelend. Hij is de ganze dag in de radio, dus ik heb ze de ganze dag. Dat is echt vervelend. Maar we gaan onder bij zitten. Silver Pot Charlie met Around My Dreams. En wat mogen we er nog meer bij zitten, Maarten?
4: Nou, toch best heel wat, hoor. Het is druk in het winkeltje.
0: Zeker.
4: Op deze dance donderdag. Roland de Buxemeester, daar beginnen we toch weer.
0: Ja.
4: Want ja, die is natuurlijk al bezig om in vol ornaat te gaan voor het OLS, hè.
0: Ja, die moet de vinger voor die keugel aan te duwen. Die moet natuurlijk groot hebben, dat doen we. Dan moet
4: absoluut.
0: Laatste, uppakee, de kogel erin en dan klak, klak.
4: Ja, ja.
0: En dan zet er... shit maar.
4: Nou, zo is het. Roland de Buxemeester dus. Grote vriend van mij, al heel lang.
0: Ach, is het weer zo ver.
4: Ja.
0: Hier Donner Summer.
4: Goed, hè?
0: Echt wel.
4: Ik ben er blij mee.
0: Welke?
4: Ik ben er blij mee, jong. I feel love.
0: Goed, oké. Okay. Ja. Ronald, veel succes.
4: De toon is gezet, dankjewel. Roland, de Buxemeester.
0: Nee, fijn, jong. Groot, ik snap dat balen, heel zeker.
4: Ja, dan gaan we naar een van onze vierdaagse lopers. Want ook dat zit er natuurlijk weer aan te komen deze maand.
0: Wat oefenen zien, hè?
4: Mark van Dijk, gloeiemorgen Maarten en Pascal op deze Dance Donderdag. Ga ik voor Don Omar... met Licenzo en Danza Caduro.
0: Danza Caduro. Danza Caduro. Gaan we erbij zitten. Zo'n plaat, dat heb ik ook veel gehoord. In verband natuurlijk met de week van de zomer.
4: Ja, absoluut. Ja. En dan Ruudje Oet Klummen. Vandaag op deze Dance Donderdag... gronig op de Limburgse Tour, zegt hij.
0: Met
4: fietsenframe.
0: Fietsenframe.
4: En
0: een wals met Maria.
5: Ja, hij steekt in een labeliesje.
4: Ja, dat ben ik meteen aan het checken natuurlijk.
0: Nou, want... ik dat maar eens even doen. Even lekker checken. Gewoon ik ondertussen nog de man die metseltaart gaat maken. Het zal er niet gebeuren met allerlei vrienden erbij. En dat is natuurlijk onze Joker van Postel. Gisteren ging dan ook langs de kant te kijken. Door de kinderen OLS. Ik weet nog niet wat de Sjoel van zijn kinderen gemaakt
4: hebben. Ze hebben niet gewonnen, want dat was Molenbeersel.
0: Ja, dat heb ik gisteren gedaan. Molenbeersel.
4: Molenbeersel.
0: Ja, dat was Bels in ieder geval.
4: Ja, Molenbeersel.
0: Oké. Okay. Johan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, man. Goedemorgen, Vogelwis. Met Jurgen van Postel.
0: Hé, Jokertje.
6: Ja. Gisteren met de kinderoorles. Het was een geslaagde dag. Het was ontzettend gezellig. Het was allemaal leuk. We hebben ons goed geamuseerd. En daar gaat het allemaal om. Voor de vurgen vandaag. Op deze dance donderdag. Daar ga ik voor een pleitje van Charlie Noinoids en Mental Tio met Wonderful Days.
0: Oh.
6: Dat is wel een mooie verzorgd. Voor de rest, eerder met werken werkte. Voor de zorgzaam tussen lintjes en radio.
0: Radio, dankjewel jong. Ja, dit was inderdaad mee geholpen op de huur te draaien. Van Osje, die collega's van dicht. Die zijn allemaal een beetje zenuwachtig voor de televisie. Maar het is allemaal prachtig op beeld gebruikt door L1 gisteren. En Soeren natuurlijk ook. Hè. En wat een prachtige kleuren dat we allemaal zo met die pekjes die gemaakt zijn. Door
4: ik moet
0: die
4: zeggen... toen in het begin was, toen was het allemaal een beetje geïmproviseerd. Hè, toen dat kinderoverles begon.
0: Ja, ja, ja.
4: Maar als je nu naar die pekjes zat te kijken... Geweldige pekjes.
0: Ja, die kennen sommige schatterieën van die grote mensen. Kennen nog een beetje een puntje aan zuigen wat er allemaal gebeurde door. Hè. Dennis Thomassen, goedemorgen. Welkom in de show.
7: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
7: Ik ga Gerard bijdragen met de weekend met Blinding Lights.
0: Blinding Lights van de weekend.
7: Fijn hoes aan de weer.
0: En...
7: radio, hè?
4: Radio, hè? Doen we met Brody Light en Gabriel Rios in de L1 Ochtend Show. Op deze dans donderdag, de 2e juli. Lot ze lekker binnenkomen via de L1-app.

0: ochtendshow. Dus weer vooral om 7 uur morgen. En de Broad Daylight, heel limmers aan de dimmer gezeten deze ochtend. Want het is al lekker leeg in de provincie. En het Sunkie heet vandaag ook voorzien. Oh, gaatje of 4,24. Is toch zat of niet?
1: Ja, ik kom er niet zo lekker aan te zien,
0: hoor. Vorige week zaten we nog aan te kieken tegen toch wel superhete dagen. Dat we gaan en wisten wie we zijn, die moesten draaien. Ongelooflijk. Maar we hebben het allemaal wel een beetje overleefd. Dat is natuurlijk prachtig. Michel Bakker is ook weer helemaal van de partij. Michel, onze grote vriend. Morgen is bevrijdag. Dan komt hij weer met een heel mooi tegeltje met die groene. En die, ik heb er gisteren even thuis uitgelegd toen er nog zat. Ik heb een paar tegeltjes even voorgelegd bij ons thuis. En ze waren het allemaal wel eens. Dan mis je toch wel een dichte wonder is, hoor. Met zijn broene en, groene en bruine.
1: Ja, ik zeg rij met een dichte zonder je hemd op te lichten.
0: Juist, juist maar. Dat heb je mooi gezegd, meneer Bonnemeijers. Maar we gaan maar in de oestelling halen. Michel, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Pascal. Maten, vrienden en natuurlijk de gezellige community van het rekeningrijden der Nederlander.
0: Rekeningrijden, nou.
2: De Bargaander met de volloeien. Ik zat vandaag te denken aan een, ja, een mooi speciaal country disco plaatje.
0: Country?
2: DJ Tortelduif met Achy Breaky Heart. Dan hebben we ook volloeien in Dance Donderdag. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag en we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de Bargaander voor
0: L1
2: Radio.
0: Radio. Radio, inderdaad, onder die kooi. Om maar even gebeuren, even zoet ik eerst. Een Achy Breaky Heart van DJ Tortelduif. Ik zeg het helemaal niet, DJ Tortelduif.
1: Nee, ik...
0: Dat is natuurlijk al DJ Tortelduif, van kennen vind je.
1: Ja.
0: We kennen Roeken Koeken laten roepen.
1: Ik heb hem wel gevonden.
0: Ja, is hem dit?
1: Nee, dit is hem nog niet.
0: Nou,
1: dit, maar is dit wel...
0: Ja? Zo.
1: Ja.
0: Er zit maar Achy Breaky Heart in, joh. Dat is wel duidelijk, joh.
1: Hoe kom je erop, hè?
0: Ja, geen idee. Hoppakee, hey.
3: You can tell the world.
0: Zo.
3: You never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone.
0: Hoppakee, jongens, dat geef maar door. DJ Tortelduif, Achy Breaky Heart. Originele stuk van Amerika met de tango. Hoppakee, cannabidon. Ik heb hem lekker met de lassen voor je. Maar goed, je moest hem hier house op de kousen met deze plaat, hè? Dat past wel fijn bij het rieken waar we op dit moment mee bezig zien, hè? Charlie Lonois, Mental Tier, Wonderful Days en dan DJ Tortelduif trafelt eraan. Wauw, wauw, helemaal goed. Dankjewel, Michel Bakker. Door met Ivan Wetsels. Hey, Ivan, goeiemorgen, lang geleden.
4: Hey, goeiemorgen, mannen. Dat is even weer een keer.
0: Nou,
4: op weg naar het werk.
0: Dat is zo team.
4: De vuurgloeier vandaag. Dance donderdag. Gewoon niet voor een nummer van de Bee Gees. You Should Be Dancing. Mannen, fijne uitzending. Houd je gezond. En voor de lui op de weg, rij veilig. En zeker niet te vergeten, de groeten aan de mamme,
0: Sherman.
4: Radio, hè.
0: Die mogen we niet vergeten door een Sherman, hè. De mam, hè. Even een groetje zelf van Pascal en Maarten. Maar we gaan nog maar eens even verder kijken in de provincie waar we nog meer binnen hebben gekregen.
1: Natuurlijk onze wegenbouwer Fred.
0: Is dat er weer?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben het Fred-beeldje weer doorstaan vandaag. Goedemorgen, dansende hoofdvolgroeiers. Dans donderdag, dansend de dag beginnen als volgroeier. Dancing in the dark. Van Bruce Springsteen, zegt hij.
0: Springsteen, Dancing
1: ja, volgens mij kan dat nog wel, hoor. Ik heb niet het idee dat hij al in de lijst staat.
0: Nou,
1: de
0: huurder
1: en dan
0: wel, hè?
1: Willem Kentverfbeurken. Der groeit vandaag voor. Jawel!
0: Nee.
1: Op deze Dance Donna-dag is Willemke op weg naar Remung. En groeit voor met... Donna Summer. This time I know it's for real.
0: Ah, dat is een prachtige plaat. Daar heb ik niks van te zeggen.
1: Daar ben jij toch wel mee eens.
0: Daar ben ik ook veel mee.
1: Hansje Dekkers nog even door.
0: Ja, doet hem
1: ja,
0: even.
1: Ja, die zegt, goedemiddag allemaal. Vandaag wil ik Geer als veurgloeier. Kom, dans met mij. Van Dans mij Colinda van Colinda.
0: Oh, Colinda.
1: Colinda,
0: oh,
1: weet je dat nog? Heb ik hier heel wel uitgezocht, toch?
0: Colinda Tilburg, ja, die ken ik. Ja, natuurlijk. Wij kennen Colinda natuurlijk niet, hè. Oké, gaan we zeker erbij zitten. En dan komen we even nog... Hey, Stefan! Hey.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Goedemorgen, Stefan.
5: Op deze dance donderdag.
0: Ja.
5: Ja, vandaag is de dag dat mijn vrouwke er ook weer aan moet geloven.
0: Ach,
5: want die moet ook weer gaan werken.
0: Nee, toch.
5: Je had nog een paar dagen lang op Rien dan echt. Maar vandaag mocht je ook wel lekker weer gaan rondrijden op weer een taxi.
0: Nou, dan hopen die drie uren straks.
5: Ja, vandaag voor de veurgloeier waren we aan het denken aan een beetje powernummer uit de jaren 90.
0: Powernummer, hè?
5: Toen Unlimited met de Tribal Dance.
0: Nou,
5: heren, een hele fijne dag. Tot morgen aan Radio.
0: Radio.

0: Hebben ze een probleem? Hier was een rat in de keuken. Maar goh, die rat hebben we weer gevangen. Met als fluitje, net als vier rattenvangers van L1. Pascal en Maarten, oftewel de Batterhof, wat zo wel dukker zeggen op deze 2 juli dansdonderdag. We hebben weer Noah, Tour Unlimited met Tribal Dance en Donna Summer. Dit staan bij Noah's For Real en Pleske. Vrie hebben gemaakt op Lieske om weer op later bieten te gaan zitten. En dat lotten we invullen door niemand minder dan Rob, de taxichauffeur. Rob, goedemorgen en welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey Rob.
1: Ja, ik heb gisteren heel veel file gehad met die Wallis combinatie. En dat is heel vervelend. Dat wordt alleen maar erger en erger. Ik heb ook door de vuile Boetlandse vrachtwagens. Er worden ook steeds meer.
0: Ja, maar het is van alles afgesloten ook, hè?
1: Maar goed, vandaag begin ik om 1 uur. Ik heb nog geen planning.
0: Mm-hmm.
1: Wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor duur onbekend. Oh. Met rode rozen op witte zijden.
0: Ja, ja.
1: Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending. En tot morgen op Vliete Vredig. Radio,
0: hè? Gisteren was er een probleem. De openbaar vervoer of zich was in, rond Rotterdam dat reed. En daardoor gingen heel veel mensen natuurlijk met de auto.
2: Ja.
0: Er kisten ontzettend lange files. Hè. En dan schropt er net zo'n verliescombinatie en door langskump. Ja, dan steeds ze wel in de file. Maar ik ben er met de grens dat natuurlijk ons steeds vaker files zien. En dat is heel vervelend, zeker als de taxichauffeur was. Dan wil ze natuurlijk lekker door kunnen rijden. Zeker met de klant om de netjes op die af te leveren. Maar goed, Rob van Hoven, daar zal Remco Levers er ook wel last van hebben gehad. Dat is onze andere taxichauffeur. Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hi, Remco, de taxichauffeur.
0: Hey, Remco.
3: Ja, dansdonderdag. Dan zou ik zeggen, wil ik gewoon voor de Dolly Dots. Met het nummer Radio.
0: Hoppakee.
3: Oh, ik wens ik daar een fijne uitzending in de studio. En ik zal zeggen, tot maandag. Ik heb weekend. Hoi, hoi.
0: Hoi. Lekker man, geniet van die vrije dag. Het weekend, dan moeten we gewoon crossen. En ik ken zaterdag en zondag kende zich toch wel vermaken aan de radio. Zeker zondag, want dan zenden we natuurlijk weer het oude Limburg Schuttersfeer. Zoals de OLS van Oud-Meelik. Dat is toch een van die iconische uitzendingen. Was er weer Wat zoals ik heet het altijd, hè. Goed, Maarten, wat heb je allemaal nog op die jong?
2: Ja, de prins Oud-Gelen.
0: Hansje Vaassen.
2: Ja, is even niet in onze provincie.
0: Wat? Hoe is dat?
2: Hij zit op Ameland.
0: De mensen zit op Ameland.
2: Even hier een appje van Oud-Ameland. Op deze Dance Donderdag zijn Wendy en ik 3 keer 11 jaar getrouwd.
0: Hoppakee, applausje voor Hansje Vaassen en Wendy.
2: Reis dus.
0: Ja, dus
2: naar Ameland.
0: Naar Ameland, ja.
2: Lekker op het strand van Ameland, je kent het wel, hè?
0: Ja, dat is van je rijk, hè? Ja.
2: Hij zegt, de openingsdans van ons huwelijk...
0: Ja.
2: Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers.
0: Oeh, staat er in de Labeliske
2: de Wie heeft dat niet als openingsdans gehad?
0: Ja, ik nee, doe het drie keer. Dus,
2: ja, hallo.
0: Ja, wat?
2: Nou, ik dacht het niet. Maar goed, ik zoek hem meteen even op.
0: Ja, check hem eens even.
2: Bellamy's.
0: Ja, ik weet Bellamy Brothers staat er niet op. Nee. Zou ik zo maar kennen, hè?
2: En Maurice van der Vin dan?
0: Nou, ben benieuwd wat in mijn kump.
2: Kom met Van Morrison en de Brown Eyed Girl.
0: Oh.
2: Ja. Dan heb ik hier Roland. Die zegt The Sound of Silence. Maar dan wel de Cyril remix.
0: Sound of Silence? Ja.
2: Goedemorgen allemaal, zegt hij. Nou, goedemorgen terug. En dat is natuurlijk ook weer een hele aparte versie, hè, denk ik dan.
0: Ja, dat is zeker een aparte versie van Cyril.
2: Silence.
0: Sound of Silence. Hè.
2: Ja, ik ken die plaat alweer. Hij draait alweer.
0: Ja, dat kennen we natuurlijk, hè. Darkness, my old friend. Ja, die versie is het, hè.
2: Ja.
0: Kent hij nog die andere versie van...
2: Ja, zeker.
0: Dat was toch een rare versie, hè. Van Tom's Diner. Ach, wat die draaien we even.

0: van de jaren 90, joh. Och, jongens, wat maat was Carly nog klein, joh. Was er een man die gewoon vakantiewerk moest doen, hè? Ik heb ze van alles doen.
1: Ja, ja, nou, ik
0: vrijpoorten bij de boer.
1: Ik zie hier ook rondlopen, hoor, de vakantiewerkers.
0: Echt, hoor. Och,
1: ja, vakantiebaantje, schoonmaken bij L1. Gezellig.
0: Ja, ken ook natuurlijk, hè. Had ik samen dus een bak koffie drinken, hè. Dat hebben we net even gedaan, even bij de krappe ongestoord. Goed zo, we gaan eens even doorkijken, want het is vandaag behoorlijk druk weer in ons winkelke. Het is dans donderdag, dan gaan de mensen altijd zeggen van, nou, dan willen we Geer even een bijdrage leveren. Helmut Weisse, die doet dat ook elke dag. Helmut, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, er zijn we weer, dans donderdag. Ja, welke plaats zou erbij kunnen horen? Nou goed, om het thema van dag te blijven, die wereld UFO-dag, ga ik voor Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. Dat is mijn bijdrage van vandaag. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Hoe heet meneer? Kalkbrenner? Sky and Sand van Mr. Kalkbrenner. Nou goed, dat moeten we even opzoeken.
1: Ja, ik weet niet eens hoe ik het schrijf.
0: Nee, maar goed, dan gaan we zo meteen even zoeken. Dan zien we al wat knappe koppen veel allemaal doen te zoeken. Maar dankjewel voor je bijdrage. Helmut Weisse op deze dag. We hebben ook even geloesteren door Renéke Tummers. René, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo?
3: Goedemorgen, Pascal Maarten.
0: Goedemorgen.
3: René Wensum. Dat is donderdag, dan hoor ik voor een pleintje van Rudy de Wit.
0: Rudy de Wit.
3: Sweet Love.
0: Oh.
3: Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. Geniet van het weer. En bis morgen. Radio A,
0: dankjewel Geneke Thomas. Sweet Love van Rudy de Wit. Gewoon zeker erbij. Ze zitten de vrolijke brolbaan. Dan mogen misschien wel door de Limburgse eterschallen straks. Dat kan allemaal zomaar zien. Kwart voor zeven geboren. En op kwart voor zeven zenig dat op deze dag de overmensen op de fiets zitten. Einde van die kennen we allemaal wel.
1: Dat is natuurlijk Jo Oetheidse.
0: Ja, het is veel week
1: hebben we nog op de fiets. Ja. Hij zegt onderweg naar Rumeng. Voor de Wereld UFO-dag gaan ik voor toch echt David Bowie.
0: Oh.
1: Met het liedje Let's Dance.
0: Hè?
1: Ja, ik had ook geen anders voor.
0: Ja, Major Tom had ik gedacht. Hè? Ground Control.
1: Ziggy Stardust.
0: Ja, dacht ik ook. Hè?
1: Maar ja, nee. Het is deze geworden. Stefan Penders trouwens, die had graag Dwayne en Isabella. Ja, twee met Isabella. Gisteren kwam daar ook al iemand mee.
0: Ja, maar dat is een best wel een leuk plekje. Ja, dat is best een populair weer, de twee met Isabella. Hartstikke
1: goed. Radioa, zegt hij.
0: Ja, kom maar door. David Bowie, Let's Dance. Kost hem wel, want dat moet, weet ik even niet. Of die neer op de lease kan op die steed.
1: Dat ik eens even checken.
0: Ja, gang toe, dus even checken. Want ik ben erg benieuwd of dat allemaal wel kent. Daar kom ik hier door de man die met de handjes in de grond gaat zitten. Dat is Christian de Hovenier. Christian, goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
0: Welkom.
4: Vandaag, Dance Donderdag. De Monument met de Gibson Brothers van Keesera.
0: Keesera.
4: En dan wens ik een hele fijne uitzending en een schone dag. En dan was een heel fijn weekend.
0: Want
4: ik heb morgen vrij.
0: Lekker.
4: En dan zien we ons aan u al morgen weer.
0: Oké.

0: Dit is hem weer, de LN Ochtendshow met natuurlijk de Vurgeluur op donderdag, dansdonderdag en de plaats van de Crystal Fighters. En hallo, zeggen we tegen Henk Leenders, onze taxchauffeur. Henk, goedemorgen man.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Goedemorgen Henk.
1: Henk, de taxchauffeur.
0: Hallo.
1: Ja, vandaag een dansdonderdag wil ik in het voer roeien met Lucille Starr.
0: Oeh, ga ik zo leid toe beleid te bezoeken.
1: Jolly Jacqueline.
0: Oh,
1: ja, daar wil ik mee voer roeien vandaag. Ik wens jullie een prettige dag in de studio en we horen ons waarschijnlijk morgen op Frieten Vrijdag.
0: Ook al.
1: Radio.
0: Radio. Even in de bak van de jaren 60 gewoon krabbelen. Hè. De eerste die plaat doet je holt. Prachtige plaat natuurlijk. Nou, ja. Ik ga even zeker erbij zitten. Jolly Jacqueline. Dan komen we naar de dachter. We hebben natuurlijk behoorlijk wat sporters bij ons in de geleden.
2: Ja.
0: We hebben handboogzitters, we hebben dachters. Neem ze maar op eigenlijk. Maar goed, Danny Plum is wel op hoog niveau bezig. Danny, goedemorgen. Moeten we Plurf zeggen eigenlijk?
2: Plurf, ja.
0: Plurf, ja, plurf. Plurf, goedemorgen.
3: Goedemorgen, man.
0: Hey. Danny.
3: Het is weer donderdag.
0: Ja, zeker.
3: Ja, de volgende voor mij. Ja, het heeft een beetje met UFO's en robots te maken.
0: Oh ja.
3: Was vroeger een clip. En er was, ik weet de artiest even niet.
0: Ja.
3: Aan Blue Abadiba Abadai.
2: Oh, Drago staat in T.
3: Alleen maar UFO's en alles 65. In die clip.
2: Ja.
3: Ik wens je een fijne donderdag. En misschien tot morgen.
0: Hoi joh. Nou, we zitten een beetje in mijn iPhone 65.
2: iPhone 65.
0: Mijn favoriete plaat werd ze wel. Geweldige plaat. Ja, dat is echt de plaat. Jeuk all over the place. Maar goed. Ik pak Nicole Polson nog even bij.
2: Ja, gezellig.
0: Nicole,
2: altijd leuk.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, mijn Nicole.
0: Hallo.
4: Ik ga nog een keer voor Celo met La Cumbia. Dankjewel. Goeiedag vandaag. Hoi.
0: En flink doorstappen, hè? Want het is natuurlijk weer het wanjelen. Dat huur ze wel weer, hè? Met de wind door de haar. Ja. Wat heb je nog?
2: Jean Baudelier is weer helemaal terug, hè?
0: Daar
2: ben ik wel blij mee, hoor. Jean, goedemorgen, man. Goedemorgen, Maarten Pascal voor de vorige keer. One more time.
0: One more time. Gaan we erbij zitten. One more time, Obliske. Hoppakee.
2: Roberto Loc.
0: Roberto Loc.
2: Wat
0: heet dat voor?
2: Goedemorgen, zegt hij.

verdellen. Dans en Springbee, L-Lijn in de ochtendshow. We mogen vandaag een kaart gaan weggeven voor Park City Live in Heerlen. En het zijn in zomerkaarten, dat zijn de weekendkaarten. En voor op de allerlaatste kaarten, want blijkbaar is het uitverkocht. Daar moeten we wel een codewoord voor hebben. Dat mogen ze straks gewoon appen, nadat de volgende keer voorbij is. Gisteren was het knakworst. Dat gaan we vergeten vandaag. Maar Maarten zei vanochtend met ze wat. We blieven wel even natuurlijk in het culinaire. Nou ja, culinaire. We hebben er nog meegemaakt dat ze ons bracht tijdens de havendagen de allerlangste ter wereld hebben gemaakt. Codewoord vandaag voor de kaarten voor Park City Live is frikandel. Frikandel.

0: villa's weer gaan werken. Vakantie weer voorbij. De sleurel is weer weg. Dus we moeten er weer aan gaan geluiven. Ik was vandaag aan het denken naar de mooie ketchup-song Asterie, als je nog niet de liefst tot.
1: De ketchup-song?
0: Nou, iedereen een fijne dag en radio aan.
1: Radio werk, het zal een beetje moeilijk zijn om de dag weer te beginnen. Dat is een lange vakantie. Heerlijk, even uitweiden door de oerstreek. Maar we komen erbij zitten. De ketchup-song, hier bij Alain. En dit is Tom Brown, Funking for Jamaica.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Maastricht-Aachen Airport heeft een AI-gestuurd bagagesysteem in gebruik genomen. Volgens de luchthaven als eerste ter wereld. Bij een steekpartij in Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Een verdachte is gearresteerd. En Limburgse minima kunnen voortaan een gratis bibliotheeklidmaatschap krijgen. De provincie trekt daar 1 miljoen voor uit.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks

0: richt op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ter nauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
3: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden.
4: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
6: WK-avond. Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
7: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitaskliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
8: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen muziceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vebego en Bestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
11: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
12: Ochtendshow.
13: Dit is L1.
14: Opzon, wassen, kleieren de radio on. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Mikä me tonne server?
1: Dans donderdag.
0: Nou ja, goed. Eens als kan even hier wat ervoor betekent. Dans donderdag. Donna Summer, hier zijn nummer. Love is in control. En het is dans donderdag. Nou ja, koppen hebben we samen. En ik wist het dans donderdag. En dus Maarten weer helemaal tevreden. Maar dat is zijn favoriete zangeres aller tijden. Bo. Goed. Ik moet ik eens even de pumpshoe bedenken. Nou, dat valt heel. 9/7 Limburg, goedemorgen allemaal. En van harte welkom.
2: Vrieftien pupsje uit die ogen.
0: Oh, hebben we al 4 ogen
2: door. Spring maar.

0: UFO-dag. Misschien hebben ze er zelf ook wel een keer in gedachten zoiets van... ik weet niet wat er is van een object wat toch vlug. Een identified object. Nou, de UFO dan. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben hier in de LA daar.
1: Wat is flying het? Object.
0: Flying object, ja. Ja, die unidentified. Dat stond toch ook in die plaat van Kodo?
1: Ja, ja.
0: Kent ze nog wel? Duurzaam ja. Zoals je schiet.
1: Ja, ja.
0: Goed, zou eens voor een dansplaat kunnen zien die we deze ochtend op een Lieske de Bie kunnen zitten. Maar wie zit het er op dit moment doet? Gewoon eens even zo'n Lieske kieken. Tobias Streepjes van de Dolly Dots met Radio en Kees Raan van de Gibson Brothers zijn ook Tobias Streepjes. Maar er kan van alles gebeuren deze ochtend, want Thijsje Ronkers zit zich gemeld. Thijs, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Goedemorgen, Thijsje.
2: Vandaag is het weer Dance Donderdag.
0: Ja.
2: En vandaag kwam ik voor het nummer van Rowan Hazen.
0: Rowan met dansen.
2: Ik weet niet zeker of wel al een release zijn, maar ja. Kom toch gewoon proberen.
0: Laten we proberen even.
2: Werk ze allemaal, een fijne uitzending gewenst. En radio
0: De helikopter op beleid klonk goed, maar een zoomer die klinkt verkeerd, want dansen van Rowan Hazen staat er al in. Nou, dat vind ik nu jammer voor Thijsje dat hè?
1: Ja, maar... In de lijst is in de lijst.
0: Ja, nee, maar als ze erin staat, dat betekent ook dat we hem niet... nee, dat kunnen we natuurlijk niet meer draaien. Nee. Wat hebben we er meer op Lieske gestaan?
1: De Berenman.
0: Wil Laurens.
1: Wil Laurens, die komt ook met een lekker hoor. Girls van de Bowmans en Whatnuts.
0: Ja, Bowmans en Whatnuts. Ik ga even Thijsje Ronker bellen, want ik vind dat er wel even een nieuw pleetje erbij moet gaan doen.
1: Marielle, overigens, zegt... Dansen in de wei, daar kent ze het mij... Of iets te vroeg voor loop naar de tap toe lei.
0: Loop naar de tap toe lei. dat is ook kennen, ja. Ja, goed. Nou, als je even contact kan krijgen. Nou, als je uit de wanneer die...
1: Nee. Is het weer rustig?
0: Ja, het is wel allemaal...
1: Dan pak ik nog even Peter Meijer. Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Dance donderdag, dan ga ik voor La Fuente Ratata.
0: Ratata van La Fuente. Nou, we zoomen... Oh, de witte haaike morgen binnen. Laten we zoomen tijdens uur is het Limbo-project. En Marleentje Rutte. Meer dan ik verdien. Hier bij L1 in de L1 Ochtend Show.
3: Ik

0: een meerdering van de NIB L1. Marleen Rutte er nog mee aan de Limburgse revolutie. En dat blijft aan meedoen, totdat gans Limburg... Nou ja, gans Nederland toch op eigenlijk voor. Want Jacques Pools van Roemenees is ook wel natuurlijk al. Hè. Het is een kwestie van geduld. Ja, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburg slult. En dan gaan we voor. 17:45. Becker tikt gewoon door. En misschien is het op dit moment wel zo. Desmos opstaan. Stang neven de met. En kom op deze dag gezellig erbij. Op deze dansdonderdag. Dat de 24 graden wordt in de provincie. Heerlijk.
1: Het zonnetje schijnt al duchtig hoor.
0: Ik heb gisteren trouwens het badje opgeblazen.
1: Hè?
0: Ja, een badje gekocht.
1: Wat voor badje? Om je voetjes in te doen of zo?
0: Ja, ja. Immers dagbios toen zes ze erin kost liggen. Maar toen we hem opgeblazen hadden, toen bleek het toch gans gedangers te zien.
1: Wat was het dan?
0: Nou ben ik veel benieuwd. Ja, maar het was een soort kinjabadje of zo.
1: Ja, zo'n rond klein ding.
0: Nee, geen rond. Het was wel langwerpig. Heb ik met een compressor geholt, onlang?
1: Jongen, jongen.
0: Ja, ja, ja, die zijn er vandaag niet meer zo duur. Hè.
1: Dan haal je toch gewoon bij de Eastbusters machine en that's it.
0: Ja, dat is goed. Maar dan kreeg je bij de Superman zelfs van een compressor. Zo'n groene, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: En dat werkt ook nog allemaal. Jongens, jongens.
1: Worden wel warm, hè, die dingen.
0: Ja, die werd wel warm. Ja, maar weet je wat ik had? Dan heb je dus eerst de boetruim dus dan met loog. Dat ging allemaal goed. Toen moest ik de binnenkant, toen de boy heb ik gedaan. Ja, ja. Toen moest de boetruim.
1: En toen?
0: Ik dat ding erin in en dus heel de compressor hem heel. Normaal zit er zo'n klepje op, hè, in de binnenkant.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Helemaal niet. Niet. Dus hey, echt dan met een prima en hup, doorstik. Het is allemaal geluk.
1: Oh, ik dacht dan maar aan de andere kant waar de lek gegaan.
0: Nee. Ja, ik kreeg van commentaar. Pas op, het is een heel lekstik. Ja, maar het is een ander goortje komen, joh. Dus als het nu dadelijk weer boven die 30 graden is, hup, oké, dan ligt Pascal hier lekker met zijn...
1: Oh, echt een radioplonge vol tafel.
0: Ja, zeker. Ik met buksken liggen in het water en de bijen liggen in de route. Dat is veel zo dit. Maar het is allemaal geluk. Goed, we gaan eens even
1: de foto's.
0: Nee, laten we dat maar even in de midden. Marco 8 is over voor de partij. Marco. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Met hij.
0: Ja. Met hij.
2: Deze dance donderdag zoeken natuurlijk leuke dansplaatjes.
0: Dat zoeken we zeker.
2: En ik zat te denken aan een plaatje van vroeger.
0: Welke?
2: Waar we in onze jeugdtijd heel veel op gedanst hebben.
0: Welke?
2: Ik zat te denken aan Saturday Night Fever.
0: Oh.
2: Die vonden we vroeger allemaal heel tof.
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
2: Ik zeg, doe die maar. Ik zeg weer de groetjes en radio.
0: Radio, dankjewel Witte Haai voor de bijdrage deze ochtend. Saturday Night Fever van de Bee Gees Sisters. Komen zeker naar Bee Gees op Belieske. En wat komt er toch binnen? Wat altijd zijn ronkers. Ik probeer hem al te bellen, maar er zit ochtend ging het fout, jong.
1: Ja.
0: Kom maar dit erin staat. Gewoon eens met dansen. En gewoon niet over waanzin van Wolfgang Petri.
1: Waanzin.
0: Bij de uitzending.
1: Ah.
0: Ja, zeker. Wolfgang Petri. Kom maar Belieske erbij zitten.
1: En Tom die dacht echt aan heel iets anders.
0: Wat dan?
1: Dan zit de hele nacht met mij.
0: De origineel van de Karin Kent.
1: Oh, dacht Karin Kent. Karin Kent, hè. De Johnny's, maar die vind ik ook feesttechnisch wel leuker.
0: Ja, dat is ook wel. Moeten we een beetje feesten en zeker aan het dansen denken. Maar goed, de Polonaise is natuurlijk ook aan het dansen. Dat kennen we uitermate goed.
1: En net op het randje is er binnengekomen.
0: Wie dan?
1: Freek de Vlieger.
0: Freek de Vlieger.
1: Ja, Tango Freek noemen we hem ook wel, hè. En een fijne tango zou leuk zijn, zegt hij. Een fijn weekend met Max. Oh ja, Max moet ook weer rijden.
0: Natuurlijk. Ja, hey, wacht even. Afgelopen weekend tweede plek gehoord. Ja, hè? Dan doen we voor de eerste plek. Hè? Ik ben erg benieuwd om wat allemaal gaat lukken.
1: Ja, nou, goed, Freek, dank.

0: Met de Boston. Ik heb zo de Venlo genoemd beschreven. Heerlijk om te zitten. Het is lekker bij ons in de provincie. Astella Lefty deed dat op deze manier. Goed zo. We zien er goed. We hebben geteld. We hebben alles bijeengegooid. En uiteindelijk zijn we naartoe de conclusie gekomen dat er één plaat is die we op deze dans donderdag weer erbij kan zitten. En des natuurlijk een plaat waar we lekker op kunnen dansen.
1: Ja.
0: Volgens mij is het wel een hele snelle dansen, Maarten.
1: Ja, ik vind het wel leuk hoor. Als het wordt wat ik denk dat het wordt.
0: Ja, ja. Tango Freak is al in die blizzard. Dat is in ieder geval geen tango.
2: De volgloeier.
0: Ja, wat is er wel geworden? Ik weet niet wat voor een dans het eigenlijk is. Het is
1: gewoon los dansen.
0: Is dat los dansen?
1: Los dansen.
0: Ja. Vroeger had ze bij ons had ze de schakel op een ruiver. En dan zaten de meertjes, stingen dan aan allebei de ken. Dan hadden ze het tasje in de midden. En dan zingen ze meteen.
1: Volgens mij zussen er toch wel een snelle quickstep op kennen dansen.
0: Denk ze?
1: Jo.
0: We gaan het gewoon doen. De Vurgelier vandaag op deze dansdonderdag is geworden. De Gibson Brothers met Casey Rabi Vida. Moos meezingen, dat is ook

0: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
1: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
0: ihf-festival.nl.
2: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
3: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega-showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Het is 7:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
16: Goedemorgen. In Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een verdachte is direct aangehouden. Dat gebeurde rond 13:45 in een woning aan de Kallenkerkerweg. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Een traumahelikopter werd ingezet. Bagage op Maastricht-Aachen Airport wordt voortaan gescand door kunstmatige intelligentie. Het systeem moet de verwerking van bagage efficiënter maken en de beveiliging verbeteren.
17: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit. En als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslissen of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen, of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen, dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen.
16: Volgens het vliegveld gaat het om een primeur. Het systeem zou nog nergens anders in gebruik zijn. Een bestelauto is afgelopen nacht uitgebrand in Elslo. De politie onderzoekt of het om brandstichting ging. De auto stond geparkeerd in de Heiperk. Het vuur werd rond 13:45 gemeld. En Limburgers met een laag inkomen kunnen voortaan een gratis lidmaatschap bij de bibliotheek krijgen. Dat is onder meer mogelijk door 1 miljoen van de provincie. Mensen die in aanmerking komen krijgen een brief van hun gemeente of kunnen zichzelf bij de bibliotheek melden. Het weer droog met zonnige perioden en maximaal 23 tot 25 graden. In de loop van de middag geheel bewolkt en perioden met wat regen.

0: Ja, die emoties met Best of My Love. Maar op Halloween natuurlijk wel de plaat die we erin hebben geknald van de Gibson Brothers met Kees Rami Vida. En toen kregen we ook te horen van dat er een disco fox was.
1: Ja.
0: Tenminste, dan kregen we een appje van Marley Zijlstra. Zeg maar eens op wat dat is. Het is best een beetje in de materie gedoken, hè? Want dat is een...
1: Ja, we hebben gekeken. Het is een makkelijk dansje, dat ja. wel. Het is een soort van foxtrot.
0: Een hele snelle foxtrot, hè?
1: Een hele snelle foxtrot. Ja, ja, ja. 2 of 3 stapjes. Mm-hmm. Het is mateloos populair in Duitsland. Oh, joh, daar kennen ze het ook allemaal. Hier kennen ze het meer als de kroegdans.
0: De kroegdans?
1: Ja. Zo wordt het ook wel omschreven. Ja,
0: maar het is wel een hele positieve dans. Dat we het even opdraaien.
1: Absoluut, maar... Zo wordt het ook wel omschreven.
0: Ja, maar het is wel een hele positieve dans. Dat we het even opdraaien.
1: Absoluut, Marley heeft helemaal gelijk.
0: Nou, Marley, dankjewel.
2: L1 Media Overzicht.
0: We gaan eens even kijken wat er voor de rest allemaal aan de hand is. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Esten gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil jaar 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niet.

0: voor?
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
3: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen, maar het kabinet heeft jaar 21 nodig om een bredere steun. In de Eerste Kamer zijn er nog een paar zetels nodig.
4: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
5: Organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel en dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
4: Het is de eerste keer dat er onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie.
3: In de eerste helft van 2026 waren er minder meldingen van treinverstoringen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van storingsgegevens van rijdendetreinen.nl door het ANP. De afname komt ondanks een recordaantal storingen in januari van dit jaar, toen hevige sneeuwval zorgde voor veel problemen.
4: Zorgen ook bij politieke partijen in Friesland en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee over zeehondentoerisme. Zoveel mensen gaan met een bootje het water op om dieren te spotten dat vooral de pups er last van kunnen hebben. Sommigen raken in paniek als mensen dichtbij komen en slaan dan op de vlucht, vertelt dit Friese statenlid bij Hart van Nederland.
6: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken en die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
7: Ah, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
4: Ja, dat zei dus Waddenschipper Jacob. Hij zegt dat hij en zijn collega's zich juist netjes aan de regels houden.
3: Wij gaan eens even kijken hoe het is afgelopen op het WK. De feestnacht is er in België, want het hele land ging samen massaal op straat om na de vrij onverwachte winst van de Rode Duivels op het WK voetbal dat te gaan vieren. België stond met 2-0 achter tegen Senegal, maar haalde in de slotfase van de wedstrijd een 3-2 overwinning. En die laatste goal die kwam uit een penalty.
8: De Jury. En de goal. Oh, dierbaar België. We staan plots in de achtste finales.
3: Ja, ongelooflijk op de tribunes. Mooi in beeld gebracht door de VRT. En daarna barst het feest los. Ook in Brussel en in Gent.
9: Wat vond u van de Belgen?
10: Ze laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald, dus nu the only way is up, denk ik.
9: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! Ben fucking vet!
3: Fucking vet, zeggen ze daar in België bij de Rode Duivels. Hoe is het voor de rest verlopen op het WK?
4: Nou ja, Engeland heeft ook de volgende ronde bereikt. Makkelijk ging dat niet, hoor, daar. Tegen Congo moesten ze. Congo kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar in de tweede helft nam topspits Harry Kane de Engelsen bij de hand.
8: Gordon in looking for Kane! Finally! Kane! Kane could get a shot in! Oh yes! Oh yes!
4: Ja, die Engelsen zijn ook blij dus, hè? Je hoort het wel. Engeland won met 2-1.
3: Hoppakee, zij zijn allemaal door. Nou, wij moeten van de zijlijn maar even bekijken hoe het allemaal gaat. Joh, met het oranje te roeden is. Wat gebeurt er nog meer op deze donderdag, de 2e van juli? Op de laatste dag voordat de Tweede Kamer bij de zomerreces gaat, stemt het parlement over de laatste wetvoorstellen en moties. Ook debatteert de Tweede Kamer over het sluiten van zorgfiles van Expert Care. En koning Willem-Alexander die brengt een bezoek aan Austerlitz in de provincie Utrecht.

0: Ik denk dat er veel Bijls op dit moment shorts zien van het schreeuwen. Vandaag van de Rode Duivelkus te zien door. Lekker jongens. Hebben de Delft ook hier wie dat allemaal ging in, met penanti zitten. Is altijd verkeerd, hè? Gewoon een keer geuveljurkje. Ik ken af en toe dit helemaal kieken. En zeker als de dan al gaat verder bus in die finales. Ja, goed, we weten wie daar is gelopen met oranje helaas. We komen van oranje door de kleur roert. Want dat is de enige van onze omringing in de landen die wel nog doorzien. Goed, we gaan toch maar eens even gans gedangers doen. Eens kijken wie dat het er allemaal uitziet. Gisteren hadden we blauwe lochten. En maar ja, die blauwe lucht, ik ken de zomer ook verhangen. Want ik weet niet of we vandaag zo'n fantastische zonnige dag weer maken.
1: Nou, voor zover ik het nu kan zien, ziet het er toch niet heel erg slecht uit, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. En we beginnen eigenlijk op een plek waar we normaal gesproken niet iedere dag staan.
0: Dat is
1: toch wel eens. Een beetje cryptisch natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Dat is bij Peter Meijer, want die staat vandaag in Stijl.
0: Stijl? Oh ja, zin.
2: Goedemorgen, blauwe, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend een prachtige ochtend. Blauwe lucht, zonnetje erbij, klein beetje wind. Aangenaam temperatuurtje van 19 graden. Het zal vandaag maximum een graad of 25 worden. Maar vanmiddag zal de bewolking wel wat toenemen. Maar er zal geen regen vallen. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, hè. Ik vind ook wel dat het zeker door aan de kant, dat het dan nog behoorlijk groen is.
1: Absoluut.
0: Langs de snelweg is, op de A73, dus staan allebei die kinderen er behoorlijk door het weer is allemaal.
1: Ja, wij vanochtend parkeerden ook, hè.
0: Ja, zeker.
1: Gewoon alles scheel al, hè. Nou, dus wat dat betreft gaat de droge periode toch wel zijn tol eisen ondertussen een beetje, hoor.
0: Maar goed, zullen we even wat gaas geven?
1: Ik zag bij André van Maris toch ook het zonnetje alweer schijnen.
0: Ja, hoor.
1: Maar hij begint met heel veel tegels.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze donderdag morgen vanuit de Grashoek, de weerwaarneming. Ja, het is weer een stralende loog, op de achtergrond helemaal blauw. Hier en daar een heel klein wolkje erin, maar het mogen eigenlijk geen naam hebben. Het is een lekker boete, een graad of 14, 15. Dus helemaal niet verkeerd en een klein beetje wind. De zon is er ook alweer goed bij en... toch vanmiddag toch wel rekenen dat we misschien nog wel een buikje kunnen gaan krijgen. Ja, ja. Het zal niet zo heel veel zien, maar toch wel een bui zit erin. Dus een paraplu metnemen is misschien vanmiddag niet verkeerd. Mm-hmm. Al met al weer een heerlijke zomerdag vandaag. Ik wens u ook een hele fijne dag in de studio en radio.
0: Radio, en weten dat ik eigenlijk standaard nu een paraplu in de auto heb liggen. Want stel nou voor dat ze ook een stilkomstation hebben. Ze kunnen een petje bieden of iets. Hè. Dan heb ze misschien ook water vergeten. Kent ze toch een beetje verkeulingen zeuken door om de paraplu te kunnen storen.
1: Ja, zo is het. Dan wordt het toch een soort van parasolleke, hè?
0: Een parasolleke, ja, dat is heel mooi. Ja, lekker jongens. Goed, dan gaan we door.
1: Nou, tot slot hè, gaan we weer naar de blauwe log. Bij Maastricht, Aachen Airport en Helmut Weisse.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag wederom in Zuidoosten, starten we bijna een kopietje van gisteren. Met die uitzondering dat we gisteren nog te maken hadden met wolken en de horizon. Vandaag starten we met een strak blauwe hemel. Geen wolken in de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarneembaar zijn. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we daar waar de opkomende zon verschijnen. Die qua stralingssterkte en temperatuur goed waarneembaar is. Verder verziet de zon vandaag weer van 16 uur en 25 minuten aan daglicht. Het gaat langzaam terug op, maar we hebben nog tijd genoeg daarmee. Als we naar het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar die strak blauwe hemel verschijnen. Wind richting zuid-zuidwest. Er staat een matige wind met behoorlijke windvlagen. Maar niet verkeerd, lekker frisjes moet je zeggen. Het is droog, belooft vanmiddag niet droog te blijven, dus denk toch aan die pet en paraplu. Verder wens ik u een fijne dag toe.
0: Radio, dankjewel. Ook door weer ontzettend blauw. Heerlijk om dat allemaal te zien, jongens. Och, jongen, dan krijg je toch een beetje... Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen dat we een beetje het geluk hebben gezocht. En het geluk hebben gevonden. Zeker met die mooie temperaturen die we nog hebben. En nog op... Ja, wacht even, Drekskaart. Zitten ze domme geen, hè? Ja. En die zingen ook het geluk gezocht. Hibi Alleen. Dankjewel voor de weerwaarnemingen.

0: Nelson Veer natuurlijk op het dak. Genieten van Limburgstalige muziek. Kent dat via ons kanaal Bladderweg.nl. Hebben we er speciaal voor ingericht voor al die liefhebbers van die fantastische muziek. Die vraag gewoon hier bij L1. En jongens, ja, de eerste komen al binnen. De eerste codewoordjes die we vandaag hebben. Want we geven natuurlijk ook weer hele schoene kaarten weg. Doen we de ganse week nog. Morgen dus ook nog. We hebben nog 6 kaarten hier in totaal liggen. En die 6 kaarten voorzien die voor. Ja, natuurlijk, voor Park City Live. In Heerlen. Weekendkaarten hebben we. De allerlaatste kaarten, want de rest is er allemaal loot. Was er voor ons appen? Dat is ons codewoord van vandaag. We bleven een beetje in het eten zitten. En ook een beetje in het weekend. Want toen was het veelvuldige Denise. Het codewoord van vandaag, dat is... frikandel. Ja, frikandel. Goed onthaaien, want straks dan gaan we hem eens in de uitzending horen. En als ze dan wet te vertellen dat het de frikandel is... dan zien die weekendkaarten zo maar voor dicht. En dicht heb straks weer een opzomming van alle artiesten die er voorbij komen.
1: Tuurlijk, ja, ja.
0: Ben benieuwd.
2: Dit is L1.
0: En het is ook Wereld UFO-dag. Kom het zo meteen over hebben. En de Agoer in de L1 Ochtend Show. Maar eerst je

0: Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Koopjes jagen bij Porta. Score nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
3: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
4: Het is weer zover. Het OLS, dit keer in Melick. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Melick.
5: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: De grootste zomersail van Duitsland bij XXX Lutz Pallen in Würselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz Pallen in Würselen. Mijn meubelzaak.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer daar.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Maastricht-Aachen Airport heeft een AI-gestuurd bagagesysteem in gebruik genomen. Volgens de luchthaven als eerste ter wereld. Bij een steekpartij in Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Een verdachte is gearresteerd. En Limburgse minima kunnen voortaan een gratis bibliotheeklidmaatschap krijgen. De provincie trekt daar 1 miljoen voor uit.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
3: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
2: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
2: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raketten.

0: en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
1: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
0: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden.
2: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
3: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
4: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Mobiliteitswereld, voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
6: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse Obesitaskliniek.
7: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
6: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
8: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Liefde voor Limburg.
11: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

We zitten midden in de zomer. Vul je mee nog te werk van de zomerrit. En avond komen die lekkere zomerplaten nog voorbij. Straks meeuwen met Rio. Oh, extra een heerlijke plaat om heerlijk mee te bleren. En dit was Soul Asylum met Runaway Train in de LN Ochtend Show van deze donderdag. We zitten op de tweede. En we gaan zo meteen hebben we UFO's of groene mannetjes.

0: Het korenwoord deze ochtend, frikandel is. Een frikandel heb ze straks nu om met Bios in de uitzending te komen. En dan maakt ze kans op kaarten voor vandaag wederom. Dat we gisteren al hebben gedaan, hier gisteren ook al. En dat is natuurlijk Park City Live weekendkaarten wie kloor liggen. Dus onthoud dit even goed, het woordje frikandel. Ik zei net eigenlijk al, groene mannetjes, ja. Daar gaat het in de wereld van de UFO al lang niet meer over. En ook zeker niet op deze Wereld UFO Dag. Steeds vaker worden serieus onderzoek gedaan naar die onverklaarbare verschijnselen in de lucht. Dit weekend is er zelfs een speciaal UFO filmfestival in Hilversum. En opvallend, de hoofdfilm gaat over de Belgische UFO-golf, die zich ook vlak langs de Limburgse grens afspeelde. Daar gaan we over praten. Doen we met Ritske van Rooyen, landgraaf, die dat festival bezoekt. Ritske, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Waar komt jouw fascinatie voor UFO's en dat onverklaarbare luchtverschijnsel vandaan eigenlijk?
1: Ja, de fascinatie komt eigenlijk al vanaf kleins af aan. Dus het begon met de televisie, hè? Met de X-Files, met de documentaires wat er altijd op waren. En de vraag van, zijn we alleen? Dus dan ga je daar een beetje in interesseren. En dan zijn er allerlei dingen over te kijken, ja.
0: Wat denk jij, zijn wij alleen?
1: Ik denk van niet. Het is zo'n grote plek. Waarom zouden we ook alleen zijn, toch?
0: Ja, daarom. Ja, het is ook zo. Als je ziet, het lijkt wel een zandbak waar we eigenlijk in zitten. Waar een klein stukje, dat kleine blauwe bolletje waar we op zitten, dat wij dan niet alleen zijn. Dat zou ook niet zomaar kunnen. Maar goed, jij gaat wel naar dat filmfestival toe. En die hoofdfilm die gaat over de Belgische UFO-golf van eind jaren 80. Wat was dat voor een golf?
1: Even kijken, ja, dat was eigenlijk een golf die was in 1989 en 1991. En dat vind ik als Limburg natuurlijk extra boeiend, want die waarnemingen die waren letterlijk in onze achtertuin. Mm-hmm. Dat was net over de grens bij Luigen en Eupen. En duizenden mensen en agenten en militairen die zagen toen gigantische driehoeken vliegen. Daar hebben ze zelfs toen F-16's op afgestuurd. Ja, ze konden hem op de radar zien, maar ze konden hem niet visueel zien, maar... Ja, dat het zo dichtbij gebeurd is, dat maakt het wel heel erg tastbaar. En vooral dat er een film is en een regisseur is erbij. Dus dat vind ik heel interessant om erbij te wonen.
0: Ja, onverklaarbare verschijnselen. Het is ook nooit opgelost, begrijp ik?
1: Nee, nooit officieel. Er is nooit echt een oplossing over geweest, wat het nou precies is geweest. Want dat is natuurlijk ook wat het is. Hè. Een UFO bijvoorbeeld of een Identified. Hè. Dat, dat,

0: hebben het nooit tastbaar kunnen maken wat het is. Het is iets wat ze niet kunnen verklaren. Dus dat is juist wat het zo mysterieus maakt.
1: En waarom wordt het nou de hoofdfilm, dat Belgische UFO Golf? Is dat zo bijzonder wat daar gebeurd is?
0: Waarom het, ja, ik weet niet precies eigenlijk waarom het hoofdfilm is, maar ik vind het wel heel erg grappig als Limburger natuurlijk een film kan gaan bekijken wat ja, bij ons in de buurt heeft afgespeeld.
1: Ja, zeer zeker. We zijn ook erg benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien. Maar ja, je weet ook dat gewoon overal ook nu documenten openbaar komen, ook overheidsdocumenten die openbaar worden gemaakt, dat we toch misschien een heel ander licht krijgen op de onderwerp de UFO, zeker ook in Amerika. Ja, hoe kijk jij daar naartoe? Vind je het nog steeds zo interessant dat je denkt van, hey, er moet ook een of andere aanwijzing zijn dat we iets kunnen vinden?
0: Ja, het is zeer, zeer zeker interessant. Het is eigenlijk een onderwerp wat continu verandert. Waar bijna wel wekelijks nieuwe informatie naar buiten komt. Hè? Of met de hoorzittingen. En mensen die gewoon onder ede gewoon bepaalde dingen verklaren wat ze gezien hebben. Of wat ze gevonden hebben. Het is eigenlijk iets wat continu in ontwikkeling is. En het is best wel een positief onderwerp, vind ik ook wel.
1: Ja, je bent erdoor gefascineerd, maar ben je zelf ooit getuige geweest van iets wat niet verklaarbaar was, wat je in de lucht zag?
0: Nee, ik heb zelf nog nooit iets gezien. Dus het is voor mij, ik moet afgaan van de mensen die het wel gezien hebben of die er wat over te vertellen hebben.
1: Ja, dan ga je dus naar een UFO Filmfestival in Hilversum, allemaal gelijkgestemde. Wat is nou het belangrijkste wat jullie gaan bespreken daar? Want ik neem aan dat er toch wel verschijningen zijn geweest die je allemaal heel interessant vinden.
0: Ik weet nog niet precies wie er nou allemaal komt. Ik heb er wel een beetje een idee van. Maar het interessante vind ik eigenlijk dat daar natuurlijk Bram Rosa is. Van het UFO Meldpunt. En dat is altijd leuk om hem te spreken. Die doet al 20 jaar is al bezig met zijn meldpunt. En die heeft ook films geregisseerd. Dus ja, het is ik ga een beetje op die mensen af wat ze me allemaal nog te vertellen hebben. Want die zitten er iets dieper in dan mij natuurlijk.
1: Ja, goed. En uiteindelijk ga je dan naar die film kijken. We zijn erg benieuwd hoe dat jij dat allemaal gaat beleven. En of we dan iets meer te weten komen over iets mysterieus. Of dat het toch best wel geromantiseerd is. Want ja, met de film kun je natuurlijk alles uitbeelden, hè?
0: Ja, tuurlijk. Kijk, het moet ook een beetje vermaak zijn. Hè? Het is niet dat we allemaal onze hoofd alleen maar in de wolken zitten. Nee. Het is ook een soort van vermaak, weet je.
1: Niet dat we E.T. morgen tegenkomen, om zo maar te zeggen.
0: Nou, misschien verkleed als mens, maar...
1: Je weet het nooit natuurlijk. Laten we er maar een beetje op lachen. Ten slotte is het Wereld UFO Dag. Zo staan we vandaag bij stil. Jij gaat naar het filmfestival in Hilversum. En dankjewel dat je even in de Ellen Show kon komen.
0: Ja, graag gedaan. En een hele fijne dag.
1: Ritske Vendraai, dankjewel.

0: Luisteraars, wij die platen, Where Do You Go? Nou, dat vroeg ook Vurlshaven. Die mensen die het Empire State Building beklommen hebben, ze doorbeelden van gezin. Twee mensen in New York, levensgevaarlijk, zaten er bovenop, 433 meter hoog. Ze zijn er afgehaald in ieder geval. We gaan er straks even over hebben. Maar eerst is het tijd voor
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen met de stikstofplannen van het kabinet. Het nieuwe kabinet wil liever die nu niet alweer aanpassen. Dat zei minister Van Esten gisteravond in een debat erover. Voor de plannen is steun nodig van de oppositie. Op rechts wil Ja 21 de plannen nog afzwakken. Maar op links voelt Pro daar niet voor.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft Ja 21 nodig als het brede steun wil. In de Eerste Kamer zijn er nog een paar zetels nodig.
4: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
5: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
4: Ja, het is de eerste keer dat er onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie.
0: In de eerste helft van 2026 waren er minder meldingen van treinverstoringen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt in een analyse van storingsgegevens van rijdendetreinen.nl door het ANP. De afname komt ondanks een record aantal storingen in januari van dit jaar, toen hevige sneeuwval voor veel problemen zorgde.
4: Zorgen bij politieke partijen in Friesland en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee over zeehondentoerisme. Zoveel mensen gaan met een bootje het water op om dieren te spotten, dat vooral de pups er last van kunnen hebben. Sommigen raken in paniek als mensen dichtbij komen en slaan dan op de vlucht, vertelt dit Friese statenlid.
6: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken. En die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
7: Ja, ik werd wit heet, joh. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
4: Ja, dat is Waddenschipper Jacob. Hij zegt dat hij en zijn collega's zich juist netjes aan de regels houden.
0: Dan gaan we even naar het WK voetbal. Een feestnacht in België. In het hele land gingen mensen de straat op om na de vrij onverwachte winst van de Rode Duivels op het WK voetbal helemaal uit hun plaat te gaan. België stond met 2-0 achter tegen Senegal, maar haalde in de slotfase van de wedstrijd een 3-2 overwinning. En die laatste goal die kwam uit een penalty.
8: De Jury. En de goal. O, dierbaar België. We staan plots in de achtste finales.
0: Ja, het is heus waar. De Rode Duivels. Ongeloof op de tribunes. En daarna barst het feest natuurlijk los. Ook in Brussel en in Kent.
9: Wat vond u van de Belgen?
10: Ze laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald, dus nu the only way is up, denk ik.
9: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 40 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blessed!
0: Heel mooi, die feesten allemaal in Brussel en Gent. Maar hoe is het voor de rest allemaal verlopen op het WK?
4: Ja, Engeland moest natuurlijk ook aan de bakken. Hè. Ze hebben de volgende ronde bereikt. Maar het ging niet makkelijk tegen Congo, want in de eerste helft kwam dat land nog op voorsprong. Maar in de tweede helft nam topspits Harry Kane de Engelsen toch uiteindelijk bij de hand.
8: Gordon in looking for Kane. Finally. Kane could get a shot in. Oh yes. Oh yes.
4: Ja, ja. Engeland won uiteindelijk met 2-1.
0: Mooi om dat allemaal te horen. Dit is L1 met de ochtendshow. En wat gebeurt er nog meer op deze donderdag, de 2e juli? Op de laatste dag voordat de Tweede Kamer met zomerreces gaat, stemde het parlement over de laatste wetvoorstellen en moties. Ook debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van zorgfilets van Expertcare. En onze koning, Willem-Alexander, die breekt een bezoek aan Austerlitz in de provincie Utrecht. Staat toch die mooie piramide daar? Ja, zeker. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1. L1.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
2: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Straprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alphabier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
1: 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
3: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
4: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
5: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
4: Feel their magic and be there.
5: Get your tickets at dedoolhof.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: 8:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
13: Goedemorgen. Het overgrote deel van de nieuwe wethouders in Limburg is man. In 27 van de 31 Limburgse gemeentes is al duidelijk hoe het gemeentebestuur is samengesteld. Het gemiddelde college heeft 3 mannelijke wethouders, 1 vrouwelijke wethouder en een man als burgemeester. Gennep is de enige gemeente met meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. Daar zijn het 2 vrouwen en 1 man. Sittard Geleen heeft het grootste aantal vrouwelijke wethouders, 3 van de 7. In Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een verdachte is direct aangehouden. Dat gebeurde rond 14:45 in een woning aan de Kalnekerkerweg. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Een traumahelikopter werd ingezet. Bagage op Maastricht-Aachen Airport wordt voortaan gescand door kunstmatige intelligentie. Het systeem moet de verwerking van bagage efficiënter maken en de beveiliging verbeteren.
14: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit. En als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslist of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen, of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen, dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen.
13: Volgens het vliegveld gaat het om een primeur. Het systeem zal nog nergens anders in gebruik zijn. Een bestelauto is afgelopen nacht uitgebrand in Elslo. De politie onderzoekt of het om brandstichting ging. De auto stond geparkeerd in de Heiperk. Het vuur werd rond 14:45 gemeld. En Limburgers met een laag inkomen kunnen voortaan een gratis lidmaatschap bij de bibliotheek krijgen. Dat is onder meer mogelijk door 1 miljoen van de provincie. Mensen die in aanmerking komen krijgen een brief van hun gemeente of kunnen zichzelf bij de bibliotheek melden. Het weer droog met zonnige perioden en maximaal 23 tot 25 graden. In de loop van de middag geheel bewolkt en dan komen er perioden met wat regen.

0: Binnenkort, 4 juli in de Gele van Start in Meerlijk, het OLS en al die chatterieën konden lekker marcheren door de straten heen. Maar in de weekend is ook nog van alles anders te doen, zoals bijvoorbeeld Park City Live in Heerlen. En we hebben weekendkaarten hier liggen en daar hebben we vanmorgen toch wel een codewoord voor in de logie geslingerd. Gisteren was het knakworst en vandaag hadden we ook weer iets. Ja, Maarten vond dat we een klein beetje moesten blijven zitten in het eten. Maar goed, er zijn mensen die dit gehuurd hebben. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie is het, jong?
1: Ja, prima, hè?
0: Ja, best mee bezig.
1: Ik gewoon een sapsus in de werkauto, dus...
0: En waar moest je naartoe vandaag?
1: Overal in de stad misschien. Soms komen we ook wel bij jeugd.
0: Ja, ook is dat zo, joh. Ik heb ze ook wel eens af en toe gaan repareren of zo.
1: Ja,
0: ja,
1: ook de post
0: halen,
1: ja.
0: Oh, de post? Oh, ja. Die is hier wel belangrijk natuurlijk, hè. Die verjuriskaart, hè. Want die moest natuurlijk altijd naar binnen krijgen, of...
1: Ja.
0: Een appje sturen ken natuurlijk ook, maar leuke, lekkere verjuriskaart. Dat is prachtig. Bertje,
1: en andere kaarten natuurlijk, hè. Andere kaarten natuurlijk ook.
0: Met de kerstmis, hè. Dat mogen we zeker niet vergeten. Bert, ik had goed geloesterd. En gisteren hadden we natuurlijk het woordje knakworst. Maar vandaag hadden we natuurlijk ook weer een woordje wat we zochten. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat we hier hebben liggen weekendkaarten voor Park City Live. Het klinkt heel interessant wat we vandaag hebben, Park City Live. Want Maarten, wat is er eigenlijk allemaal te zien?
2: Nou ja, Bart Storken bijvoorbeeld.
0: Ach,
2: die
0: Bartje.
2: Doet de presentatie. Die heeft een
0: geweldig, geweldig
2: weekend.
0: Geweldig.
2: Maar voor de rest best wel aardige artiest hoor. Guus Meeuwis, Pommelien Thijs, Snelle is er onder andere. Jet Rebel, maar ook de jeugd van tegenwoordig. Bluff, Paul Elstak, Danny Vera en Davina Michel.
0: Dat klinkt niet verkeerd, hè, Bertje?
1: Dat klinkt zeker. En Feuerengel.
0: Oh, daar hebben ze al gekeken, ja, stiekem. Ja, die zitten er ook in. Ja. Hé, hey, daar hebben we met een kenner te maken. Maar ja, goed. Wat is dan het codewoord van vandaag?
1: Ik dacht Frikandel.
0: Frikandel?
1: Ja,
0: zo gek
1: moet het zien.
0: Dat is goed, jong. Hoppakee. Natuurlijk, we zeiden al, we blijven in het culinaire. En de wedstrijd op de havendagen was bracht. De allergrootste frikandel ter wereld afgelopen weekend gebakken. Meer dan 42 meter. Wat vindt u lekkerst een kuntje van een frikandel?
1: Ja, of als er speciaal, het
0: midden,
1: als er
0: ja, dat is ook lekker. Beetje hel gebakken, een beetje uitjestroop, een beetje curry, mayonaise. Ja, ja, heerlijk, ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar goed, die kent ze misschien gewoon eten door. Ik meen of ze die door serveren op Park City Live, maar...
1: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Nou ja, dan kan je het nu meemaken, jongen. Weekendkaart hebben we voor dich. Gefeliciteerd, kerel.
1: Oké, dankjewel.
0: Maak er een schoens van en succes met het rondbrengen van de post.
1: Dankjewel. Hoi, hoi. Dit is

0: Scott McKenzie, hier bij Alain in de Alain Often Show. Misschien was ze zelf al een keer in San Francisco geweest en heb ze ook een keer de overstap gemaakt vanuit New York. Als je New York bust, dan kent ze niet omheen, de Empire State Building. En wat is nu gebeurd? Een levensgevaarlijke actie van twee mensen door New York. Ze beklommen het Empire State Building. Beelden ervan die gewoon nu op dit moment rond op het ganse internet. CNN begon ze mee. En er zien ook geluidsopnamen van de luchtverkeersleiding. Luister mee.
1: Yeah, what's all the hoopla going on over there?
2: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
1: Oh, that's awesome.
0: That's awesome, inderdaad. De klimmers waren de man en de vrouw. Ze holden de vlagchauffeur zien met een vredesboodschap. En daarna werd er een huwelijksaanzoek gedaan. Op bodycambeelden van agenten is te zien hoe ze met de 443 meter hoge gebouw vandaan werden gehold.
3: How you doing? Well, you can't be up here. All right.
4: Yeah. I'm okay,
0: maar de twee zijn opgepakt. Maar het is natuurlijk wel niet om iets om te vergeten. Als ze daar op zo'n hoogte natuurlijk een huwelijksaanzoek zucht thuis. Goh, wel het joortgezachte man. Dat wens ik niet. Goed, dit is Alain, de ochtendshow. Zometeen gaan we even bellen met de organisatie van... Draaksteek in Bezel. Ze hebben een nieuwe plek.

0: Aan 90 euro is er vandaag geen kerst hebt gewonnen voor Park City Live. We konden het volgende uur nog twee weggeven. En morgen door de nog een keer. Dit is L1, hier is Tommy Kitting met Hole Again. 8:45 de L1 of de show van vandaag. En Limburg, prachtige culturele en historische evenementen. En een daarvan is het draaksteken, en ik ben 7 jaar in Bezel. En al ruim een half eeuw, kreeg het draaksteken in Bezel een nieuwe locatie. Op een spektakel verhoest van het terrein van het kasteel Nieuwebroek door een locatie vlakbij Sportpark de Solberg. En dat is een belangrijke stap richting de volgende editie van 2030. Dan gaan we even doorproten met de voorzitter Esther Apeldoorn. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Neem eens even mee, waarom de reden van de verplaatsing? Waarom moet het draaksteken naar een nieuwe locatie? Is het Bezel ontgroeid?
1: Nou, het is niet Bezel ontgroeid, maar het was wel de locatie die we haaien ontgroeid. Dan moest ik voorstellen, we zijn 50 jaar te gast geweest met de familie Gietzi op hun landgoed. Dat is natuurlijk een fantastisch evenement wat werd gedragen door een dorp. Maar ze hebben natuurlijk ook wel 1,5 uur van tevoren het draaksteken in de achtertuin. Mm-hmm. En dat is op een hele nette manier in goed overleg ook wel tot de conclusie gekomen van nou, het, voor de volgende editie gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Ja, en dat stelt zich zo'n fantastische uitdaging. Ja. Met als belangrijkste opgave om wie dan ook dat draaksteken in Bezel draaien.
0: Dat sowieso, want dat hoort bij Bezel. Als de Bezel binnenkomt, dus zal meteen overal de draken storen. En ook zeker de Beelse inwoners hebben het allemaal omarmd met allerlei toestanden die ze uit het hoes hebben verbonden met de draak. Opgelucht zit je nu eigenlijk dat je nu een nieuwe locatie hebt gevonden?
1: Opgelucht, maar vooral ook heel een feestelijk gevoel. Het markeert ook echt wel het startpunt voor ja, de route naar 2030. Hè. Natuurlijk ben ik direct eigenlijk naar de afsluiting in 2023 al bezig weer met de toekomst. Maar het geeft zo'n mooi perspectief. Het feit dat we door een locatie hebben, dat we dat ook feestelijk hebben kunnen onthullen. We hebben een chic bord neergezet. En ja, wat me enorm raakt en wat ik hecht voor weer met zingen, zien nu al de reacties. We hebben het gisteren over bekendgemaakt. Veel belangstelling, fijne reacties. Het geeft een hele fijne energie. En ja, dan zien ze weer dat draaksteken leeft bij ons in Bezel.
0: Ja, want je gewoon hoe naar het terrein bieden Solberg. Door is uiteindelijk de keuze geworden. Wat maakt dit ook beter voor u? Kan je er ook uitbreien door?
1: Nou, uitbreien, het is niet per se de norm om het groter te maken. Maar het geval, ook kijken de veiligheidseisen. Op een groot evenement komen grote verantwoordelijkheden. Als je kijkt, in 2023 ontvangen we 15.000 mensen. Op een kerkdorp van 2.500 inwoners, dat betekent qua logistiek en qua veiligheidseisen anno 2023, maar zeker ook dadelijk in 2030, betekent dat een hoop. Maar dan kijk ik ook naar andere dingen. Hè. Wat ik zei, de nabijheid bij de kern, nou eerdere voorstelling, vier stoelen natuurlijk, hè, altijd de nacht van de draak, dat heel dicht bij de kern te liggen, maar ook zaken als uitstraling. Dan wil ze dat op een mooie plek doen, dan wil ze goede toegangsroutes hebben. Ik weet niet of ze geloven in het goede te documenteren, want Suzanne Raas is gezien, de ondergrond,
0: zeker,
1: de natheid uit ook nog wel red. Nou ja, en we kosten al die boxen aantikken. Dus we hebben het idee dat we met deze locatie ook echt wel een lot de lotterie hebben.
0: Ja, we liggen op de Solberg. 12 locaties hebben we uiteindelijk bezocht. Wat is dat maar nu eigenlijk de doorslag dat dit is geworden?
1: Nou, dat is natuurlijk in de zin van eisen. Hè. We hebben natuurlijk ook een bepaald aantal vierkante meters nodig. In deze zin, het is toch een terrein, tribunes en alles wat erbij huurt. Nogmaals, bodemgesteld. Hè. Maar dan moesten natuurlijk ook de eigendomsposities. Hè. Hier kregen we ook de volle medewerking in deze. Een mooie achtergrond, dicht bij de kern, goede toegangsroutes. Ja, we tikten eigenlijk alle boxen aan.
0: Ja, is het nu toekomstbestendig? Want 2037 komt er ondergaan, 2044. Of denk je van, nou, misschien moeten we daar wel weer naar. Ik heb Angershoed. Of wie lang heb je het gepakt?
1: Het terrein is eigendom van de gemeente. Die zijn zeer coöperatief geweest ook in dit proces. Ik heb geen glazen bol, maar de intentie was wel altijd om te kijken dat we een terrein hebben wat nog toekomstbestendig is. En we hebben dus meerdere edities nog goed kennen. Stel dich nu al voor, na 50 jaar verandering is altijd goed. Hè? We bestonden dadelijk in 2036, bestonden 300 jaar. Dus we zien wendbaar. Hè? We hebben wel vaker voor uitdagingen gestaan. Maar wel alle draaibeuken gewoon op de shop. Dus het betekent wel, als ze dat iedere 7 jongens doen, is dat een enorme operatie. Dus als we nu iets neer kunnen zetten wat meerdere edities mij kennen, ja, dan kniepen we de handjes in elkaar.
0: Het is natuurlijk heel fijne geruststelling dat je nu eigenlijk klaar ziet en dan kan vooruit kijken naar 2030 om het allemaal weer neer te gaan zitten. Zijn er ook al veranderingen in het hoofdbejug binnengekomen dat we denken, nou, we gaan het toch om een andere boeg gooien?
1: Nou ja, wat we natuurlijk iedere editie doen, is ook opnieuw de regie werven. En de regie is natuurlijk enorm bepalend, ook voor de uitgang van het spel. Ik zal altijd in de draak en in de koning en een prinses zien. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel het liedje van een giftige draak, wat voor ons het historische uitgangspunt is. Maar we proberen natuurlijk wel te vernieuwen met iedere 7 jaar. En dat zal hier ook de norm zien. Vernieuwing, maar ook altijd kwaliteit en ook herkenbaarheid voor de origine en de historie.
0: Maar het belangrijkste is, blijf in het Drakendorp zelf in Bezel. Esther Apeldoorn, dankjewel en heel veel succes met het voorbereiden voor de volgende editie.
1: Hartstikke mooi, dankjewel hè.
0: Dankjewel.

0: André Rieu naar de Vriendhofconcerten. En wat geeft me verbazing? Wauw, Maarten, wat ik gezien heb. Zit hier net te kijken op de Facebookpagina van Frans Teunis. Ja. Zit, wat ben ik gruurd, trots dat ik dit mag beleven. Vriendhof met André Rieu. Dit waren beelden van de generale repetitie gisteravond. Een druim komt uit. Hij gaat samen met André Rieu podium staan.
1: Fransje wordt wereldberoemd.
0: We gaan hem bellen, zometeen in de Ellen Ochtendshow. Eerst gaan we naar Rio en dan doen we met de dames van Maywood.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Maastricht-Aken Airport heeft een AI-gestuurd bagagesysteem in gebruik genomen, volgens de luchthaven als eerste ter wereld. Bij een steekpartij in Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Een verdachte is gearresteerd. En het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. In 27 van de 31 gemeentes is de samenstelling van het nieuwe college nu bekend.
2: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
12: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
11: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld.

0: ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
1: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
0: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris, 20 tot 23 graden.
2: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
3: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
4: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Een codewoord is te gaan. Ze morgen nog steeds frikandel. We hebben straks al immers een uitzending gehad. Die natuurlijk de vandoor ging met heel gave kaarten door Park City Live. En toen appte iemand, ja, maar is dat codewoord dan de ganse ochtend geldig? Ja, toen 10 uur is het geldig en straks zomaar nog immers de uitzending horen. Ja, ik zag wel, Maarten, ik heb voorbij komen op Facebook van onze grote vriend Frans Steunis. Een filmpje,
1: ja.
0: Want gij ziet in Druim uitkomen. Gij ziet er met André Rieu. Zien er beelden van?
1: Ja, Bosma's, Loester en Kieken.

0: zo overduidelijk is dat. We gaan nu achterin. Wie in de boemeltrein, dan in de langzame veer. Moeten we hem niet even bellen, onze Frans Couturis?
1: Dat wel, hoor.
0: Ja, dit is toch wel uniek.
1: Zullen we al wakker zien?
0: Nou, we gaan
1: het is meestal wel vroeg.
0: Gewoon eens even kijken of Frans al wakker is. 9:09. Dat pakt mij zo wel op voor Ros. Even on the fly bellen.
2: Goedemorgen, Frans Couturis.
0: Daar is er dan, Frans Couturis. Goedemorgen met die vrienden van Erlijn.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Ja, we waren toch voor vele bienen van de stoel van verbazing, Frans, vanmorgen. Toen we dichter zo stonden op het podium bij André Rieu.
2: Ja, dus die zon nog in de wolken.
0: Ja, dat is leuk. Kom maar eens even van die wolken af, even met de beide benen op de grond, Frans. Want ja, wie is dat nou zo gekomen? Kreeg ze in één keer een telefoontje met hallo, met André Rieu?
2: Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Ja, echt?
2: En, ja, dan zijn ze even met de meuvel tan.
0: Ja,
2: ik denk, ja, ik heb vorig jaar op de afterparty opgetrooien.
0: Ah, ja.
2: Let's avond. En toen, ja, ik vond dat sinds leuk. En dan hadden we een idee, tot de 20 jaar op een vriendhofstijd. Ik denk, ja, misschien is het finale. En dan was Frans Steunis bij.
0: Ja, hey, dat, ja... Wat binnen gruurt, dat moest ik toch wel eigenlijk toch weer vertellen. Hè? Want ik neem aan dat dit toch wel een van wederom een hoogtepunt is op die carrière, op die 80ste verjaardag.
2: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dit is een van de grootste hoogtepunten.
0: Ja, joh.
2: Want wat ze met maakt, alles is in de finesse geregeld voor zich. Je kunt ze eigenlijk in een gesprek bedje. En wat het leuke is, alle lui van het orkest gunnen zich dat. En dat vind ik het goedste.
0: Ja, fantastisch. Ik geur dat ze er een klein beetje van ontroerd was, Frans.
2: Wie?
0: Dat was een beetje ontroerd ervan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar dit is ook niet zomaar, hè. Want er werd zijn miljoenen mensen van over de hele wereld André Rieu natuurlijk omarmen. Er komen ook natuurlijk ja, vanuit de ganse wereld komen ze naar Maastricht toe om te kijken naar die concerten. En hoe kan Stig aan al die mensen dienen liedjes laten huren? Op een speciale manier. Wie bus ontvangen door het orkest?
2: Ja, geweldig. We hebben dus zeer vaak gerepeteerd van de vuur. Eerst met pianopartij en dan al een brailleveertje nu met de goede orkest. Ja, dat is een deel van het orkest. En ik had ze verrast, ik had Floyd gehaald op de repetitie voor 60 maanden.
0: De mensen toch niet?
2: Ja, ja, dan zitten 60 lui. En dat hebben ze zo geweldig gevonden. Dan is dat Dirk en die gast en André ook. En ja, het is een van hun nu.
0: Ja, zeker was ze een van hun. Maar de wet vallen moest ze misschien wel in een prachtig jacket gewoon staan, hoor.
2: Dat heb ik al gedaan.
0: Dat heb ik al gedaan.
2: We hadden repetitie en op een gegeven ogenblik. Zit dat tegen mij. Ja, ik wil zien wie de rockkostuum er staat. Of alles in de tip-top, ieder knuipje. En toen heb ik vrijdag, even denken, ik weet nog niet meer welke dag, ja, donderdag. Heb ik donderdagmiddag in VO tot 9 uur in de rockkostuum rondgelopen. Ik was zeker naakt.
0: Ik kan me toch even voorstellen. Hey, we zien er, zien er foto's van, want die willen we zien, hè, Frans. Die moest ook even op Facebook zitten, hè.
2: Dat staat er opnieuw, dat staat een filmpje rond.
0: Ja, maar dat hebben we gezien.
3: We
0: hebben net even gesloten huur ook. Want let op, ja, dat was fantastisch natuurlijk. Hé, hey, maar Frans, nu ga je ze de wereld over, hè? Daar liggen ze viral, zoals het heet, hè?
2: Nee, ik ga alleen met naar Finland.
0: Hé, wat was er maar doen. Ik hang er vooral van genieten. Want ja, dit zijn natuurlijk unieke dingen. Die maken ze normaal nooit meer mee, hè? Dit is waanzinnig.
2: Nee, dat klopt ook. Dus dit is zo uniek. En we allemaal zitten te eten om 7 uur. En ja, één goede familie. Daar hadden 400 mensen gisteren gegeten.
0: Ja, 400 man. En natuurlijk, ja, dat orkest een stukje fly van ding. Welke fly had ze meegenomen?
2: Ja, 2-2-2-2. Van alles 2.
0: Van dus, alles 2. Oh, zo. En André zelf, wat vindt hij de lekkerste fly dan?
2: En wie heeft dat met Joem?
0: Oh, Kroonselen. Kroonselen fly.
2: Ja,
3: koninklijke info, hè.
0: Oh, dat is mooi. Weet alleen maar de intimie. Weet dat. Frans, gang ervan geneten, jong.
2: Dank je, donig. En ik stuur wel een fotootje door. En dan zit je wel ons verzinnen.
0: Dat is okay. Gewoon. En dank des wel voor de hoe zit ik waar.
3: Succes, hè.
0: Hoi,
2: jongens. Hoi.

0: goed. Ja, is uur is het baaluur. Toch wel emotionele Frans Teunissen net aan de lien. Dat is natuurlijk ook fantastisch als ze mij heeft gekregen wat ik gedaan heb. Hij steekt er op het podium samen met André Rieu. Loes erbij. Heerlijk. En hij leerde ons even net weten dat er al in Jacquet heeft gestolen en Fly gehoord voor 60 mensen van het koordorkest van André Rieu. Dat is prachtig. Misschien zijn ze vanover hetzelfde op het feit. Of ik geef ze mee kijken naar al die verrichtingen van Frans en lekker meebleren. Dan gaan we even nog iets anders, want de vakantie komt er natuurlijk ook weer aan. En dan moesten die koffer altijd inleveren op het vliegveld. En die koffer op het vliegveld aangeven, dat kent ze nu bij Maastricht eigenlijk een airboard door op een speciale manier. Tenminste, achter de schermen gaat het op een speciale manier. Namelijk met kunstmatige intelligentie, oftewel AI. De luchthaven zet als eerste ter wereld een AI-gestuurd systeem te hebben voor het scannen van de ruimbagage. Die hebben ze nu in gebruik genomen. Maar wat betekent dat voor reizigers en voor de mensen die ermee werken? Onze verslaggever, Jill Hamers, de Zoggedoet.
1: Na zo'n 30 jaar heeft de luchthaven in Beek een compleet nieuw systeem om ruimbagage te screenen. Daardoor kan het vliegveld meer koffers verwerken, gaat alles sneller en hoeven medewerkers minder te tillen en te sjouwen. Allemaal dankzij een AI-gestuurde scanner.
2: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit. En als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslist of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen, of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen, dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen.
3: Ja, nou, deze machine heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden dan de vorige voor de operator die de beelden gaat bekijken. Dus die heeft meer onderzoeksmogelijkheden op de machine.
2: En de oudere systemen die kijken op één manier naar het koffer. Deze machine kijkt op twee manieren naar het koffer. Waardoor er niet alleen 2D, maar ook 3D beelden ontstaan. Waardoor je dus eigenlijk op het beeldscherm het koffer in 3D ziet en precies ziet wat in het koffer zit. Waardoor het dus veel betrouwbaarder is.
1: De nieuwe investering vormt geen bedreiging voor het personeel van de luchthaven. Integendeel.
2: Voor de toekomst staat natuurlijk in 1 februari de sluiting van Eindhoven Airport op het programma. Waar wij een hele hoop nieuwe bestemmingen zullen verwelkomen en dus ook heel veel passagiers. En we hopen dat we met dit nieuwe systeem de luchtvaartmaatschappijen kunnen overtuigen. En hopelijk blijven ze hangen hier en kunnen we voor de toekomst meer bestemmingen aan ons portfolio toevoegen.
3: Ja, het is natuurlijk super gaaf om als kleine luchthaven als MAA helemaal vooraan te staan. Eigenlijk een beetje als pionier. De eerste luchthaven waar deze machine staat, met al deze techniek, om daar voorloper op te zijn, is natuurlijk super mooi.
0: Aldus Bart Willems van Maastricht, Agen Airport, over de nieuwe AI-scanner voor de afhandeling van de bagage. LA in de ochtendshow, 8 minuten voor 9:30. Dit is BB Winans en Eternal.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: 10:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
9: Goedemorgen. Het overgrote deel van de nieuwe wethouders in Limburg is man. In 27 van de 31 Limburgse gemeentes is nu duidelijk hoe het gemeentebestuur is samengesteld. Gennep is de enige gemeente met meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. Daar zijn het 2 vrouwen en 1 man. Sittard Geleen heeft het grootste aantal vrouwelijke wethouders, 3 van de 7. Het 7-jaarlijkse draaksteken in Bezel krijgt een nieuwe locatie. Het werd tientallen jaren opgevoerd bij kasteel Nieuwebroek, maar de editie van 2030 is bij Sportpark de Solberg. Esther Apeldoorn van de organisatie.
10: Nou, het is niet Bezel ontgroeid, maar het was wel de locatie die we haaien ontgroeid. Dan moest ik voorstellen, we zijn 50 jaar te gast geweest met de familie Gietzi op hun landgoed. Dat is natuurlijk een fantastisch evenement wat werd gedragen door een dorp. Maar ze hebben natuurlijk ook wel 1,5 uur van tevoren draaksteken in de achtertuin. Mm-hmm. En dat is op een hele nette manier in goed overleg ook wel tot de conclusie gekomen van nou, het, voor de volgende editie gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Ja, en dat stelt zich zo'n fantastische uitdaging. Ja. Het, met als belangrijkste opgave om wie dan ook dat draaksteken in Bezel te draaien.
9: In Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een verdachte is direct aangehouden. Dat gebeurde rond 2:15 in een woning aan de Kallenkerkerweg. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Een traumahelikopter werd ingezet. Bagage op Maastricht-Aachen Airport wordt voortaan gescand door kunstmatige intelligentie. Het systeem moet de verwerking van bagage efficiënter maken en de beveiliging verbeteren.
11: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit. En als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslist of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen, of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen, dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen.
9: Volgens het vliegveld gaat het om een primeur. Het systeem zou nog nergens anders in gebruik zijn. En een bestelauto is afgelopen nacht uitgebrand in Elslo. De politie onderzoekt of het om brandstichting ging. De auto stond geparkeerd in de Heiperk. Het vuur werd rond 2:15 gemeld. Het weer, droog met zonnige perioden en maximaal 23 tot 25 graden. In de loop van de middag geheel bewolkt en perioden met wat regen. Liefde voor liefde.

hebben van Niall Horan, EBL1 in de Ellen Ochtend Show. Er werd het wel eens s'morgens een keer op de telefoon kieks. En er zitten bijvoorbeeld in allerlei appgroepen. En Chris heel veel appjes doorgestuurd. Allerlei leuke filmpjes, ook van minder leuke filmpjes. Zoals Noord-WK, voetballen, de nederlaag van Oranje. Kreeg ook van allerlei filmpjes. Maar toen kreeg ik vanmorgen een filmpje doorgestuurd. Bert en Ernie kallen plat. Kijk, dat ziet er zo uit. Voor de mensen die hier op televisie. Limburgse vlag erbij. En zo Bert en Ernie. Ja. Kent zich dat even downloaden, Maarten? Dan kunnen we het zo meteen even laten huren. Ah, vind ik spannend. Kom, zo meteen dus Bert en Ernie kallen plat. Nou goed, frikandel, dat is ook niks plat bij, maar dat kennen ze alle talen natuurlijk zeggen. Frikandellen in Duitsland betekent wel gans geen angst, maar bij ons betekent het woord frikandel. Desi kan ze kwalificeren, dus nu even appen, frikandel, 0L1. Kent sommigen zien dat je zo meteen die weekendkaarten krijgt voor Park City Live.

0: Huffelen voor de wereld. Chris af en toe wel eens te zien. Filmpjes van luchtgitaar spelen. Beuren in de L1-studio doen nog altijd luchtdrummen. Dan drummen we een beetje mee, zo. Vinden we schoon om te doen. Om een beetje de spieren een beetje los te maken. En morgenmaal, dus zeker met zo'n lekkere, heerlijke plaat van Toto en Pamela in de Ellen Often Show. De tijd, 20 voor 10. Moest hem 10 nog eens zien. Oh, daar hebben ze nog 20 minuten. Maar misschien hebben ze zich wel ingegeven. Beur kaarten te winnen. De Park City Live. Nou, we hebben zo'n codewoord ervoor. Ik ga eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Hallo.
1: Goeiemorgen.
0: Hey Chris. En die Chris, die kunt goed.
1: Goed kennen.
0: Oh, was het een prachtige watertoren bedoel, hè?
1: Nee, niet.
0: Ja, dat ligt al bijna dun bijna, ja, dat is dat woordje. Maar hey, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: We begonnen dus even hebben over een woord hebben deze ochtend zoeken. En het woord heeft te maken met als het 7 minuten in 180 graden duipst, dan heb ze toch wel een lekker worstje, hè?
1: Dat is wel lekker, ja.
0: Ja, want wat hebben we durven? Wat is het codewoord vandaag?
1: Lekker frikandel.
0: Hoppakee! Hey, met die lekkere frikandel, Chris. Heb ze gewonnen. Weekendkaarten voor Park City Live, man.
1: Hoppakee!
0: Yes, yes, yes. Hoort ze al een klein beetje naar hoe te kijken?
1: Jazeker, jazeker.
0: Ja, dan wil Scheron nog even weten wat er allemaal kump, hè?
1: Ik heb al net gekeken.
2: Heb ze een favoriet?
1: Nee,
0: ik niet. Nee, dat is al
2: Davina Michel of zo?
0: Oh ja, zo schoon, joh.
1: Nee, doe ik maar dan de jeugd van tegenwoordig.
0: Kom op.
1: Of Guus Meeuwis, ook leuk.
0: Och, joh. Als ik hem eens keihard hier mee zing, dan weet ik dat het best, Chris.
1: Ik ben het.
0: Zeker. Goed, gefeliciteerd met die weekendkaarten. Maak er een schoenen dag van, hè? Jojo, hoi. Hoppakee, morgen. Gewoon we de laatste kaarten weggeven. De laatste twee keer weekendkaarten voor Park City Live. En misschien gaan ze dan nog wel nog dicht. En we gaan dan ook weer een codewoord geven. Dat beurt gans geen angst morgen. Dat gooi ik alvast verklappen. Zometeen laten we huren Bert en Ernie in het Limburgs. Nou, wie dat klinkt, blijf luisteren door de Ellen Ochtend Show. Maar nu, vamos a la playa. Dit is Rigiera. Vamos.

0: zeker weten. Toon Engels was het, koud of plat, bij alleen. En door kan het plat, dan zien we... Ja, de mazzel.
1: Bismergen.
0: Mondig was er nog op verzoek op bezoek met Rob Menne, de Ton Engels. En heeft toen ook nog gedaan samen met Emiel Roemer.
2: Ja.
0: Kent ze allemaal terug vind je via de YouTube-pagina van L1. Dan we het toch hebben van Kalt of Plat, de Limburgse revolutie. Gij door natuurlijk. En ik zei het al, dat ze van allerlei zaken altijd binnenkrijgen, op in de telefoon. En zo kreeg ik vanmorgen een filmpje doorgestuurd. Ja, ik vond het toch wel interessant. En dan stinkt bij, Bert en Ernie kallen plat.
2: Ja,
0: met de Limburgse vlag, alles erbij. Ik ben het heel laat draaien. Ik wil het toch even zo te huren, want ik heb ze me verteld, Maarten, en ik heb ze even opgenomen.
2: Ja.
0: Wie klinkt Bert en Ernie in het plat, in het Limburgs?
3: Wat heb ik toch een dorst, manne? Wat heb ik toch hier een bierke gehad, manne? Ik heb soms in beer, manne.
4: Die loester is toe lui werken. Weet ze wat ze deus? Nu steeds op, lep ze naar de keelkast en pak ze tegen een alfa.
3: Wat heb ik toch hier een bierke gehad, manne? Een lekker pilsje met een flinke schoemloog. Een pilsje. Ik wil beer, manne.
4: Lui vod.
3: Hai, ik maar een pilsje. Ik wil beer, manne.
4: Oké, nu misselijke kleppel. Ik haal dich een pilsje. Als een andere moel, manne.
3: Breng mij in een schultenbrooi, manne.
0: Ja, zo geit het, hè. Bert en Ernie, die er ook bij met de Limburgse revolutie. Daar gaan we natuurlijk mee door. Laat het lekker verspreiden, dat heel Holland Limburgs lult. Dat is wat Jacques Poels eigenlijk al mee begon met de Limburgse revolutie. Ja, toch al jaren geleden en dat haaien we nog steeds in ons achterhoofd. Het is schoon om dat ook vandaag weer te huren. En als je ook zo'n schoenfilmpje tegen bent gekomen of denkt van ik heb nog ergens waar een Limburgs liggen wat ik niet eens gehuurd heb, stuur het even door via de L1-app. Dat vinden we natuurlijk prachtig. Tien voor tien geworden. Dit is David Guetta en See You and Beautiful People.

0: Sia en Beautiful People. En och, dat Beautiful People uit Limburg. Die laat ons even weten. Hey Pascal en Maarten, kent je al Steven Seagal uit de Meldense? In het plat. Ja, dat was even de allereerste.
1: Zo duk laten.
0: Ja, dit prachtig. Ja, daar heb ik me toch wat gewonnen bij gelachen. Maar die kennen we ook nog wel een keer opzoeken om Steven Seagal onder mij te laten doen met de Limburgse revolutie. Gaan we zeer zeker doen. Zo meteen kregen we Rian Mone met Route Regio. Veel plezier ermee. En ja, wat ook is, dan moeten we nog één ding gaan doen. Dat is natuurlijk kijken op de kalender.
1: Ja.
0: De Scheldwoordenkalender, want die hebben we natuurlijk ook. Er zitten af en toe wel bieden en we denken van nou.
1: Gisteren waren het lege lap.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat vind ik nog wel een Scheldwoord. Maar
0: ja,
1: dit...
0: dat vind ik ook.
1: Zoerproem.
0: Oh, soms hebben ze er wel eens, dat niet meer een zoerproem is.
1: Dat is best een zoerproem.
0: Nou, dank je. Ja, ik trek het altijd om mezelf.
1: Moeten leggen, toch?
0: Nee, hoeft ze niet moeten leggen. Dankjewel. We hadden Frans Teunis aan de lijn over Rieu, dat er door storing op het Friedhof. Maastricht, Aachen Airport over de bagageafhandelingen. Draaksterken met Esther Apeldoorn over het UFO Filmfestival. We gaan kaarten weg voor Park City Live. We hadden Bert en Ernie in het plat, de Limburgse Revolutie en nog veel meer. En morgen om 6 uur, dan zien we er weer met de Veugeloeien. Hoi!

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Maastricht-Aken Airport heeft een AI-gestuurd bagagesysteem in gebruik genomen, volgens de luchthaven als eerste ter wereld. Bij een steekpartij in Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Een verdachte is gearresteerd. En het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. In 27 van de 31 gemeentes is de samenstelling van het nieuwe college nu bekend.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag.

0: Dag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Als ik koos dansen, dan zou ik het doen. Rhythm of the night van The Barge, Who's to be L1. Met nieuwe route regio, leuk dat ze erbij bent. We komen in de ganse provincie en we beginnen in Venlo. En want daar is het bij de gemeenteraad gegaan over een gemeentelijk hitteplan. Een lokaal raadslid, daar had dat aangehold. Die wil een lijst met plaatsen hoe inwoners naartoe kunnen gaan als het toe is te warm wordt. En gezien de hittegolf van afgelopen week zou het wel zo kunnen zijn dat dat op meer plaatsen wordt besproken. Dus dat houden we voorvuldig in de gaten. Dan nog Kerkgaan. Kiet officieel een eigen poppodium. Nu de gemeenteraad toch unaniem akkoord is gegaan met het plan om het Flexiforum, dat is zo'n bedrijfsverzamelgebouw daar, op te waarderen tot Flexiforum Live. Weer 2 ton voor uitgetrokken. En het moet dan een laagdrempelig podium werden hoe ongeveer 50 lokale bands kunnen repeteren en ook hun talent aan het publiek kunnen laten huren. En dan mooi nieuws over het MUMC Plus. Want er is onderzoek gedaan door een longarts en er komt een app om COPD te herkennen. Die app komt steeds dichterbij, is er nog niet gans, maar die zou symptomen kunnen herkennen, zoals veranderingen in de stem. En dat zou kansen bieden om longaanvallen eerder te detecteren en nog aan te pakken. Dus als dat zou lukken, zou dat toch wel heel goed nieuws zijn. We gaan er aan beginnen.

0: zometeen op het podium bij de hoogmis van het zuiden. En nu is er eigen nieuwe muziek uit Blackbird, uit Kessel. En Do You Read Me, hoe ze in Route Regio. Gisteren 1 juli stond in het teken van Keti Koti de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. En ook in Limburg groeit de aandacht voor dat verleden. In Maastricht werd gewerkt aan een bijzonder wandkleed dat het Limburgse slavernijverleden zichtbaar maakt. Maartje Boer van Textiel Innovatie Maastricht vertelt wat voor het project het precies is.
1: Draden van ons Nederlandse slavernijverleden is een project, een landelijk project. Het is eigenlijk in elke provincie vindt zo dit project plaats, waarbij een wandkleed wordt gemaakt. En elk wandkleed is 35 meter lang. En in elke provincie is een andere ontwerper die een ontwerp heeft gemaakt voor dit kleed. En het, eigenlijk wordt er in samenwerking met bewoners van de provincie gewerkt om dit kleed samen tot stand te brengen. Er zijn in totaal in Limburg 7 locaties waar aan het grote kleed wordt gewerkt. En nog een 10 andere locaties waar kleine elementen worden gemaakt. En we zijn dus in mei begonnen en we gaan nog door in juli en augustus. En dan wordt het hele kleed van 35 meter aan elkaar bevestigd. Het is straks te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Dus dat is die 35 meter lengte. Dus dat zal een heel indrukwekkend kleed opleveren.
2: Aan het kleed werd vandaag dan ook enthousiast gewerkt.
3: Ik heb een vriendin die werkt hier in het museum. En die vertelde me dat en heb ik meteen ja gezegd. Want ik heb zelf ook in Suriname gewoond, dus ik weet er allemaal een beetje van. Ja.
4: Ik heb volgens mij die van Noord-Holland gezien. Die was opgehangen in een kerk en dat vond ik heel indrukwekkend. Dat lijkt me heel mooi om te gaan zien. Ja.
2: Waar lange tijd werd aangenomen dat vooral het westen van Nederland een rol speelde in het slavernijverleden, blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht dat ook Limburg ermee te maken had. Zo waren er ook in Maastricht bijvoorbeeld families die in de koloniën plantages met slaven hadden. Voor de deelnemers is het iets om bij stil te staan.
4: Ik vind het eigenlijk heel goed dat we erover nadenken. Want zelf wist ik daar niet heel veel vanaf. Ook niet in Limburg. Ik ben geboren en getogen in Limburg. En dan kom je toch in een keer een stuk geschiedenis tegen waar je heel veel over leert. En het goed is om te herdenken.
2: De komende weken is Maastricht nog flink met het kleed aan de gang.
1: Een van de locaties is Textiel Innovatie Maastricht. En daar staan zelfs 3 van deze wandkleden van 5 meter lang. En we zijn al aan 2 kleden begonnen. En die zijn nog niet af. Dus we zijn heel erg op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te werken aan dit kleed.
0: Maartje Boer van Textiel Innovatie Maastricht was dat. Als ze daar zin in hebt, kent ze zich dus bij haar melden om mee te werken.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Het is 10:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemorgen. Het overgrote deel van de nieuwe wethouders in Limburg is man. In 27 van de 31 Limburgse gemeentes is nu duidelijk hoe het gemeentebestuur is samengesteld. Gennep is de enige gemeente met meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. Daar zijn het 2 vrouwen en 1 man. Sittard Geleen heeft het grootste aantal vrouwelijke wethouders, 3 van de 7. Het 7-jaarlijkse draaksteken in Bezel krijgt een nieuwe locatie. Het werd tientallen jaren opgevoerd bij Kasteel Nieuwenbroek, maar de editie van 2030 is bij Sportpark de Solberg. Esther Apeldoorn van de organisatie.
9: Nou, het is niet Bezel ontgroeid, maar het was wel de locatie die we haaien ontgroeid. Dan moest ik voorstellen, we zijn 50 jaar te gast geweest met familie Gietzi op hun landgoed. Dat is natuurlijk een fantastisch evenement wat werd gedragen door een dorp, maar ze hebben natuurlijk ook wel 1,5 uur van tevoren draaksteken in de achtertuin. Mm-hmm. En dat is op een hele nette manier in goed overleg ook wel tot de conclusie gekomen van nou, het, voor de volgende editie gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Ja, en dat stelt zich zo'n fantastische uitdaging. Ja. Het, met als belangrijkste opgave om wie dan ook dat draaksteken in Bezel te draaien.
8: In Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een verdachte is direct aangehouden. Dat gebeurde rond 14:45 in een woning aan de Kaldenkerkerweg. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Een traumahelikopter werd ingezet. Bagage op Maastricht-Aachen Airport wordt voortaan gescand door kunstmatige intelligentie. Dat systeem moet de verwerking van bagage efficiënter maken en de beveiliging verbeteren.
10: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit en als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslist of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen.
8: Volgens het vliegveld gaat het om een primeur. Het systeem zou nog nergens anders in gebruik zijn. En een bestelauto is afgelopen nacht uitgebrand in Elslo. De politie onderzoekt of het om brandstichting ging. De auto stond geparkeerd in de Heiperk. Het vuur werd rond 14:45 gemeld. Het weer droog met zonnige perioden en maximaal 23 tot 25 graden. In de loop van de middag geheel bewolkt en perioden met wat regen.

0: natuurlijk vulgeet over die Limburgse revolutie. Dus is online heel veel Limburgs terugkomen. Kijk, we zitten er natuurlijk al lang in. Tegen ik, voor wisten dat lang. Maar online komt het nu steeds meer voorbij. En ik zag het ook voorbij komen bij Octavie. Zij is kunstenaar, Octavie Wolters. En zij post online de kunstwerken die ze maakt met lino's. Het drukt lino's, maar het maakt ook beuk en van alles bij elkaar. Ik vind haar heel leuk om te volgen, Octavie Wolters op Instagram. En ik zocht dat het er ook een beetje in midden is gegangen met, nou ja, ik kal Geer Plat en wat leuk om dat ook online en in mijn werk te laten zien. Zo deelde ze kaarten die ze ging maken met de Limburgse uitdrukkingen. En dat was zo'n succes. Er waren meteen meerdere plaatsen die kaarten wilden verkopen. En Lu die er goed op reageerde. Dat het nu ook nog gaat anders had bedacht.
1: En ik dacht, wat is er nu nog leuker als kaarten? Nou, mijn eigen t-shirt bedrukken met een Limburgse zin. Dus ik maakte een grote lino en dat drukte ik op een shirtje. En toen ging ik er ook eventjes ons logo bij drukken. Want alles is natuurlijk in samenwerking met de Groene Transformatie. En ik kan niet zonder die lu. Ja, wat staat er op dat t-shirt? Lijkt me de zuk. En als ze niet doet remunt komt, dat betekent zo gaat wie soppert zich op of kreeg de tering. En ik vind dat dus echt heel grappig.
0: Lijkt me de zuk is haar favoriete uitdrukking. En toen dacht ik, dat is nog wel een goede vraag aan dich. En al dit geweld wil ik binnen zeggen van de Limburgse revolutie. Wat is nu echt die favoriete uitdrukking? Zo gaat wie lijkt me te zuk, maar het mag ook gans gaat anders zijn. Geur het heel ger via de app. Dat vroeg dat we weer kunnen delen. Rendez-nous en hard to say goodbye bij L1.

0: Rockwell and Somebody's Watching Me. Zo veel ik mee gebied. Nou, je krijgt graag. Eind dit jaar. Ja, als ik. Wat is het? September, oktober? Nee, het gaat later. Is de Nacht van het Limburgse Leed. En daarin wordt het oeuvre van Frans Pollux gevierd. Onder andere durg meerdere artiesten die leedjes opnemen. Morgen komt het nieuwe leedje van de Herfsthanenband uit. Hun versie van Hallo in the Yellow. Samen met een bijzondere zangeres. En ze lieten Frans als eerste dat leedje huren.
1: Nog een verrassing. Voor dich ook.
2: Ja.
1: En dan hoef ik alleen maar even die oren voorop te zetten.

0: moeten even goed luisteren. Maar deze meid. Chantal Jansen deed ook op deze versie met Van de Herrenzanen.
1: Wauw. Te gek, man. Nou ja, totaal maf.
0: De nieuwe versie van Hallo en de Yellow Kumpen, morgen uit. Nu eerst een oude versie van Nedoet Lotte, net zo fijn. Goedemorgen, meidje.

0: Groet de regio met zometeen een metzinger die Stich mocht aanvragen. Vrolijk, positief, meezingbaar liedje. Dat valt binnen thema. Gisteren rijver Barbie Girl van Aqua. Toen komen we van speelgoed, dus dan ken ik nu weer met Aqua. En ik dacht aan de elementen. Water hebben we dus gehad. Dan hebben we nog vuur, lucht en aarde. Eén van die drie elementen. En een metzinger. Dat is denk ik goed te doen. Heb Stich een suggestie? Spreek die in via een audio-appje of stuur even een berichtje.
1: Heb die van Zutske het gemunde show? Hey, ben je goed te regie? Yo!
2: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: voor vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. In 27 van de 31 gemeentes is de samenstelling van het nieuwe college nu bekend. Bij een steekpartij in Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Een verdachte is gearresteerd. En Maastricht-Aachen Airport heeft een AI-gestuurd bagagesysteem in gebruik genomen. Volgens de luchthaven als eerste ter wereld.
6: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
8: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
9: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
10: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
11: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: L1, hoe het gaat over Limburgse uitdrukkingen. Ik kreeg de uitdrukking Lek mich de zuk turen van Octavie Wolters, die dat op een t-shirt ging zetten. Beetje in het kader van de Limburgse revolutie. En toen dacht ik, goh, tig eens, welke uitdrukking is dien favoriet? Want Lek mich de zuk vind ik wel een hele fijne, maar zeg ik eigenlijk veel te weinig. Dus misschien kunnen we elkaar een beetje inspireren. Nu is het misschien ook een goed teken dat je niet zoveel hoeft te vloken op een dag. Maar goed, dan nog. Ik kreeg een appje binnen van Marlies. Dat zei Lek mich de zuk. Dat was de favoriete liefspreuk van ons man. Die zei dat meerdere keren op een dag. Wie zei op 95-jarige leeftijd sterf, hebben we erover gedacht om dat op een steen te laten zetten. Maar dat vond mijn broer toch te heftig. Maar het typeerde wel ons man en die was echt een tegels meidje. Ik gebruik deze uitdrukking inmiddels ook geregeld. En zelfs de kleinkinger zingen het al. Ons mam zou er ontzettend van genoten hebben. Te gek, Marlies. Die kleinkinger die dan opeens Lek mich de zuk roepen. Dat is toch, toch het goed. Truus zit nog in het fotlok. Is het duister? Dat is haar favoriete uitdrukking. Ik ken nog een appje van Alex. Daar zit als ik mopper of knoter. Meestal zeg ik dan mine leven sint Juttemis. Met de groetjes van Alex. Dat is toch grappig, hè? Dat dan dat mopperen of knoteren of een beetje vloken in het Limburgs toch net gaat lekkerder is dan in een andere taal. Ik kreeg nog een appje van Ria.
1: Rian, geit niet, besteed niet.
0: Oh, dat is ook een hele goeie. Geit niet, besteed niet. Wat is die favoriete uitdrukking in het Limburgs? Hij is van harte welkom via de app.

0: kleine fischer wordt in Nederland. Maar die hebben we gaan niet nodig. Want hier hebben we Marjolein Heiltjes en hier ben ik. Misschien via de app allerlei favoriete Limburgse uitdrukking binnen. Dat zijn er nogal, Gert. Hoi, Rian. Ja, ik zal het niet persoonlijk opvatten. Doe kens met de poekeroetje, zet José. Dat heb ik ook al lang niet meer gezegd, José. Wat een goede uitdrukking. Zet me dat maar in de tijd, zet Lily. Iets voor als je het niet begrijpt of ergens niets mee kan. Doe kens met Gert, dat zet Jo nog, Fotlog och. Het is echt, als ik niet van tevoren wist dat ik dit heb gevraagd. Zou ik nu huilend in een hoekje ergens me gewoon schamen. Want ik kreeg wel heel veel beledigingen binnen. Dat is toch blijkbaar wel het lekkerst in het Limburgs. Wat ik nu leuk liek, ik kreeg er wel als tekst binnen. Maar als ik zo'n favoriete uitdrukking heb, dan wil ik hem dicht heel ger ook huren zeggen. Zo wie ze hem zou zeggen. En misschien kan ik hem dan ook vaker laten huren in de uitzending. Dus spreek hem vooral in. Zoie, ik denk dit appje van Harold, want hij zegt wat een schelle cijfer.
1: Geet niet, besteed niet, huur ik net. Ja, dat klopt ergens wel. Maar er is één ding wat zeker niet geet. Dat is een action in de test pissen. Dat geet niet.
0: Dankjewel dan, huur. Wat is die favoriete uitdrukking?

De L1 WhatsApp stroomt vol met favoriete Limburgse uitdrukkingen. En om sommigen lig ik echt dubbel. Ik zal echt dadelijk nog gaan laten huren. Maar in de tussentijd ben ik ook nog even op zoek naar een metzinger. Over aarde, lucht of vuur hebben ze nog een paar minuten om hem aan te vragen. Een liedje dat ik toch aan deed denken. Dus nu ook welkom via de app. Tuur hem zo. Naar Dancehall Days in Ruiterregio.

0: meezinger, meezinger.
1: Aarde.
0: Meezinger, meezinger.
1: Lucht.
0: Happy voor Zuske, het gemunde show, hey, bij groeten, regie.
1: Ja. Of vuur, dat worden de elementen hoe ze Oetkoes kiezen voor de metzinger. En ik heb binnen alle elementen wel binnengekregen. Earth Song van Michael Jackson and Friends kreeg ik binnen van Rezi. This Land is Your Land van Trini Lopez kreeg ik nog binnen van Wiel. Water, dat wil Kees Gerhuren van Rowan Hesse. Maar er is één groep die vuil is aangevroeg en dat is ook wel een klassieker. Met het element vuur. Send it the Doors and light my fire.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Het is bijna 11:30. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemorgen. Het overgrote deel van de nieuwe wethouders in Limburg is man. In 27 van de 31 Limburgse gemeentes is nu duidelijk hoe het gemeentebestuur is samengesteld. Gennep is de enige gemeente met meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. Daar zijn het 2 vrouwen en 1 man. Sittard Geleen heeft het grootste aantal vrouwelijke wethouders, 3 van de 7. Het zevenjaarlijkse draaksteken in Bezel krijgt een nieuwe locatie. Het werd tientallen jaren opgevoerd bij kasteel Nieuwenbroek, maar de editie van 2030 is bij Sportpark de Solberg. Esther Apeldoorn van de organisatie.
9: Nou, het is niet Bezel ontgroeid, maar het was wel de locatie die we haaien ontgroeid. Dan moest ik voorstellen, we zijn 50 jaar te gast geweest met de familie Gietzi op hun landgoed. Dit is natuurlijk een fantastisch evenement wat werd gedragen door een dorp, maar ze hebben natuurlijk ook wel 1,5 uur van tevoren draaksteken in de achtertuin. Mm-hmm. En dat is op een hele nette manier in goed overleg ook wel tot de conclusie gekomen van nou, het voor de volgende editie gewoon absoluut naar een nieuwe locatie. Ja, en dat stelt zich voor een fantastische uitdaging. Ja. Met als belangrijkste opgave om wie dan ook dat draaksteken in Bezel te haaien.
8: In Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een verdachte werd direct aangehouden. Dat gebeurde rond 13:45 in een woning aan de Kaldenkerkerweg. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Een traumahelikopter werd afgelopen nacht ingezet. En bagage op Maastricht-Aachen Airport wordt voortaan gescand door kunstmatige intelligentie. Het systeem moet de verwerking van bagage efficiënter maken en de beveiliging verbeteren.
10: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit. En als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslist of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen, of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen, dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen.
8: Volgens het vliegveld gaat het om een primeur. Het systeem zou nog nergens anders in gebruik zijn. Het weer droog met zonnige perioden en maximaal 23 tot 25 graden. In de loop van de middag geheel bewolkt en perioden met wat regen.

0: Limburgse uitdrukkingen komen binnen via de L1-app. Wat is tien favoriet? Mogen ze het mij laten weten? Ik moest wel lachen om de suggestie van Anja.
1: Hoi Rian, goedemorgen met Annie Dupnik. Ik heb nog twee leuke uitdrukkingen van mijn mam. Schieten voor de keutel, leg Bill voor de sokken eraan en hondsvot in olie gebakken. En dat betekent als ze vroeger zag, mam, wat heb ze gemaakt vandaag? Dan zag ze dat. Groetjes!
0: Ja, dat is, ik moet hem nog oefenen een beetje. Dit is een beetje zoals bid vecht, hel lach. Ik ga oefenen, dankjewel. Dit is nog een appje van Huub.
2: Hoi Rian, we hebben bij de vereniging als lijfspreuk alleen kind ze een beetje. Samen heel veel.
0: Ah, oh, wel goed om te huren dat er niet alleen maar gescholen wordt in het Limburgs. Dat is fijn. Dien favoriete uitdrukkingen zijn welkom via de app. Dit is...

0: maken. Sneller en Maan met blijven slapen. Ik hier nog een paar mooie uitdrukkingen binnen. Even luisteren.
1: Heeft geen goede dag. Het is gewoon dun bij zijn hart zitten. Wie weet waar Abraham de mosterd haalt. Wie wist waar hij siep. Kijk een poes. Kijk dat ik uit. Personen met mankementen kennen toch goed functioneren.
0: Maarten, ik moet je er heel even bij halen. Want dit zijn allemaal Remunse uitdrukkingen. Zin. Die heb jij online gezien. Nog een paar.
1: En jij fot pies ook. Een vrouw die veel drinkt. Soep nel. Een accordeon. Een pensorgel.
0: Ken je ze allemaal?
2: Ik ken ze allemaal. En er zien er nog veel meer. Ja.
1: Gaan kuilkepjes vangen, jong. Sommige leuke dingen hebben ook minder leuke kanten. We kunnen hier net het ook keutelen. Een relatie hebben als katten en honden. Die verstaan ze wie kat en hondje.
0: Maar doen ze er een alleen maar zeiken? Of zijn er ook positieve uitdrukkingen?
2: Nou, gewoon positieve uitdrukkingen.
0: Maar zeggen, want die worden alleen maar geknoterd.
2: Ja, ja, zeker. Maar dit was het leuke eraan. Het even het knoteren, hè. Dat doen we Geert, hoor.
0: Ja, toch. Een klein beetje knoteren. Neulen is het dan in Venlo, toch?
2: Als ze meer daarvan willen horen en zien, dan kent ze nou een Instagram-account. Sjelle Zijver heet dat. En
0: perfect.
2: Daar zien ze van alles op.
0: Sjelle Zijver, kent ze opzoeken. Maar ik kan nog leuke uitdrukkingen binnen via de app. Dankjewel, Dovjur. Werden alles van wit. Is natuurlijk de Janse Baggerband. Regenjas hier, Snoopy L1. Ronald zet nog en een bloos. Maak geen zeigen, hoor. Ja, dat is

Met zometeen in het Limburgse Nuuts. Nog altijd die ene opgave in het routespel. Dag 3, dus dat betekent een Hinterby. En hopelijk gewoon die kaarten voor Kasteeltuin achter de deurroet. Zou toch lekker zijn om door dit weekend naartoe te kunnen gaan. Dit is Lionel Richie New en Dancing on the Ceiling.

0: En het Sardemi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven VBGO en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Brouwerij Gulpener wordt overgenomen door Grols. Dat had al een belang van 15% in Gulpener, maar wordt nu volledig eigenaar. Bij een steekpartij in Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Een verdachte is gearresteerd. En het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. In 27 van de 31 gemeentes is de samenstelling van het nieuwe college nu bekend.
14: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden.
16: Koopjesjager bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
17: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Straprin.

0: Innovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
1: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Tired of being sorry you to be. L1, hele goedemiddag. Met het Limburgse nieuws van deze donderdag 2 juli. De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders zijn bijna overal in Limburg compleet. En één ding valt daarin op. Het overgrote deel van de wethouders is nog altijd man. Maarten, hoe scheef is die verhouding eigenlijk?
1: Nou, je kunt wel zeggen dat het behoorlijk scheef is, hoor. Gemiddeld bestaat een Limburgs college uit 3 mannelijke wethouders en 1 vrouwelijke. Tel je de burgemeesters mee, dan is die ook nog meestal een man. Grofweg is 3/4 van de wethouders in Limburg man.
0: Je zegt de burgemeester, hebben we niet juist veel vrouwelijke burgemeesters, ja, ook? Of valt dat dan best wel tegen?
1: Ja, dat begint wel steeds meer te worden in onze provincie.
0: Okay.
1: Ik denk, als je goed kijkt, dat is misschien wel 50-50 of zo. Hmm.
0: Zijn er ook gemeenten die eruit springen?
1: Ja hoor, Gennep is de enige gemeente met meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. En Sittard-Geleen heeft met 3 vrouwelijke wethouders de meeste vrouwen in het college. Aan de andere kant zijn er ook gemeenten waar het college volledig uit mannen bestaat, zoals Horst aan de Maas, Maarschouw, Meersen, Voerendaal, Roermond.
0: Ja, nou heeft dat in sommige plaatsen ook tot protesten geleid. Hè? In Heerlen was dat zo, Roermond volgens mij ook.
1: Ja, protesteerden raadsleden in het wit tegen het gebrek aan vrouwelijke wethouders. En in Heerlen dreigde aanvankelijk een volledig mannelijk college te ontstaan. Uiteindelijk trok 1 kandidaat zich terug en kwam er alsnog een vrouwelijke wethouder voor hem in de plaats.
0: Is er ook een verklaring voor zo weinig vrouwen in de colleges?
1: Ja, daar hebben we een politicoloog naar gevraagd. Dat is Lisa Mugge. Die heeft gezegd dat dat meerdere oorzaken heeft. Wethouders komen vaak uit de gemeenteraad. En ook daar zijn vrouwen al ondervertegenwoordigd. Dus daar begint het eigenlijk al. Mm-hmm. En daarnaast ervaren vrouwen volgens haar vaker drempels tijdens de selectie voor een wethoudersfunctie.
0: En dat speelt privé ook een rol?
1: Vaak wel, hè. Mugge wijst erop dat de gemeentepolitiek nog vaak is ingericht op mensen die altijd beschikbaar zijn. Raadsvergaderingen zijn bijvoorbeeld regelmatig tijdens kinderbedtijd bijvoorbeeld. Omdat zorgtaken in de praktijk nog vaak vaker bij vrouwen terechtkomen, kan dat wel een extra drempel zijn.
0: Ja, dus ook een oproep aan de vrouwen zelf.
1: Ja, en dat doet bijvoorbeeld ook oud-burgemeester Mirjam Klermons. Ze zegt dat vrouwen ook nadrukkelijke kandidaat mogen stellen. Volgens haar twijfelen vrouwen vaker of ze wel geschikt zijn, terwijl mannen die stap dan toch wel weer sneller zetten.
0: Ja, dus misschien het twijfelen aan het geschikt zijn, maar het vooral ook, hoe gaan we dat regelen?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En ik ken wethouder in Roermond bijvoorbeeld, mannelijke wethouder dus.
0: Ja.
1: En die heeft ook gezegd van nou, als het kinderbedtijd is, dan wil ik geen afspraken bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
1: Dus ook daar zie je wel een beetje de verschuiving in ontstaan.
0: Ja, dus er is wel beweging, maar ja, als je dit ziet, is de balans nog ver weg.
1: Ja, zoals gezegd, er zijn wel gemeenten die het beter doen. Maar als je naar heel Limburg kijkt, zijn vrouwen in de colleges nog altijd duidelijk in de minderheid. Dus de barricade op, zou ik zeggen.

0: Dag Jan, met Jos. Ik denk dat ik de extra hint vandaag niet nodig heb, want het zal waarschijnlijk wel Barlo zien wat je nou op zoek ziet. In Barlo heeft destijds de Japanse kunstenaar Tajiri gewoond en die heeft ook beelden van draken in staal in het dorp neergezet. Dus de draken in staal verwezen naar uw aanwijzing van gisteren.
1: Het
2: Jos, ik wil niet te brutaal zijn, maar daar heb je de hint, denk ik, toch nodig. Want Barlo is het niet. Eén cryptische omschrijving bracht ons naar één plaats in Limburg. Dat was in ieder geval de bedoeling, maar dat is nog niet gelukt. En dus op dag 3 een hint. Er is een soort tweede omschrijving erbij, maar ik koppel ze even aan elkaar. Doe Kimper. Met vuurspuwen zijn ze gestopt. Maar die bomen heb ik eerder gezien. Met vuurspuwen zijn ze gestopt, maar die bomen heb ik eerder gezien. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denken ze dat het die plek moet zijn? Kunt kans maken op kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. De appjes komen al binnen. Dus laat maar weten wat Stichter van Dings.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel!
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. Brouwerij Gulpener wordt overgenomen door Grols. De Twentse brouwer was al voor 15% eigenaar van het bedrijf in Gulpen, maar neemt het nu volledig over. De bedrijven werkten al 30 jaar samen. Hoeveel geld is betaald voor Gulpener is niet bekendgemaakt. Het 7-jaarlijkse draaksteken in Bezel krijgt een nieuwe locatie. Het werd tientallen jaren opgevoerd bij kasteel Nieuwenbroek, maar de editie van 2030 is bij Sportpark de Solberg. Esther Apeldoorn van de organisatie.
9: Nou, het is niet Bezel ontgroeid, maar het was wel de locatie die we haaien ontgroeid. Dan moest ik voorstellen, we zijn 50 jaar te gast geweest met familie Gietzi op hun landgoed. Dit is natuurlijk een fantastisch evenement wat werd gedragen door een dorp. Maar ze hebben natuurlijk ook wel 1,5 uur van tevoren draaksteken in de achtertuin. Mm-hmm. En dat is op een hele nette manier in goed overleg ook wel tot de conclusie gekomen van nou, het, voor de volgende editie gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Ja, en het stelt zich zo'n fantastische uitdaging. Ja. Met als belangrijkste opgave om wie dan ook dat draaksteken in Bezel te haaien.
8: Het overgrote deel van de nieuwe wethouders in Limburg is man. In 27 van de 31 Limburgse gemeentes is nu duidelijk hoe het gemeentebestuur is samengesteld. Gennep is de enige gemeente met meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. Daar zijn het 2 vrouwen en 1 man. Sittard-Geleen heeft het grootste aantal vrouwelijke wethouders, 3 van de 7. In Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een verdachte werd direct aangehouden. Dat gebeurde rond 14:15 in een woning aan de Kallenkerkerweg. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Een traumahelikopter kwam in actie. En bagage op Maastricht-Aachen Airport wordt voortaan gescand door kunstmatige intelligentie. Het systeem moet de verwerking van bagage efficiënter maken en de beveiliging verbeteren.
10: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit. En als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslist of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen. Of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen. Dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen.
8: Volgens het vliegveld gaat het om een primeur. Het systeem zou nog nergens anders in gebruik zijn. Het weer droog met zonnige perioden en maximaal 23 tot 25 graden. In de loop van de middag geheel bewolkt en perioden met wat regen.

Met vuurspuwen zijn ze gestopt, maar die bomen heb ik eerder gezien. Het geeft voor een plaats in Limburg. Maar welke toch? Kin Rombeek binnen Melek zijn ik voorbij komen. Nijken, dat ligt in de gemeente Leudal met de groetjes van Karen. Rijkold, Valkenburg, Waals. En natuurlijk wordt Bezel veel gegokt vanwege de draken. Het drakenriekt dan. Maar helaas is dat niet goed. Wat denk je dat het is?

0: En Mona gaat zingen. Dat hoef je nooit te onderbreken natuurlijk. You're the first, the last, my everything. Met Hent. En het routespel zou voor Oud moeten komen in de juiste plek. Maar is dat ook gebeurd? Dat is de grote vraag. En ik denk dat de telefoonlijn het antwoord erop kan geven.
1: Met Ellie.
0: Met Rian van L1. Goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Ellie, best live in de uitzending.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Goed. Nou, ik dacht dus van bomen. Dat kan een bos zien. Mm. En die komen mee bekend voor. Dan herken ik iets.
0: Ja.
1: En dan is het herkenbos.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: De hint gaat makkelijker gemaakt omdat de opgave toch wel moeilijk wordt. Met vuurspuwen zijn ze gestopt. Dat ging over de Limburgse spiritusindustrie Lispin. Een bedrijf te Herkenbos dat leek aan de Lispinweg. Dat wordt opgericht door Hugo Raap, eigenaar van de reukwarenfabriek, ook in Herkenbos. En de reden wordt om in eigen beheer alcohol te vervaardigen die nodig wordt bij bereiding van de reukwaren. Maar vuurspuwen, spiritus, dat wordt de link. Dus dat wordt nogal een lastige. Maar met de hint ben je er gelukkig goed gekomen, Ellie.
1: Ja, dat is prima gelukt, joh.
0: Herkenbos, okay. Voor het. Die kaartjes voor de kasteeltuinen komen die de kant op.

Waiting for Tonight mag een eind aan Route Regio. Dat betekent het begin van Hittappen. Zometeen met Stefan. Heel veel plezier. Morgen is Ruti, dus ik spreek tegen volgende week.

Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.

0: brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: korting. Geldt alleen vandaag nog.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Brouwerij Gulpener wordt overgenomen door Grols. Dat had al een belang van 15% in Gulpener, maar wordt nu volledig eigenaar. Bij een steekpartij in Venlo is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Een verdachte is gearresteerd. En het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. In 27 van de 31 gemeentes is de samenstelling van het nieuwe college nu bekend.
4: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24.
6: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Würselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Würselen. Mijn meubelzaak.
8: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: 66, I Don't Feel Like Dancing en de hit van Sienna Spyro en The Material Lover. Van harte welkom bij Het Happen.
1: De Vie.
0: Op de dag dat Gulpener na 200 jaar is overgenomen door Grols, hoppen verdoor richting De Vie van Misha vandaag. Wil zich ook een vie samenstellen, dat kent via de site l1.nl. Kunt ze morgen in de uitzending, krijgt ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau.
2: Ik ben Misha, ik heb gestemd op De Vijf. En een van mijn liedjes is Boston met More Than a Feeling.
1: L1. De Vief.

Tina Turner en The Private Dancer. Nou, zo private zijn die verzekeringspapieren niet meer, nee. Want Tina had ooit haar benen laten verzekeren voor $3.2 miljoen. Maar ja, ze was niet de enige met een peperdure verzekering. Tom Jones die had ooit zijn borsten laten verzekeren voor $7 miljoen. En de absolute koningin Jennifer Lopez had ooit haar billen laten verzekeren voor $27 miljoen. Hey, even inzoomend op Limburg is ook wel mooi. André Rieu heeft een viool uit 1732 en die is maximaal verzekerd. Ja, die viool die reist natuurlijk overal met hem mee, hè, over de wereld. En die is verzekerd tegen diefstal, transportschade en zelfs tegen klimaatverandering. Ja, en zo kan er nooit een valse noot tussen sluipen. En blijft André altijd de eerste viool spelen, mensen. Ja, ja. Hey, de grapjas hier, Stefan mailt zich voor hithappen met Ricky Martin.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Familiebrouwerij Gulpenor komt volledig in handen van Grols. De Twentse brouwerij had al 15% van de Limburgse brouwerij in handen en dat wordt nu de volle 100%. Dat maakte de twee brouwerijen die al 30 jaar samenwerken vandaag bekend. Alleen Alfa en Lindeboom blijven over als zelfstandige Limburgse pilsbrouwerijen. Tijdens een inval in een cocaïnewasserij in Guttekoven gisteren zijn 4 mensen opgepakt. Grondstoffen en materialen die in het pand werden gevonden zijn in beslag genomen. Een gespecialiseerd team onderzoekt het pand. De cocaïnewasserij midden in het dorp wordt tijdens die periode bewaakt. Bij een mishandeling in Venlo is iemand ernstig gewond geraakt gistermiddag. Er landde een traumahelikopter om medische hulp te bieden. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben direct onderzoek gedaan in een woning en buurtonderzoek gedaan. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het overgrote deel van de wethouders in Limburg is man. Gemiddeld heeft een college 3 mannelijke wethouders, 1 vrouwelijke wethouder en een mannelijke burgemeester. Alleen in Gennep zijn meer wethouders vrouw dan man. Daarbij gaat het om 2 vrouwen en 1 man. In Horst aan de Maas, Maasgouw, Meersen, Voerendaal en waarschijnlijk Beekdalen bestaat het college volledig uit mannen. Het weer, het is vanmiddag bewolkt en mogelijk gaat het regenen. Het wordt maximaal 24 graden. Ook vanavond kan het wat regenen.

0: Als een mie in Hit Up en verzitten midden in de V van Misha vandaag. Zelf in aanvragen, dat ken via de site L1.nl. Gewoon even vier stuks over de hechter met.
1: Hoi, ik heb gestemd op de Veef. En een van mijn liedjes is Wham and the Edge of Heaven.

Donderdagmiddag, dit is L1 met Dario G en Carnaval di Paris. Op de dag dat Maastricht AK Airport een nieuw AI-gestuurd bagagesysteem primeurt. Hoor je de lekkerste hit-appen-hits met de Vrijbuiters zometeen geluk. En DJ Snake en Justin Bieber. Dit is Let Me Love You, L1.

heb al mijn vakantiedagen ingeleverd om dicht te laten genieten van de beste Limburgstalige muziek. En dat non-stop zonder collares erbij. Hey. Wat een goede deal, hè? Check het even hoe het via de site van ons L1.nl/Plattenweg. Want daar is onze internetradiostation te vinden. Plattenweg Radio. Ja, en ik ben er echt net bij, hè. Dus als ze mij ooit huurt op Plattenweg Radio, dan krijgt ze van mij de sleutels van mijn driewieler. Het is hittappen op de donderdag met de classic van de Bee Gees en Tragedy.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Familiebrouwerij Gulpenor komt volledig in handen van Grols. De Twentse brouwerij had al 15% van de Limburgse brouwerij in handen. Tijdens een inval in een cocaïnewasserij in Guttekoven zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Grondstoffen en materialen die in het pand werden gevonden zijn in beslag genomen. Bij mishandeling in Venlo is iemand ernstig gewond geraakt gistermiddag. Er landde een traumahelikopter om medische hulp te bieden.
3: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog 1000 extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan.
5: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
6: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
7: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.

Hey, in Sibbe en Valkenburg leren basisschoolkinderen al jaren geen aan elkaar geschreven letters meer. Alleen nog maar losse blokletters. Het complete verhaal lees je natuurlijk online via l1nieuws.nl en via de L1-nieuws-app. Het is Hit Happen met Alvaro Soler. Achter Patrice Rushen, dit is Forget Me Nots, Be Alleen.

Net weer de kerstmis, hè? Ja, ik weet ongeveer wel wat ze kreeg, maar ja, wat is het dan? Welke kleuren, geuren en smaken? Ja, geen idee. Dat is ongeveer het Limburgse teken. Laat ik verrassen, hè? Strak een 1440 en nieuwe Honda BL1. En de lekkerste hit-appen hits met 98 Degrees en Stevie Wonder. Oftewel, Stefke Miracle, hè? Through to your...

0: Eenmaal de L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Vers aan tafel, vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers aan tafel.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers aan tafel!
7: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: geldt alleen vandaag nog.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Janna Hoofs met het L1-nieuws. Familiebrouwerij Gulpenar komt volledig in handen van Grols. De Twentse brouwerij had al 15% van de Limburgse brouwerij in handen en nu wordt dat de volle 100%. Dat maakten de twee brouwerijen die al 30 jaar samenwerken vandaag bekend. Alleen Alfa en Lindeboom blijven over als zelfstandige Limburgse brouwerijen. Tijdens een inval in een cocaïnewasserij in Guttekoven gisteren zijn 4 mensen opgepakt. Grondstoffen en materialen die in het pand werden gevonden zijn in beslag genomen. Een gespecialiseerd team onderzoekt het pand. De cocaïnewasserij midden in het dorp wordt tijdens die periode bewaakt. Het Maastricht UMC Plus doet onderzoek naar een nieuwe manier van borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker die zijn bestraald. Het Zorginstituut Nederland maakt daarvoor ruim 4,5 miljoen euro vrij. Onderzoekers bekijken of een reconstructie met lichaams-eigen vet net zo goed werkt als de huidige standaardbehandeling. De nieuwe techniek is minder ingrijpend dan de operatie waarbij huid en vet uit de onderbuik wordt gebruikt. Als de resultaten goed zijn, kan de behandeling vanaf 2032 mogelijk worden vergoed uit de basisverzekering. Bij een mishandeling in Venlo is iemand ernstig gewond geraakt gistermiddag. Er landde een traumahelikopter om medische hulp te bieden. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben direct onderzoek gedaan in een woning en buurtonderzoek gedaan. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Treinreizigers hebben in de eerste helft van dit jaar minder vaak last gehad van storingen dan een jaar eerder. Maar niet op alle Limburgse trajecten was dat het geval. Dat blijkt uit een analyse van storingsgegevens. Op de Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo kregen reizigers in de eerste helft van dit jaar juist vaker te maken met vertraging. Dit werd in de meeste gevallen veroorzaakt door een seinstoring. Het weer. Het is vanmiddag bewolkt en mogelijk gaat het regenen. Het wordt maximaal 24 graden. Ook vanavond kan het wat regenen.

0: Miles Smith en Wait For You. De 4. Je hoort ook nog de classic van Crowded House en Don't Dream It's Over. Nou, het is zeker nog niet over. De top 4 van Misha is vandaag in de buurt. Wil zichzelf een top 4 inschikken? Dat kent via de site l1.nl. Kom ze morgen op de radio. Krijgt ze vanmiddag een chocoladeverrassing van Rousseau.
1: Ik ben Misha. Ik heb gestemd op de 5. En een van mijn nummers is Op het terras in de stad van Lex.
2: Ah, lekker, even alleen. Zal ik nu eens drinken? Zou ik me eens gaan bestellen? Nu weet de wien. Beste gek, is niet de zoepie. Dat is dus een echte Chateau-migraine. Ik heb nog koffie van gisteren. Wat een feest. Ja, voor de tweede keer getrouwd en zie voor de derde keer. Het is wel hoe ze zin in hebt. Trouwens, daar moet echt niks van zeggen. Meidje, nou nog een beer. Op het terras in de stad. Ik heb die vrije pan weer. Die was 20 jaar geleden toch een stuk knapper. Volgens mij is dat minstens een kudde olifant overheen gegaan. Het enige wat die nog kan redden is een goede plastische chirurg. Wat een wiefkeel. Niet te geloven. Vroeger kom je hier nog helemaal. Die ganse lekkere nette wieven. En nu? Gaat van die oude schrapnellen. Een richting spatlappenbal. Dan komt de kern weer. Met de hond. Hem zie ik wel vaker de laatste tijd. Zo pas gescheiden. Maar dan moet toch ook blij zijn. Dat er van die oude af is. Die deugde toch echt niet. Wat een kanalje. Door stoppen met roken. Bah. Ik heb nog een nog koffie. Ik zoek echt nog iemand te vullen. Zo'n feestje. Maar ja. Dan moet ze van de dagen genieten. Dat ze leert. Weet ze wat? Ik drink niet nog in. Meidje. Dan moet nog een beer. Op het terras in de stad, daar zust er altijd wat. Daar kunst de lieve kieken. Op het terras in de stad, daar zust er altijd wat. Daar kunst de lieve kieken. Als hem daar zie zitten, een panzer, een verrekenskoop. De pap van hem, niet zo heel gewerkt al. Een dwarsgebakken juppie. Wat wel een lekker wief bezig. Jonk. En strak, met zaktebak.

0: a jugar.
1: ¡Vamos!
0: 1, 2, 3, 4. 20% van de Limburgse huishoudens heeft één of meerdere honden. Ja, ze zeggen wel eens blaffende honden bijten niet. Ja, dit wordt toch wel echt het voorbeeld, hè? Het is zeg maar de tackle onder de rappers. Pitbull, I know you want me. Dit is L.

0: Are you with me?
1: Last Frequencies en Are You With Me? Zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws. En strakke natuurlijk, hè? 1540, een neue honden van het Limburgse Teerke. Het is Hit Hopper L1 met Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Brouwerij Gulpenor komt volledig in handen van Grolsch. De Twentse brouwerij had al 15% van de Limburgse brouwerij in handen. Tijdens een inval in een cocaïnewasserij in Guttekoven zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Grondstoffen en

0: mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
2: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
3: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS, Melick.

0: Justy en Turn the Lights Off. Wat is Dine favoriete plaat? Plaat. Wat een enkel leedje bij die andere radiostations. Veren we er gewoon vief. Even durfje even over de schutting ermee via L1.nl.
1: Hoi, ik ben Micha. Ik heb gestemd op de Veef. En een van mijn leedjes is Ziggy Marley met Toen.

ik heb gehuurd dat 1540 Diene pincode is. Ja, serieus, waar? Probeer dat maar eens bij de pinautomaat. Begint opeens het Limburgse teken te zingen uit de muur. Hey, 24 graden in de provincie met heel veel zon. Dit is L1 met Sia en Cheap Trails.

0: Actuele zwemtemperatuur bij Copacabana Beach, 22,2 graden. Jorde Barry Manilow, BL1. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. Daarin hoor je onder andere wie er vanavond allemaal op het podium staan bij de 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
8: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Gulpenor komt volledig in handen van Grols. De Twentse brouwerij had al 15% van het Limburgse bedrijf in handen. Nu wordt dat de volle 100%. Dat maakten de twee brouwerijen die al 30 jaar samenwerken vandaag bekend. Toch was de overname geen makkelijk besluit.
9: Het is een keuze die we echt vanuit de verantwoordelijkheid die we voelen gemaakt hebben. We vinden het belangrijk dat er een goede toekomst is voor het bedrijf. Maar als familie voelen we daar wel de pijn van. We hadden het liefst het bedrijf zelfstandig voortgezet. Het is echt met het verstand gedaan, deze keuze.
8: Alleen Alfa en Lindeboom blijven over als zelfstandige Limburgse pilsbrouwerijen. Tijdens een inval in een cocaïnewasserij in Guttekoven gisteren zijn 4 mensen opgepakt. Grondstoffen en materialen die in het pand werden gevonden zijn in beslag genomen. Een gespecialiseerd team onderzoekt het pand. De cocaïnekwekerij midden in het dorp wordt tijdens die periode bewaakt. Het Maastricht UMC Plus doet onderzoek naar een nieuwe manier van borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker die zijn bestraald. Het Zorginstituut Nederland maakt daarvoor ruim 4,5 miljoen euro vrij. Onderzoekers bekijken of een reconstructie met lichaams-eigen vet net zo goed werkt als de huidige standaardbehandeling. De nieuwe techniek is minder ingrijpend dan de operatie waarbij huid en vet uit de onderbuik wordt gebruikt. Als de resultaten goed zijn, kan de behandeling vanaf 2032 mogelijk worden vergoed uit de basisverzekering. Bij een mishandeling in Venlo is iemand ernstig gewond geraakt gistermiddag. Er landde een traumahelikopter om medische hulp te bieden. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben direct onderzoek gedaan in een woning en buurtonderzoek gedaan. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu startte vanavond in Maastricht. Gisteren was de generale repetitie en daar stonden nog een paar andere bekende Maastrichtenaren op het podium, zoals Jontana en Frans Teunis.
10: Alles, drum en dran, is super perfectie geregeld door André. En dat is zover met zo'n maand te maken werken. Terwijl ze ook zelf in hun eigen optreden met dit. Dit is dat diamantje om je kroontje wat in hun eten had.
11: Het is wel echt een droom. Dit wou Giel Geren en het is gebeurd. En we mogen dit nu een paar weken doen en ja, geweldig.
8: In totaal worden er 12 voorstellingen gegeven. Het weer, het is vanmiddag bewolkt en mogelijk gaat het regenen. Het wordt maximaal 24 graden. Ook vanavond kan het wat regenen.

0: Alicia en Baby Talk BL1 kreeg net een appje van Roderick. Hey Stefan, 1440 bij de pinautomaat. Dat werkt helemaal net.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Kateerke.
0: Nou, probeer dan eens even 4x0. Dat is tenminste een pincode die werkt bij mij altijd. Wat zegt ze? Is dat mijn eigen pin? Oh, dat is mijn eigen pincode. Oh.

0: Wij kletsen handen de lucht in met James Blunt en You Are Beautiful. Zometeen Ruben op de radio, L1 Vandaag. Daarin natuurlijk weer de Nuitsquiz. Prizen pakken, de lekkerste is onderweg naar Hoes. En natuurlijk Ruben Wekers. Dat werd hartstikke gezellig. Ik moet nog even een 4 seconden rekken. Anders is de Nuitslezer van de NOS nog net in zijn hok. En dan zit stil op zender. Want dan komen de pips veel te vroeg. Zometeen veel plezier met Ruben.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Appen met de jocks, download de L1-app.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Brouwerij Gulpenor komt volledig in handen van Grols. De Twentse brouwerij had al 15% van het Limburgse bedrijf in handen. Tijdens een inval in een cocaïnewasserij in Guttekoven zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Grondstof en materialen die in het pand werden gevonden zijn in beslag genomen. Het Maastricht UMC Plus doet onderzoek naar een nieuwe manier van borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker die zijn bestraald. Het Zorginstituut Nederland maakt daarvoor ruim 4,5 miljoen euro vrij.
2: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: zit te denken, laten we eens even beginnen met wat trivia. Uitzonderlijke dag in de opzicht van de radio op 2 juli 1949. Heel misschien dat heel, ja, een heel klein aantal Limburgers, denk ik, dat nog weten. Op 2 juli 1949 werd namelijk de eerste hitlijst ooit op radio uitgezonden in Nederland.
1: En wat de toekomst betreft, tot zaterdag 2 juni, 4 uur precies, voor Vara's Hit Parade.
0: Vara's Hit Parade. Ja, hier ondertussen klinkt het toch wat anders. Of klonk het ook wat anders rond die tijd.
2: Hier is Maastricht, de Nederlandse Omroepstichting, met het programma van de ROZ. Dames en heren, goedenavond.
3: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Nee, geen ROZ, maar gewoon een L en een 1. Daar luister je naar natuurlijk van harte welkom hier op de donderdagmiddag. Richting het weekend kunnen we ondertussen toch wel al een beetje stellen. Gaat het hier dan trouwens ook vanmiddag, ja, wat betreft het weekend, over het drankje met zo ongeveer de meeste bijnamen, denk ik. De goudgele pretcilinder, koude glijer, gerstenat, vloeibare boterham, tower smoothie. Of gewoon een pilsie.
4: Zeg, dat bier, dat wordt toch helemaal niet meer in Limburg gebrouwen?
0: Ja, tegelijkertijd, de reden dat we het over bier hebben, is dat echt Limburgs bier, dat zo'n beetje zeldzaam dreigt te worden. Want vandaag werd bekend dat ook Gulpener wordt overgenomen door een grote andere biergigant. Ja, mijn gedachte ging al snel uit naar dat stukje van Buutrede naar Ger Frenken. Vatten het ooit nog mooi samen. Een hele opsomming van verschillende Limburgse biertjes.
5: Daar heb je me zo belabberd veel. Dat komt. God, ja, wie komt er dan? Oh ja, dat komt door de Gulpener. Die loog door weer een ridder tegen een linjeboom. Ik zeg, wie ze dich met die? Toen brulde die wie een leeuw. Ik zeg, brand je het hek toch, Jan?

0: Sweets for my sweet CJ Lewis deed hij even een duit in het zomerse zomerhitzakje van L1 vandaag. Trouwens, zometeen over muziek gesproken. De razendsnelle spreekbeurt komt er weer aan. Giet over een specifieke Limburgse artiest.
1: Dat is een hele moeilijke.
0: Oh, dat was een hele moeilijke, inderdaad. Ja. Ondertussen toch even een andere Limburgse artiest. Ja, misschien wel toepasselijk aan het, in het sterretje van de werkdag. Nog een dikke drie kwartier, denk ik, voor de meeste mensen. Ja. En dan moet je naar huis, maar nu moet je nog niet naar huis.

0: zorgen maak. Ja, ik zit me even in te denken, zit er misschien immers nou op dit moment op kantoor? Nog in de werkplaats, sterretje van een werkdag. Gewoon nog niet douche, want ik voel me geen zo douche. Ik denk het niet. Ik denk toch eerder dat de meeste mensen dan de minuten van de klok afkieken. Ondertussen, hey, ruimbaan weer de razendsnelle spreekbeurt. Giet over een Limburgse artiest. Ja, daar is nog nooit zijn spreekbeurt, hier dan nog nooit over gegangen. Tot vandaag.
1: Tot nu toe hoefde het nog niet.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, tot vandaag, want zeer gewaardeerde collega Dave vond het toch wel nodig om het heerschap, het Maastrichtse heerschap, moet ik zeggen, André Rieu, even te bespreken. Want vanavond begint de meneer op het Vrijthof in Maastricht met zijn jaarlijkse zomerconcerten.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: André Leon Marie Nicolas Rieu is een orkestleider, violist, arrangeur en muziekproducent.
4: Ik denk dat niemand groter kan worden dan André.
3: Met zijn uitvoeringen van populaire klassieke werken verzorgt hij met zijn Johann Strauss Orchestra optredens over de hele wereld en geniet hij internationale bekendheid bij een breed publiek.
1: Dat doet het graag.
3: Rieu is geboren in Maastricht. Zijn vader, André Rieu senior, was dirigent van het Limburg Symfonieorkest. En stond erop dat zijn kinderen muziek leerden spelen. De eerste pogingen van de vader om André Rieu junior piano te laten spelen mislukte. Junior gaf de voorkeur aan de viool, welke hij leerde spelen vanaf ongeveer zijn zesde jaar. De grote doorbraak kwam in 1994. De tweede wals uit de suite voor variété-orkest van Dmitri Shostakovich werd een onverwacht succes en stond 30 weken in. Sinds 2005 treedt Rieu jaarlijks op
1: die manier aan de wereld te laten zien
3: op het Vrijthof in Maastricht als blijk van erkentelijkheid voor zijn thuisbasis.
5: Leuk dat jullie er zijn allemaal.
2: L1, dit is L1.

0: in the disco. Net bij Alain vandaag. High Hopes bij op de donderdagmiddag. Ik zat even te denken, woensdagmiddag. Nee, donderdag zitten we natuurlijk al. Trouwens, wat betreft de donderdagavond. De WK-kraker kunnen we toch wel nemen tussen Spanje en Oostenrijk. Die trappen straks om 9 uur af. Ze doen er dadelijk natuurlijk al het grensgevalletje. Wederom binnen de WK-thematiek. Een afvaardiging vanuit Spanje, een afvaardiging vanuit Oostenrijk. En ook een, toch wel een notoire Amerikaan, want die speel je dan vannacht. Trouwens al even witer, wat betreft het WK-speelschema. Klein probleempje voor Engelse ooiers, met kinderen die gigantisch fan zijn van het Engelse nationale elftal. Dat zullen er ook wel een paar zijn, denk ik. De wedstrijd tussen Engeland en Mexico in de achterfinale is komende zondag op maandag. Of is zondag? Zondag op maandag, s'nachts, moet ik dan zeggen, om 1 uur, net als Nederland, afgelopen week, zullen we het niet meer over hebben. Dan is natuurlijk het dilemma, stuur je de kinderen naar bed of laat u ze kijken? Nou, de Engelse bondscoach deed een dringend advies voor de ouders.
1: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch, there will be a big, big match on in 4 days. And we need the support of everyone. En especially of the children.
0: Ja, kom op, kniebergje. En oog is dicht. Ik kan nog wel iets bevuurstellen. Er is nog genoeg school, maar het WK is er maar eens in de 4 jaar. Over 4 dagen is een heel belangrijke wedstrijd. We hebben de steun van iedereen nodig. En vooral van de kids. Zo sprak die Engelse bondscoach. Nou, zometeen hoor je dus 3 afvaardigingen wat betreft WK-ploegen. Eerst nog even richting Jamaica. Ja, die doen niet mee op het wereldkampioenschap. Maar doen wel iets anders qua sport. Jamaica.

0: Jugel en Salto gingen de monstertalen bij Sister Nancy Bam Bam Jamaican. Heet net bij Alain vandaag, dat we toch zo meteen wat betreft het Limburgse nou eens even dichter bij Hoesukken. Guttekoven, want we zien, en er werd er nog wel vaker over Guttekoven gezegd. Ja, daar kun je kanon afschieten. Daar zullen niet tientallen kroegen zien. Misschien maar een bakkertje en een slager als die er al zitten. Maar feit is wel, wat ze willen in Guttekoven hebben, in tegenstelling tot veel andere Limburgse plaatsen. Janna zit nu al met handen voor het gezicht. Een cocaïnewasserij. Ja, Janna, dat kun je niet van iedere plek zeggen.
1: Nee, wat mooi is dan ook dat je zegt, ja, een Guttekoven, daar moeten we zijn. Au.
0: Oké, ja, daar had ik misschien iets langer over na moeten denken.
2: Koopjesjagen bij Porta. Score nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Het laatste Limburgse nieuws. Speciaal daarvoor hebben we Janna Hovers ingevlogen.
1: Goedemiddag. Het slachtoffer van een steekincident in Venlo afgelopen nacht is overleden, dat meldt de politie. Het gaat om een 56-jarige man. Na het incident werd gelijk een verdachte aangehouden, dat is een 55-jarige vrouw uit Venlo. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een conflict in de relationele sfeer. Gulpenor komt volledig in handen van Grols. Dat maakten de twee brouwerijen die al 30 jaar samenwerken vandaag bekend. De Twentse brouwerij had al 15% van het Limburgse bedrijf in handen. Volgens de brouwerij in Gulpen was het besluiten over de overname niet makkelijk.
11: Het is een keuze die we echt vanuit de verantwoordelijkheid die we voelen gemaakt hebben. We vinden het belangrijk dat er een goede toekomst is voor het bedrijf. Maar als familie voelen we daar wel de pijn van. We hadden het liefst het bedrijf zelfstandig voortgezet. Het is echt met het verstand gedaan, deze keuze.
1: Alleen Alfa en Lindeboom blijven over als zelfstandige Limburgse pilsbrouwerijen. Tijdens een inval in een cocaïnewasserij in Guttekoven zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Grondstoffen en materialen die in het pand werden gevonden zijn in beslag genomen. Een gespecialiseerd team onderzoekt het pand. De cocaïnewasserij wordt tijdens die periode bewaakt. Het Maastricht UMC Plus doet onderzoek naar een nieuwe manier van borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker die zijn bestraald. Het Zorginstituut Nederland maakt daarvoor ruim 4,5 miljoen euro vrij. Onderzoekers bekijken of een reconstructie met lichaamseigen vet net zo goed werkt als de huidige standaardbehandeling. De nieuwe techniek is minder ingrijpend dan de operatie waarbij huid en vet uit de onderbuik wordt gebruikt. Als de resultaten goed zijn, kan de behandeling vanaf 2032 mogelijk worden vergoed uit de basisverzekering. De 20e editie van de Vrijthofconcerten in Maastricht van André Rieu startte vanavond. En bij de generale repetitie gisteren bleek het een Limburgs feestje te worden. Zo staan bijvoorbeeld Fontane en Frans Teunis naast de violist op het podium.
12: Alles, drum en drum, is super factie geregeld door André. En dat is zover met zo'n maand te maken werken. Terwijl ze ook zelf in hun eigen optreden met dit. Dit is dat diamantje om je kroontje wat in hun eet had.
13: Het is wel echt een droom. Dit wou Giel Geren en het is gebeurd. En we mogen dit nu een paar weken doen. En ja, geweldig.
1: Ja, in totaal worden nog 12 voorstellingen gegeven.
0: Ik meen niet dat hij zei dat er veel meer voorstellingen werden gegeven.
12: 120.
0: Ja.
1: Ah, dat
0: ben een nulletje vergeten.
1: Zijn over al die jaren verspreid. Het weer. In het begin van de avond kan het regenen. Later op de avond wordt het droog. Morgen is het ook droog en vrij zonnig. En dan wordt het 26 graden.
0: Ah, nou, of dat we dan moeten smeren, dat vraag ik me af.
12: Dat is een hele moeilijke.
0: Dat is altijd een hele moeilijke. Janna, dankjewel.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Hier bij Alleen Vandaag. Nee, dat beloven wij plechtig. Sterker nog.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, leggen we de keuze even zeer gemakzuchtig bij jou. Ook vandaag bepaalde het speelschema van het WK. Het grensgevalletje vannacht kwam Amerika al in acties. Dus die pikken we ook nog even mee. En dan straks de kraker, denk ik toch wel. Spanje tegen Oostenrijk. 9 uur, dan staat die wedstrijd gepland.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Die vraag maar meteen even aan mevrouw Hoogse zelf. Welke afvaardiging, welk team supporter nu? Support, moet ik zeggen.
2: Van deze drie?
1: Ja, Oostenrijk, Amerika of Julio Iglesias.
2: Ja, dan Julio Iglesias.
1: Ja?
2: Ja.
1: Okay. Ja, of dus Johnny Cash vanuit de Folsom Prison of nee, Andreas Gabalier.
2: Nee, ook niet.
1: Mag niet van Jan af, geef het maar.

0: lekker een beetje transcendente meditatie. Bino en Lost Frequencies. En zonderling verzorgd je de Deep House.
1: Is L1.
0: Ja, wat betreft het andere muzikale dilemma in de vorm van het grensgevalletje wederom. Helemaal in lijn van het WK-speelschema. Ja, gastland Amerika stiert toch wel aan kop. Ja, niet wat betreft het WK dan, hè, maar hey, qua stemmen. Johnny Cash kan rekenen op heel veel stemmen. Ja, ook heel terecht in my humble opinion. Hè. De Folsom Prison Blues. Of hij toch zoiets van naar de wedstrijd van Spanje tegen Oostenrijk. Artiesten uit die twee landen die verdienen toch wel wat stemmen. Julio Iglesias en Andreas Gabalier uit respectievelijk Spanje en Oostenrijk. Die hebben wij ook klaarstond. Dus de keuze is reuze en de keuze ligt helemaal bij u. Wat betreft die landen intussen ook even dichter bij Oostenrijk aan het zoeken. Even richting Bezel, het draaksteken. Dat is nogal een notoire evenement dan natuurlijk. Dat kreeg je een nauwe vaste locatie door in Bezel. De voorstelling werd vanaf 2030 gespeeld op een terrein Nerve Sportpark de Solberg. Toekomstige IKC. Nou, in 2037 en 2044 zal het evenement dan door plaatsvinden. Het werd niet ieder jaar gegooid. Dus het is nogal een groot evenement als het dan plaatsvindt. Sinds 1967 werd het georganiseerd op het landgoed van Kasteel Nieuwenbroek. En dus nu edities weer besloten dat die locatie niet meer beschikbaar was. Voorzitter van de stichting Draaksteken is Esther Apeldoorn.
2: We zijn er lang mee bezig geweest. Het was een intensieve zoektocht. En hoe fijn is het om hier nu samen dat te kunnen onthullen. Dat we dat samen met de gemeente kunnen doen. Ja, en eigenlijk is dit gewoon start zijn voor Draaksteken 2030. En zo voelt het ook. En ik voel het ook aan de energie hier. Dus hier staat een trotse voorzitter voor je. Het Draaksteken is van Bezel. Het hoort in die kern thuis. We hebben natuurlijk na iedere voorstelling ook komen we altijd samen op de markt. De Nacht van de Draak. Daar moet gewoon verbinding zijn. En dan heb je nog zaken als zichtlijnen. Mooi bos op de achtergrond. Goede bodemgesteldheid. Wie de film heeft gezien weet nog hoe drassig het was. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die je meeneemt. En je weegt dat ook. En deze tikte gewoon alle boxen aan. Dus we zijn heel content.
3: Wij zijn eigenlijk al wel vanaf mijn komst hier bezig met het zoeken. Samen met het bestuur naar een nieuwe plek. En ja, ik ben echt heel blij dat er nu bijna zekerheid is op de plek. Er zijn nog wat onderzoeken die we moeten doen. Maar we verwachten dat dat geen problemen gaat geven. En dan kunnen we ook gewoon vooruitkijken. Want die plek is essentieel om dit goed te kunnen organiseren.
0: En dus is ook de burgemeester content, Martijn Derks. Tevreden burgemeester van Bezel. Ik zit nog te denken, ja, ik zag hij net over het grensgevalletje. Ja, dan is het natuurlijk ook wel een beetje de plicht om het ook even muzikaal aan het vuur te stellen. Mocht het nog niet voorbij hebben komen.
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Roept u maar, Andrés Gabalier, Julio Iglesias, Oda, John Sanchez, beter bekend als Johnny Cash, gijstreet van het Folsom Prison Blues. Dit is dan weer UB40.

0: One Republic bij L1 vandaag wat betreft het grensgevalletje. Ging het weer eens, het ging er goed op, laat ik het zo zeggen.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Het was weer eens vanouds ongemeen spannend wie dat dan zijn schoen heeft. Want er komen heel wat appjes binnen. Allemaal voor heel veel verschillende afvaardigingen qua ploegen. Is wel erg leuk. Dus zodoende even spieken ga ik bijvoorbeeld respons van...
2: Voor mij is dat grensgevalletje toch...
0: Oh, Maria is dit?
2: Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias zit Maria. Dankjewel voor die inzending. Even kijken, verder haaien we ook nog.
3: Allemaal mooie landen, Spanje en Oostenrijk op vakanties te gaan. Maar dit keer Spanje met Julio Iglesias, met Un Canto a Galicia. De groetjes van Jan en fijne uitzending.
0: Jan, dankjewel voor de respons. Tegelijkertijd komen er al heel veel appjes binnen van mensen die zeggen... Ja, maakt me niet heel veel uit. Als het maar niet in mijn studio Goulash Iglesias is. Niet Julio in zijn regenjas. En ja, dan moest je toch wel gaan tellen hoeveel dat er dan voor de Oostenrijkse afvaardiging binnenkomen. Dat was onder andere van Ria, geloof ik, van Frans, van Johan, van Freek. Oh nee, Freek was voor Johnny Cash. Nou ja, lang verhaal kort. Oostenrijkse supporter op dit moment even.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
2: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een steekincident in Venlo afgelopen nacht is overleden. Het gaat om een 56-jarige man. Brouwerij Gulpener komt volledig in handen van Grols. De Twentse brouwerij had al 15% van het Limburgse bedrijf in handen. Het Maastricht UMC Plus doet onderzoek naar een nieuwe manier van borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker die zijn bestraald. Het Zorginstituut Nederland maakt daarvoor ruim 4,5 miljoen euro vrij.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden.

0: speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Tradities geven ons houvast. Ze vertellen wij verzeen en hoe we vandaan komen. Ook binnen Vivantes vullen we die kracht van samen. Het delen van momenten, vieren van herinneringen en het koesteren van wat vertrouwd is.
4: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
3: Vivantes wenst alle schutterieën veel succes op het OLS.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht. Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
6: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
5: ihf-festival.nl. De vloeren- en raamdecoratiespecialist. In wonen. Maastricht.
7: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts.

0: terug naar het jaar 1984. Toen Jezus nog Herman heette en het water nog vies was. Of het water nog zuiver was en seks nog vies, zo moet ik het zeggen. Tegelijkertijd, nou even heel nog wat eerder, nog wat verder terug te tieden.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Jazeker. Dus even tijd voor wat tijdreizen, de historie achter deze tweede dag van de maand juli. Het is vandaag Wereld UFO-dag. Collega's van de LN Ochtendshow uit de vermerken ook wel over. Want ergens rond deze datum in juli 1947... zo in een heuse UFO zijn neergekomen in het Amerikaanse Roswell. Overheid zei dat er een weerballon neerstortje. Aanhangers van verschillende complottheorieën die geloven er nog altijd helemaal geen welbekende bal van. Maar een vliegende schotel met buitenaardse wezens aan boord. Dat zou volgens hun het verhaal zijn. Ja, linksom of rechtsom. Het is natuurlijk nog altijd heel wat materiaal voor beukfilms, series.
3: They said nothing happened at Roswell. Nothing at all.
4: This thing was big.
5: I know what I saw. I held my goddamn hand.
3: Roswell, about an incident they said never happened. Roswell, a place, an experience, a mystery based on actual events.
0: Ah, dat zijn toch de beste voice-overs, Paul. En dan door naar 2 juli 1949 radiohistorie, dames en heren. Piet Velleman presenteert de eerste hitparade op de Nederlandse radio.
6: Met op de tweede plaats.
7: Have you ever passed the corner of 4th and Grand?
6: En als nummer 3.

0: Zaterdag 2 juni, 4 uur precies, voor Vara's Hit Parade.
1: Het gebruik van Engelse woorden, dat valt me altijd wel op. Dat toen ook al aan de hand was. 49, dat is een hele tijd geleden natuurlijk. Dan, fast forward naar 2 juli 2005. Wereldwijd werd Live Aid georganiseerd. In 1985 stonden bij Live Aid de hongersnood in Ethiopië centraal. Deze keer was het ook Afrika en de armoede als thematiek. Ja, heel wat notabele stonden op verschillende podia wereldwijd.

duizenden mensen natuurlijk die er allemaal getuigen van waren. Paul McCartney samen met Bodo, Madonna en niemand minder dan Robbie Williams de We Will Rock You zong. Dan tot slot nog wat muzikale historie. 2 juli 1962. Één specifieke manier wordt eervol ontslagen in het Amerikaanse leger bij de 101st Airborne Paratroopers. Het ging niet helemaal vlekloos, want hij brok zijn enkel nadat hij met de parachute door een vliegtuig was gesprongen. Tegelijkertijd zijn enkel hij had het toch niet nodig om gitaar te spelen. Het draait je namelijk om. Neem eens minder dan Jimi Hendrix.

0: En het staartje van de donderdagmiddag met de voormalige Eurovisie Songfestival winnaars van Maneskin. Italië wist dus toen te winnen, want ze waren de afvaardiging van dat land. De Lonely is dus hier net bij Alleen Vandaag, waar we even wat sentiment aanboren. Herinner je het programma Praatjesmakers namelijk nog? Jochem van Gelder in gesprek met praatjesmakers, kinderen.
1: Die suikerstoffen die treffen allemaal gevaarlijke, gemene bacteriën die allemaal gaten in de kiezen maken, waardoor ze gaan rotten, ziek worden en uitvallen.
2: Wie is thuis het leukst? Papa of mama?
3: Allebei. Ik bedoel alleen mama.
0: Nou, vooral met die leugendetector inderdaad. Dat was vrij aandoenlijk. En de reden dat we het hier even over hebben, dat programma gaat iets dunnetjes overdoen onder de naam Limburgse Babbelaars.
4: Het is een programma waarin ik eigenlijk de provincie inga om wat meer van Limburg te weten te komen. En dat doe ik door in gesprek te gaan met de jongste Limburgers. Voor hoe zit het nou bijvoorbeeld in Limburg? Wat zijn de dingen die daar bij de kinderen leven? Er zijn een paar dingen mij opgevallen. Kinderen hier in ieder geval, ook al is het nu zomer, vol zijn van carnaval. Carnaval is wel een hot item, vastelovend. En ik vroeg me af, hoe is dat nou voor de kinderen om zo dicht bij een ander land te wonen? Ze vinden dat eigenlijk heel normaal, want zelfs oma woont in Duitsland. En ze gaan Duitsland winkelen. Dat heb ik geleerd dat het voor mij heel bijzonder leek. Maar dat voor de kinderen, ze zeggen, nou, dat is eigenlijk best wel gewoon normaal. Het is helemaal niet belangrijk of ik een keer een grapje maak of wat dan ook. Het is belangrijk dat zij zoveel mogelijk aan jou vertellen.
0: Ja, ik heb er wel vertrouwen in, hoor. Hij weet de tongen van de kids toch wel los te maken vaak. Jochem van Gelder natuurlijk. De serie Limburgse Babbelaars is vanaf eind augustus dan op ons YouTube-kanaal te zien. Zitten denken, heb je er thuis in zitten, is een Limburgse Babbelaar. Stuur even een mailtje. Komt Jochem misschien op bezoek.

En weet ik, je bord het jaar muziek heb ik allemaal bewaard in de bunnet in hun bazen verkopen. Is maar smakelen, die mensen in de herfst, ik heb niet meer, die zeker ook weer vandaag zijn, die nog prima, dat is ook door de...

0: You Bring On The Sun. Ja, in tegenstelling tot de afgelopen dagen is hij nu even verdwenen. Of ja, een beetje een waterig flat zonnetje nu hier in Maastricht. Maar ik denk op andere plekken in de provincie Limburg dat het toch een beetje tegenvalt wat betreft de zonnestralen. Zometeen hoor je natuurlijk van Janna of er de komende dagen nog sprake is van zonnestralen. Ik denk het wel. En trouwens ook nieuwe ontwikkelingen rondom dat vermeende skelet van D'Artagnan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
3: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
5: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Het is op de kop af 5:30 en zodoende krijgen we hier een update van het Limburgse nieuws van Jan Hovens. Bijvoorbeeld over die welbekende vierde musketier.
10: Goedemiddag. De kogel bij het vermeende skelet van D'Artagnan blijkt een spijker te zijn. Dat zeggen onderzoekers die het skelet bestuderen. Daarmee wordt niet uitgesloten dat het om de musketier gaat. Het doorslaggevende bewijs is alleen nog niet gevonden. Het onderzoek gaat nu verder met DNA-onderzoek. De extreme hitte van vorige week heeft voor flink meer sterfgevallen gezorgd dan normaal in Limburg en Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In Zuid-Nederland stierven bijna 180 mensen meer dan verwacht. Landelijk gaat het om ongeveer 480 sterfgevallen meer. Het slachtoffer van een steekincident in Venlo afgelopen nacht is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 56-jarige man. Na het incident werd gelijk een verdachte aangehouden. Dat is een 55-jarige vrouw uit Venlo. Volgens de politie gaat het om een conflict in de relationele sfeer. Het Maastricht UMC Plus doet onderzoek naar een nieuwe manier van borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker die zijn bestraald. Het Zorginstituut Nederland maakt daarvoor ruim 4,5 miljoen euro vrij. Onderzoekers bekijken of een reconstructie met lichaams-eigen vet net zo goed werkt als de huidige standaardbehandeling. Die nieuwe techniek is minder ingrijpend dan een operatie waarbij huid en vet uit de onderbuik wordt gebruikt. Als de resultaten goed zijn, kan de behandeling vanaf 2032 mogelijk worden vergoed uit de basisverzekering. En de 20e editie van de Vrijthofconcerten in Maastricht van André Rieu startte vanavond. Bij de generale repetitie gisteren bleek het een Limburgs feestje te worden. Zo staan bijvoorbeeld Shontana en Frans Teunis naast de violist op het podium.
11: Alles, drum en drum, is superfectie geregeld door André. En dat is zover met zo'n maand te maken werken. Terwijl ze ook zelf in hun eigen optreden met dit. Dit is dat diamantje om een kruntje wat ik nog niet had.
12: Het is wel echt een droom. Dit wou Giel Geren. En het is gebeurd. En we mogen dit nu een paar weken doen. En ja, geweldig.
10: Ja, in totaal worden er 12 voorstellingen gegeven.
0: Dat belooft wat.
11: Dag honden!
10: Het weer dan nog. In het begin van de avond kan het regenen. Later op de avond wordt het droog. Morgen is het ook droog en vrij zonnig. En dan wordt het 26 graden.
0: Ja, zo heb ik de zomer het liefst, moet ik zeggen.
10: Niet te warm, 26 droog,
0: graden, gewoon
10: zonnig.
0: Droog. Beetje normaal.
10: Snap ik.
0: Dat we niet hoeven smelten en zo allemaal. Zou er nog een hittegolf komen, denk je? Wat zegt jouw glazen bol?
10: Mijn glazen bol, ja. Dan komt hij er nog aan, ben ik bang.
0: We gaan er toch weer aan geloven. Nou, we wachten af. Jana, dankjewel.

0: Daddy Swim, Stones and I, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Ondertussen hier zeer prangende zaken die absoluut onze aandacht verdienen. Het gaat hier nu even over een vloeibare substantie.
1: Wat wil je drinken?
2: Bier!
3: L1 vandaag.
0: Dat wordt nog alles uitgesproken natuurlijk aan menig bar, café, kroeg, restaurant, noem het maar op. Maar tegelijkertijd wel even de vraag, houden we wel een beetje echt Limburgs bier over? Want wederom een grote overname in het land van de vloeibare boterhammen. Ditmaal het bier uit Gulpen, dat in andere handen valt, maar welke handen? Dat hopen we dan van je te horen. Grote vraag is natuurlijk ook of verschillende kroegen dan overstag gaan. Dat ze toch echt per se het Limburgse vloeibare goud willen blijven schenken. Hoor ik ondernemer Ingrid Reuvers uit Valkenburg. Die was er al klaar mee toen brandbier vertrok het wielren.
4: Ja, maar ik baalde hier echt wel enorm van. Alles gaat weg en als je alleen al naar die reclamespot kijkt op tv, dan heb je een bepaalde beleving. Dat heuvelland, mensen bij elkaar gezellig. Het water, hè, wat gebruikt wordt om het bier te maken, is allemaal Limburgs. En het gaat nu allemaal weg, dus ik dacht, ik stop ermee. Ik wil echt Limburgs bier gaan verkopen.
5: Alles naar wens?
6: Ja.
4: Ik ga echt voor ander bier. Ik ga echt kijken wat de keuzes zijn. Maar ik ben zo chauvinistisch dat ik echt voor mijn gasten Limburgs bier wil tappen.
0: Ja, Janna staat hier nog in de studio. Janna, dan weten we allemaal dat jij er gemiddeld iedere dag zo'n 22 toch doorslikt.
7: Ja, minimaal.
0: Proef je het eraan? Limburgs of niet?
7: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Misschien moeten bierliefhebbers even de radio iets zachter draaien. De
0: meeste mensen verstaan je toch niet meer.
7: Maar ja, ik stop altijd siroop in het bier.
0: Ah, serieus?
7: Ik vind bier niet zo lekker.
0: Oh, dus dan krijg je het zo'n zoetje, zeg maar. Dan wordt het een fruitbiertje dan.
7: Ja, dan kan ik het beter drinken als het is.
0: Want ze zeggen wel eens van, ja, het is een kwestie van leren drinken wat heet. Zou dat je op een gegeven moment gewoon dan toch de smaak kan waarderen of zo?
7: Nee, ik niet. Nee sorry.
0: Gaat er niet worden.
7: Nee. Maar goed, ja. Wel jammer natuurlijk dat er weer een Limburgs bier vertrekt.
0: Ja, ja.
7: Wil je ook nog weten welke?
0: Dat je die vertrekt, dat weet of ja, vertrekt.
7: Ja, maar ik weet ook wie het overneemt.
0: Nee, maar dat mag ik niet zeggen. Oh. Want dan trekt toch weer dat lampje van de microfoon uitgaat. dat hopen we van jou te horen. En op het spel een modewaardebon van €50 in de prijzenpot in te wisselen bij Kasteleinmode. Welk biermerk neemt Gulpener over? Dat is een beetje de kwestie.
3: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Ingrid, ja, mocht je toevallig van plan zijn om in deze zomerse weken richting een Spaanse, of Spaanse, Franse natuurlijk camping te vertrekken, dan was dit al even de spoedcursus Frans van diezelfde Ingrid.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ondertussen zoeken we toch weer even dichter bij eigen huis. Want ja, natuurlijk in deze zomer heel wat evenementen die op de rol staan. Komend weekend natuurlijk de Nooie Limburger. Komende zondag, dan weer het allemaal... dan gaat het allemaal beginnen daar in Mierlijk. Hoef je allemaal natuurlijk niks van te missen. Via L1 Radio, via de televisie. Via L1News.nl, via de social media kanalen. En stel je die allemaal niet binnen handbereik uit. Nou, de buurvrouw zou je gauw wel kunnen bijbuurten. Wat anders wat komend weekend ook gepland staat, is Stereo Sunday. Dat keert je terug op de vrijdag en de zaterdag in het Juliana Park. Dit jaar kiest de organisatie voor een nieuwe opzet. Met een terrein dat kleiner is en een andere indeling heet. Daarmee speelt het festival dan in op de veranderende en soms moeilijke festivalmarkt. Want er is nogal wat op festivalgebied.
2: Ja, we hebben er natuurlijk voor gekozen om het terrein ietsjes kleiner te maken. Het is natuurlijk algemeen bekend dat de festivals dit jaar best wel struggelen met ticketverkoop. En daardoor hebben wij ervoor gekozen om daarop in te spelen en het festival iets kleiner te maken, zodat de capaciteit alsnog goed is. Nu hebben we ervoor gezorgd dat je in ieder geval daar bij de fietslijn wel nog gewoon kan fietsen. Onze ingang is ook niet meer op de normale plek waar die eerst was. Die is nu tegenover de tent en bij het Limburgs Museum daar. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de Schaamteloos Stage nu rechts langs de mainstage staat. De tent die is een stuk groter, die is een stuk breder gemaakt. Het is over het algemeen één groot, geniaal, idioot feestje. Dus het weer is in ieder geval goed. Dus ik hoop dat iedereen lekker komt kijken.
0: Eén groot, geniaal feestje. Nou, dat is wel een goede benaming, denk ik. Hè? Stereo Sunday dus, maar laat je niet misleiden door die naam. Morgen, dan begint het.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Bergman Turner Overdrive hier net bij L1 vandaag. Heerlijk zeg, kippen van materiaal. You ain't seen nothing yet. Gaan we even het heel even over een hele andere boeg gooien. We gaan even de medische kant op namelijk. Het gaat er nu namelijk over het herkennen van een zogeheten longaanval. En dat herkennen moet er gebeuren aan de hand van je stem. Dat klinkt allemaal vrij futuristisch natuurlijk. En toch kan het al. Een app op de telefoon zorgt daarvoor. We hebben een tijd geleden mee gestart, precies een jaar geleden. Bij het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Margot Tangelder is ervaringsdeskundige. Helaas leidt aan COPD en heeft vaak last van zo'n longaanval.
1: Het overvalt je een beetje. Je gaat steeds korter ademen, steeds meer inademen en je vergeet uit te ademen. Dat is het grote probleem.
0: Ja, en dan in het kader van voorkomen is beter dan genezen, is het wel zo fijn als je weet wanneer zo'n longaanval eraan zou zitten te komen. In Limburg hebben trouwens sowieso relatief veel mensen last van hun luchtwegen. Sammy Simons is longarts bij het MUMC Plus, werkte mee aan die app. Niet geheel toevallig nu aan de lijn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hoi.
0: De app gebruiken jullie dus nu al een tijdje. Nu zijn de eerste resultaten bekend. Hoe zien die eruit, die resultaten?
2: Ja, nou ja, we hebben dus inderdaad de resultaten nu gepubliceerd. En wat mensen hebben gedaan, die hebben gedurende een aantal maanden de app gebruikt. Tegelijkertijd hebben we gekeken of mensen die zo'n longaanval kregen. En wat we hebben laten zien is dat de stem al heel snel verandert bij het begin van een longaanval. Je kan je voorstellen, als je moet spreken met je stem, zoals ik nu doe, dan moet er lucht door je strothoofd heen, door je stembanden. En de kracht die je kan maken met je stem, die is zwakker als je COPD hebt. En dat kan de computer snel opsporen. En eigenlijk al op dag 1. Dus op dag 1 van zo'n longaanval zien we al veranderingen.
0: Oké. En zijn het nou echt, want ik noemde net al even relatief veel mensen in Limburg. Zijn jullie ervan te kijken hoeveel mensen dat er dus zich herkennen in deze symptomatiek?
2: Ja, dat is wel leuk, want het is echt begonnen samen met patiënten. Die zeiden van, goh, hè, wij herkennen dat de stem verandert. En ook mijn collega's zeiden van, ja, de stem verandert gewoon bij een longaanval. Doordat mensen kortademig worden en zwakker worden. En dat is gewoon super gaaf om nu te zien dat we het ook kunnen hebben aantonen. Wat mensen altijd al hebben gedacht.
0: Ja, zijn natuurlijk naast op zoek naar genezing, neem ik aan. Maar kan dat?
2: Nou, voor COPD niet, maar wat we weten is dat hoe eerder je erbij bent met een longaanval, hoe eerder je kan voorkomen dat mensen achteruit gaan. En je kan je voorstellen, als je een longaanval hebt, dan bewegen mensen niet, die spieren gaan achteruit, ze eten minder goed, en mensen hebben een hoog risico op in het ziekenhuis opgenomen te worden. Dat zijn eigenlijk alle dingen die je wilt voorkomen. En doordat je dus nu dan thuis kan checken, heb ik wel of geen longaanval? Ben je dat voor?
0: Ja, precies. Oké, want mensen horen dit misschien en dan hoor je ook zeggen van, nou, thuis kan checken. Waar kunnen zij te raden gaan om ook dan zo'n eventuele longaanval voor te zijn?
2: Ja, nou, op dit moment kunnen ze met ons contact opnemen om aan het onderzoek mee te doen. Ik denk dat het belangrijk om te weten dat we nu nog alleen maar hebben aangetoond dat het zo is. En wat je eigenlijk zou willen weten is, nou, als je dan die stemveranderingen herkent en je gaat er wat aan doen, je gaat er zeggen, weet je wat, neem je pufje wat meer in, neem een prednison, ga wat meer, ga anders bewegen. Die stap die willen we nog maken. Dus ja, wij zijn nog naast op zoek naar mensen die willen deelnemen aan het onderzoek. Dus ja, bij deze, als het mag, reclame om met ons contact op te nemen.
0: Ja, de oproep is bij deze gedaan inderdaad.
2: Ja, dank je.
0: Want wat is de stip op de horizon, zeg maar, van zoveel mogelijk de klachten verminderen of er vroegtijdig bij zijn?
2: Nou, weet je wat het is? Wij hebben heel, heel lang gedacht, longaanvallen die horen bij mensen met COPD. Maar eigenlijk is het heel raar. We zeggen ook niet een hartaanval hoort bij een hartpatiënt. En wat we eigenlijk willen is eigenlijk nul longaanvallen voor mensen met COPD. En we hopen eigenlijk dat deze app daaraan gaat bijdragen in de toekomst.
0: Kijk eens, nou ja, dat hopen we dan inderdaad. Dank voor de tekst en de toelichting. Ja. Sammy Simons, longarts bij het MUMC Plus. En ik hoop dat de aanmeldingen binnenstromen, meneer Simons.
2: Dankjewel.
0: Groetjes, hè. Fijne avond.
2: Hoi.
0: Hoi.

0: Morgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
1: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De kogel die werd gevonden bij het vermeende skelet van D'Artagnan blijkt een spijker te zijn. Dat zeggen de wetenschappers die het skelet onderzoeken. De extreme hitte van vorige week heeft voor flink meer sterfgevallen gezorgd dan normaal in Limburg en Brabant. Daar stierven bijna 180 mensen meer dan verwacht. Het slachtoffer van een steekincident in Venlo afgelopen nacht is overleden. Het gaat om een 56-jarige man.
7: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer je

0: Of kasteeltuinen.nl.
1: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
3: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vivego en Bestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
4: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
5: 25 en 26 juli.
6: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
4: ihf-festival.nl.
7: Dit is L1 Vandaag.
8: Dit is L1.
9: Oh, en de baak de zonnegaan van het oorlessen. En heet was het, bloot en bloot heet. Want net voordat we je vertrekken, toen ben je nog twee knieën aan of ze een diepvries.

0: Eerlijk net bij L1 vandaag. Nu even een heel ander geluid. Misschien heb je al wat zien vliegen. Ergens hoog boven aan de hemel.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Zou op zich wel toepasselijk zijn, want dat is vandaag Wereld UFO-dag. En ze doen dit weekend is er een heus UFO Filmfestival. Dat gebeurt allemaal in Hilversum met als hoofdfilm de Belgische UFO-golf. Ritske van Rooij uit Landgraaf gaat zeker weten kijken.
2: Ja, dat was eigenlijk een golf die was in 1989 en 1991. En dat vind ik als Limburg natuurlijk extra boeiend. Want die waarnemingen die waren letterlijk in onze achtertuin. Dat was net over de grens bij Luigen-Neupen. En duizenden mensen en agenten, militairen, die zagen toen gigantische driehoeken vliegen. Daar hebben ze zelfs toen F-16's op afgestuurd. Ja, dat het zo dichtbij gebeurd is, dat maakt het wel heel erg tastbaar. En vooral dat er een film is en een regisseur is erbij. Dus dat vind ik heel interessant om wat bij te wonen.
0: Ja, het zou toch wat zin. En ze landen in de retuin en kloppen op de deur voor Tesje Koffie en een Stukje Vlaai of zo. Verder ging het vandaag ook over Maastricht Aachen Airport. Maakt zich klaar voor de toekomst. Met een nauw artificieel intelligentie gestuurd bagagescansysteem. Luchthaven is daarmee naar eigen zeggen de eerste ter wereld die deze technologie in gebruik neemt.
3: En de oudere systemen die kijken op één manier naar het koffer. Deze machine kijkt op twee manieren naar het koffer. Waardoor er niet alleen 2D, maar ook 3D beelden ontstaan. Waardoor je dus eigenlijk op het beeldscherm het koffer in 3D ziet en precies ziet wat in het koffer zit. Waardoor het dus veel betrouwbaarder is.
0: En ook muzikaal nieuws uit eigen provincie. Morgen komt de nieuwe single van de Herfsthanen Band. Het is een cover van een nummer van Frans Pollux. En die kreeg de single dan alvast te horen.
4: Nog een verrassing, voor dich ook.
5: Ja.
4: En dan hoef ik alleen maar even die oren voor op te zetten. Wauw. Te gek, man. Nou ja, totaal maf.
0: Al dus meneer Pollux zelf. Nou, beloof wat de nieuwe single. Ongetwijfeld ook binnenkort PL1 Radio Tureur. De samenwerking tussen de Herfsthanen Band en Frans Pollux. Over dit mens gesproken.

0: Niet uit Lottem. Maar wel eens Venlo natuurlijk. Het welbekende Halting is vast. Prachtige plaatbliedje toch natuurlijk. Hè. Ook even richting de quizvraag. Nog altijd onopgelost. Wil je aanspraak maken op een modewaardebon van maar liefst €50 van Kasteleinmode? Nou, spitst u de oren even. Het gaat vandaag over bier.
1: Wat zegt dat bier? Dat wordt toch helemaal niet meer in Limburg gebrouwen?
2: L1 vandaag.
0: Ja, deze manier hoe die reclame destijds bleek toch wel een beetje gelijk te krijgen. Want hoe Limburg hoeft nog heel wat biermerken tuiltje, is het ondertussen een stuk lastiger om aan een glaas echt Limburgs bieren te komen. Want ook de zogeheten vrije brouwer, ja, dat komt nooit te vervallen, denk ik. Gulpener komt in handen van een andere bierreus. Maar welke vraag was af? Buurtredner Ger Frenke, komen trouwens overmiddag nog even tegen. Dan wist het Oets nog samen te vatten. Wat we allemaal Oets aan brouwers heen haaien.
3: Daar heb je me zo belabberd veel. Dat komt... God, ja, wie komt er nog wel? Oh ja, dat komt door de gulpener. Die loog door wie een ridder tegen een linjeboom. Ik zeg, wiks het, ik weet het. Toen brulde hij wie een leeuw. Ik zeg, brand je het hertog Jan.
0: Ja, en eerlijkheid gebied is toch te zeggen, dat liedje is dus echt een stuk korter geworden qua echt Limburgs gerstennat, de Wiekse Witte. Brandbier, leeuwbier, hertog Jan, ridderbier en dan tot slot noemde ze ook Gulpener. Maar welk merk slokt Gulpener op? Weet jij welk biermerk we zoeken? Dan maak je dus kans op die modewaardebon van €50 van Kasteleinmode.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
4: En zo maken wij eerlijk bier dat echt Limburgs is.
5: Wat zeg je me nou?
6: Je gelooft nooit wat die man zegt.
5: Wat?

0: van Budapest, George Ezra, richting het Limburgse land.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Hoorden we nog wel een beetje Limburgse pils over?
2: Maar ik baal hier echt wel enorm van. Alles gaat weg en als je alleen al naar die reclamespot kijkt op tv, dan heb je een bepaalde beleving. Dat heuvelland, mensen bij elkaar, gezellig. Het water, hè, wat gebruikt wordt om het bier te maken, is allemaal Limburgs. En het gaat nu allemaal weg, dus ik dacht, ik stop ermee.
0: Ja, ze stopt ermee. Dit was trouwens hoor ik ondernemer Ingrid Reuvers destijds een paar jaar geleden, wie dat brandbier vertrok uit de wielree. Nou is het dus gulpener dat niet echt volledig Limburgs meer te nemen is, want die werden overgenomen door een andere biergigant. Maar welke? Mario, goeienavond.
3: Hallo.
0: Goeienavond. Spreek je nog met Mario of is het de wederhelft van Mario?
3: Nee.
0: Met wie, man?
3: Voor
0: toch naast het. Ah, oké. Ja, want de verbinding is niet om over de hoes te schrijven, volgens mij. Maar kunt ze me huren in ieder geval, Mario? Ja, of de telefoon is net in de glazen bier gevallen. Wacht, we gaan Mario gewoon nog een keer terugbellen. Het is donderdagavond al, hè. Dan zit je 6 al in de klok. Dus, en ook misschien een beetje investigative journalism om de quizvraag gewoon te beantwoorden. Mario, hebben we weer contact?
3: Ja.
0: Ah, kijk eens, luid en duidelijk. Ik dacht al, de telefoon is misschien in de bierglaas gevallen of zo, maar dat feit mij.
3: Nee.
0: Even vroeg eens af, Mario. Ja, Gulpener, dat stonk de boek als de vrije brouwer, herstikke Limburgs. Maar daar valt je ook een beetje aan te tornen, doordat vandaag bekend wordt dat ze over werden genomen door een andere biergigant. Nou kregen we al binnen het zooi Heineken zin, het zooi AB InBev zin. Het zou zelfs een andere boetelandse partij zijn die ook achter Budweiser zitten. Allemaal.
2: Nee, dat is niet goed.
0: WAUD. Wat dacht ik, Mario?
3: Ik dacht het goed.
0: Ja, ik dacht ook.
4: Dat is goed. Ja. Vind ik goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
0: Klopt, helemaal grols. Dus ja, dat Gulpener geeft dan een beetje een Twents smaakje kregen dan, denk ik. Alle commerciële bezwaren die gooien we nou even overboord. Want ik zou je even dicht willen huren wat dan die favoriete pilske is. Hebben we nog Mario Bissel nog?
3: Ja, nu waren we, ja. Het haperde bietje.
0: Oh, het haperde bietje. Ah, oké. Okay. Hoe belt ze vanaf? Zit ze ergens hoog in de berg of zo?
3: Wat
0: blieft? Zit ze ergens op een plek hoe dat de verbinding niet heel geweldig is?
3: Ja, dat zal wel, ja.
0: Oké. Okay, ja. Ben je zelf een beetje bierdrinker, Mario?
3: Nou, net echt, nee.
0: Liever een wijntje of alcoholvrij is natuurlijk ook helemaal... Ja. Oké. En ja, is het jomer dan volgens dit? Of zult ze er niet wakker van liggen vannacht? Ja,
3: dat was... Ik ga het net verstaan.
0: Oh, ik vroeg, vind ze het jammer dat dan Gulpener ook als een van de laatste echt Limburgse brouwerijen nou in andere handen komt? Ja, het is toch lastig bellen met Mario. Ik denk dat we Mario gewoon een keer in de studio moeten uitnodigen. Dan hebben we geen verbindingsproblemen. Al huur ik die nou weer opduiken, Mario.
3: Ja, oh, ja.
0: Ja, af en toe liet je of Tess in een tunnel inreizen of zo. Mario, niet getreurd. Ja, af en toe best er, af en toe best er niet. Prize kreeg ze in ieder geval. Dat wel. Ik ga je nog eigenlijk fijn met de gewille buurt. Maar ja, god, dat moeten we bewaren voor een andere keer.
3: Ja.
0: De modewaardebon van 50 euro komt je in de kant op. Groetjes. Als dat ze me nog versteert,

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
3: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Het laatste Limburgse nieuws. Dat hoor je van Jan Hoofs.
11: Goedenavond. De kogel bij het vermeende skelet van D'Artagnan blijkt een spijker te zijn. Dat zeggen onderzoekers die het skelet bestuderen. Daarmee wordt er niet uitgesloten dat het om de musketier gaat, maar het doorslaggevende bewijs is nog niet gevonden. Het onderzoek gaat nu verder met DNA-onderzoek. De extreme hitte van vorige week heeft voor flink meer sterfgevallen gezorgd dan normaal in Limburg en Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In Zuid-Limburg stierven bijna 180 mensen meer dan verwacht. Landelijk gaat het om ongeveer 480 gevallen van oversterfte. Het slachtoffer van het steekincident in Venlo afgelopen nacht is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 56-jarige man. Bij het incident werd gelijk een verdachte aangehouden en dat is een 55-jarige vrouw uit Venlo. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een conflict in de relationele sfeer. Het Maastricht UMC Plus doet onderzoek naar een nieuwe manier van borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker die zijn bestraald. Het Zorginstituut Nederland maakt daarvoor ruim 4,5 miljoen euro vrij. Onderzoekers bekijken of de reconstructie met lichaamseigen vet net zo goed werkt als de huidige standaardbehandeling. De nieuwe techniek is minder ingrijpend dan de operatie waarbij huid en vet uit de onderbuik wordt gebruikt. Als de resultaten goed zijn, kan de behandeling vanaf 2032 mogelijk worden vergoed uit de basisverzekering. De 20e editie van de Vrijtofconcert in Maastricht van André Rieu startte vanavond. Bij de generale repetitie gisteren bleek dat het een Limburgs feestje gaat worden. Zo staan bijvoorbeeld Jontana en Frans Teunis naast de violist op het podium.
12: Alles, trum en dran, is super factie geregeld door André. En dat is zover nu met zo'n maand te maken werken. Terwijl ze ook zelf in de eigen optreden met dit. Dit is dat diamantje om je kroontje wat ik nog niet had.
13: Het is wel echt een droom. Dit wou Giel Geren. En het is gebeurd. En we mogen dit nu een paar weken doen. En ja, geweldig.
11: In totaal worden nog 12 voorstellingen gegeven. Het weer. In het begin van de avond kan het regenen. Later op de avond wordt het droog. Morgen is het ook droog en vrij zonnig. En dan wordt het 26 graden.
10: Dat belooft je een prima weekendje weer, Janne. Dankjewel.

0: Gwen Stefani met Cool, net na 6:30. Zometeen wat betreft de artiest hebben we Paul van Haver klaarstaan. Maar dat zul je ongetwijfeld kennen onder zijn artiestennaam. Nou, dat is zometeen. Hier is even een ander geluid tussendoor.
1: Vandaag.
0: Het geluid van de bulkes en de buksen natuurlijk. Ja, Mierlijk maakt zich op voor de Oud-Limburg Schuttersfeest. 135 schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg nemen het komende zondag tegen elkaar op. Duizenden bezoekers natuurlijk. Slaggever Jill Hamers was vandaag al op het OLS-terrein met Paul Vrezen van de organisatie.
2: Alles erbij, check op schema. Nou, gisteren een prachtig kinder-OLS. Het eerste grote evenement. Zijn we ons natuurlijk nu gereden maken voor de komende dagen, wat ze nog gaan brengen.
3: En wat gewoon de komende dagen brengen?
2: Morgen voor de feestavond, show- en artiestenprogramma. En zondag gaan we natuurlijk de grote OLS zondag.
3: En kunt u ook nog veel voorbereidingswerk bekijken?
2: Natuurlijk. Voor morgen moeten we juist eerst alles opruimen van gisteren. Dat hebben we vanmorgen gedaan. En uiteraard moeten we de tent juist leggen maken. Dat hebben we ook vandaag gedaan. Daar zijn we nog mee bezig. En dan gaan we staan voorbereiden op OLS zondag. Gewoon voor de tent juist weer op een prachtige manier gaan inrichten. Eerst voor de openingsceremonie morgens. En 's middags natuurlijk met Valbank en Sean Toffels. Dat de schutte en alle bezoekers een prachtig feest kunnen ervaren.
3: Ja, het is ook echt een immens terrein met heel veel voorbereidingswerk. Zit hier ook ergens bijzonders tegenaan gelopen?
2: Bijzonders eigenlijk niet. Dat is eigenlijk goed verlopen. Natuurlijk, weer, dat is wel wat af en toe partij speelt. Maar zo moet ik zeggen, de inzet van de vrijwilligers verloopt het eigenlijk hartstikke goed.
3: Ja, dat is het al gezag, het weer. De afgelopen tijd wordt het dan heel heet, dan storm. Wat verwacht je de komende dag nog?
2: De komende dag verwachten we eigenlijk heel goed weer. Wat nu de weersvoorspellingen zeggen is dat het prachtig 25 graden werd, hebben we begrepen. Nou, perfect shutter weer. Als het maar droog is, een beetje wind, en dan weet ik zeker dat het goed kan.
0: Ja, in tegenstelling tot de 34 graden van vorige week, dan was het toch anders verlopen, denk ik. Komende zonnig dan gaat het allemaal beginnen, editie 2026. En dat gebeurt dan allemaal in Mielijk. We hadden het net over Paul van Haver.
1: Dit is L1.
0: Is al wel bekend, jongen, de naam...

0: klokje van Chris Martin en de rest van Coldplay natuurlijk. Ik hier even op het klokje, we lopen richting 7 uur. Misschien zit jij net op het bankie na het avondeten. En heb je dus zoiets van, ja, ik had me eigenlijk voorgenomen om even te gaan sporten. Maar last van uitstelgedrag, dat is ons allemaal niet vreemd natuurlijk. Tegelijkertijd één iemand, daar kwam ik vanmiddag tegen. Eén iemand heeft daar absoluut geen last van, sterker nog. Het welbekende, ook op latere leeftijd kun je nog een nieuwe sport ontdekken. Chris Fokker gaat het hier nu even over. Hij raakte op zijn 69ste verslingerd aan golfen. En nu is hij ondertussen 95. Loopt hij nog steeds van hol naar hol?
1: Ik voel wel als een vis in het water hier, hè. Ik vind het prachtig. Zit die bal onder de bomen of naast de bomen? En al die probleempjes moet je weer oplossen. Dat vind ik het leuke. Ik hou van problemen oplossen. Je denkt, och, ik heb geen zin bijvoorbeeld, hè. Daar is er niet bij. Of je zin hebt niet, lopen.
0: Nou, kijk eens, als dat zelfs deze 95-jarige geen excuus kan bedenken, dan kan niemand het meer, denk ik, hè. Ondertussen, ook muziek van destijds, de Jacksons.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Van horeca tot bouw.
4: Van zorg tot logistiek.
3: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom. Ook voor PBM's.
4: En laat je kleding personaliseren.
3: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De kogel die werd gevonden bij het vermeende skelet van D'Artagnan blijkt een spijker te zijn. Dat zeggen de wetenschappers die het skelet onderzoeken. De extreme hitte van vorige week heeft voor flink meer sterfgevallen gezorgd dan normaal in Limburg en Brabant. Daar stierven bijna 180 mensen meer dan verwacht. Het slachtoffer van een steekincident in Venlo afgelopen nacht is overleden. Het gaat om een 56-jarige man.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon.

Franse zon gaat schijnen. Oh, ik weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote leven is losgeloten. Een knoevel.

0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Rob Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week